Iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, een brandoffer of een slachtoffer opdraagt en het niet bij de ingang van de tent van samenkomst brengt om het aan de Heer aan te bieden, dan wordt hij uit zijn volk verwijderd. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, bloednuttigt, treed ik persoonlijk tegen hem op en verwijder ik hem uit zijn volk. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe om het te gebruiken op het altaar, om de verzoeningsriten te voltrekken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, niemand van u mag bloed nuttigen, ook niet de vreemdeling die bij u woont. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, op de jacht wild of gevogelte vangt, dat mag gegeten worden, dan moet hij het bloed eruit laten lopen en met zand bedekken. Want de levenskracht van mens en dier is zijn bloed. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, nuttig nooit bloed van mens of dier, want de levenskracht van mens en dier zit in zijn bloed. Ieder die het nuttigt, wordt uit zijn volk verwijderd. Iedereen, geboren Israëliet of vreemdeling, die eet van een dier dat doodgegaan of verscheurd is, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Hij is tot de avond onrein, dan wordt hij weer rein. Wast hij zijn kleren niet en neemt hij geen bad, dan zal hij ervoor boeten.

Leviticus, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 30. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer uw God. Leef niet naar de gebruiken van Egypte waar u gewoond hebt, noch naar die van Kanaan waar ik u heen breng. Richt uw leven niet in volgens hun gewoonten, maar houd u aan mijn wetten en richt uw leven naar mijn voorschriften. Ik ben de Heer, uw God. Onderhoud mijn voorschriften en wetten. De mens die ze volbrengt, vindt daardoor het leven. Ik ben de Heer. Niemand van u mag een bloedverwant naderen om zijn schaamte te ontbloten. De schaamte van uw vader en de schaamte van uw moeder mag u niet ontbloten. Omdat zij uw moeder is, mag u haar schaamte niet ontbloten. Ook de schaamte van een andere vrouw van uw vader mag u niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader. De schaamte van uw zuster, een dochter van uw vader of van uw moeder, in uw familie of daarbuiten geboren, mag u niet ontbloten. De schaamte van een dochter van uw zoon of dochter mag u niet ontbloten. Het is immers uw eigen schaamte. De schaamte van de dochter van een andere vrouw van uw vader, door uw vader verwekt, mag u niet ontbloten. Omdat zij uw zuster is, mag u haar schaamte niet ontbloten. De schaamte van de zuster van uw vader mag u niet ontbloten. Zij is de naaste bloedverwant van uw vader. De schaamte van een zuster van uw moeder mag u niet ontbloten. Zij is een bloedverwant van uw moeder. De schaamte van een broer van uw vader mag u niet ontbloten en zijn vrouw mag u niet benaderen. Zij is uw tante. De schaamte van uw schoondochter mag u niet ontbloten. Omdat zij de vrouw van uw zoon is, mag u haar schaamte niet ontbloten. De schaamte van de vrouw van uw broer mag u niet ontbloten. Het is de schaamte van uw broer. De schaamte van een vrouw en die van haar dochter mag u niet beide ontbloten. Ook de dochter van een zoon of dochter van die vrouw mag u niet huwen. Omdat zij bloedverwanten zijn, mag u haar schaamte niet ontbloten. Dat is een schande. U mag niet trouwen met een zuster van uw vrouw. Wanneer u de schaamte van de een ontbloot terwijl de ander nog leeft, geeft dat jaloezie. U mag niet naderen tot een vrouw die menstrueert en onrein is. U mag geen gemeenschap hebben met een vrouw van uw naaste. Dan verontreinigt u uzelf. U mag niet toestaan dat een van uw nakomelingen geofferd wordt aan de Moloch. U mag de naam van uw God niet ontwijden. Ik ben de Heer. Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw. Dat is een gruwel. Met geen enkel dier mag u geslachtsgemeenschap hebben en u zo verontreinigen. Ook een vrouw mag zich niet inlaten met een dier. Dat is een schanddaad. Verontreinig u dus niet door dergelijke dingen, want de volken die ik voor u verdrijf, hebben zich daardoor verontreinigd. Zo is het land onrein geworden. Ik heb het geteisterd vanwege zijn misdaad, zodat het zijn bewoners uitspuwde. Maar u moet mijn voorschriften en wetten onderhouden en geen van deze gruweldaden bedrijven, noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die bij u woont. Want al die gruweldaden hebben de mensen die voor u in dit land woonden bedreven, zodat het land er onrein van werd. Zorg dus dat u het land niet opnieuw verontreinigt, anders spuwt het ook u uit, zoals het de volken voor u heeft uitgespuwd. Iedereen die dergelijke gruweldaden bedrijft, moet uit zijn volk worden verwijderd. Houd u aan wat ik u voorschrijf en laat u niet in met die afschuwelijke gebruiken die voor u in zwang waren. Verontreinig u daardoor niet. Ik ben de Heer, uw God.

Leviticus, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 37. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader en moet mijn sabbatdagen onderhouden. Ik ben de Heer uw God. Laat u niet in met afgoden en maak geen metalen beelden. Ik ben de Heer uw God. Wanneer u aan de Heer een slachtoffer opdraagt, doe het dan zo dat hij behagen in u vindt. Dat offer moet op de dag zelf of op de dag daarna gegeten worden. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Op de derde dag mag men er niet meer van eten. Het is besmet en komt de offeraar niet ten goede. Wie ervan eet, zal ervoor boeten. Wat de Heer gewijd was, heeft hij ontwijd. Hij wordt uit zijn volk verwijderd. Als u de oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen, niet bijeenrapen. U mag in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heer, uw God. U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen. U mag mijn naam niet gebruiken voor mijn eed, want dan ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de Heer. U mag uw naaste niet uitbuiten en hem in niets tekort doen. Wat een dagloner verdient, mag u niet vasthouden tot de volgende ochtend. U mag een dove niet vervloeken en een blinde niets in de weg leggen waarover hij struikelen kan. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig bij het recht spreken. Begunstig de armen niet en zie de rijken niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten. Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht, dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Ik ben de Heer. Onderhoud mijn wetten. U mag geen dieren van verschillende soort kruisen. U mag op uw akker geen twee gewassen zaaien. U mag geen kleren dragen van twee soorten stof. Heeft iemand gemeenschap met een vrouw en het is een slavin die voor een andere man bestemd is, terwijl er voor haar nog geen losgeld is betaald en zij nog niet vrijgelaten is, dan moet er schadevergoeding worden gegeven. Ze hoeven niet ter dood worden gebracht. Zij was immers nog niet vrijgelaten. De man moet als schuldoffer voor de Heer een ram naar de ingang van de tent van samenkomst brengen. Met deze ram moet de priester voor de Heer aan hem de verzoeningsrieten voltrekken vanwege de zonde die hij heeft bedreven. Dan wordt deze daad hem vergeven. Als u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u van de vruchtbomen afblijven. 3 jaar moet u ervan afblijven. Zij mogen niet worden gegeten. In het vierde jaar zijn alle vruchten bestemd voor een dankfeest ter ere van de Heer. Pas in het vijfde jaar mag u de vruchten eten. Dan zullen de bomen steeds meer vrucht opbrengen. Ik ben de Heer uw God. Iets waar het bloed nog in zit, mag u niet eten. U mag u niet inlaten met waarzeggerij of dodenbezwering. U mag aan uw hoofdhaar geen ronde rand knippen en de rand van uw baard niet wegnemen. U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten tatoeëren. Ik ben de Heer. Onteer uw dochter niet door van haar een publieke vrouw te maken, anders wordt het land ontuchtig en wemelt het van schanddaden. U moet mijn sabbatdagen onderhouden en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de Heer uw God. U moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de Heer. Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen, hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf,
want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God. Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met lengtematen, gewichten of inhoudsmaten. U moet een zuivere weegschaal gebruiken, juiste gewichten en juiste maten voor koren en olie. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte leidde. Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Ik ben de Heer.

Leviticus. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 27. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: iedere Israëliet of vreemdeling in Israël die een van zijn kinderen ter beschikking stelt van de Moloch, moet sterven. Het volk van het land moet hem stenigen. Ik treed persoonlijk op tegen zo iemand en verwijder hem uit zijn volk. Door een van zijn kinderen ter beschikking te stellen van de Moloch, heeft hij mijn heiligdom verontreinigd en mijn heilige naam ontwijd. Mocht het volk van het land zijn ogen sluiten voor het feit dat die man een van zijn kinderen ter beschikking heeft gesteld van de Moloch, en mocht het hem niet ter dood brengen, dan keer ik mij tegen hem en tegen zijn geslacht. Ik zal hem en alle anderen die ontuchtig de Moloch nalopen uit hun volk verwijderen. Tegen degene die contact zoekt met geesten en die orakels raadpleegt en deze ontuchtig achterna loopt, treed ik persoonlijk op en verwijder hem uit zijn volk. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, want ik ben de Heer uw God. Onderhoud mijn wetten. Ik ben de Heer, degene die u heiligt. Ieder die zijn vader en zijn moeder vervloekt, moet ter dood worden gebracht. Hij heeft zijn vader en zijn moeder vervloekt. Hij heeft zijn dood aan zichzelf te wijten. Hij die overspel pleegt met de vrouw van een ander, met de vrouw van zijn naaste, moet ter dood worden gebracht. Hij zelf en de vrouw met wie hij overspel heeft gepleegd. Als een man gemeenschap heeft met een vrouw van zijn vader, ontbloot hij de schaamte van zijn vader. Beiden moeten ter dood worden gebracht. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man gemeenschap heeft met zijn schoondochter, moeten beiden ter dood gebracht worden. Zij hebben een schanddaad begaan. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man met een vrouw trouwt en tegelijk met haar moeder, dan is dat een schande. Zowel de man als de beide vrouwen moeten worden verbrand. Zoiets schandaligs mag bij u niet voorkomen. Een man die geslachtsgemeenschap heeft met een dier moet gedood worden. Het dier moet afgemaakt worden. Als een vrouw zich inlaat met een dier, moet men zowel de vrouw als het dier doden. Zij moeten ter dood gebracht worden. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man trouwt met zijn zuster, een dochter van zijn vader of zijn moeder, en zij zien elkaar schaamte, dan is dit een schande. Voor de ogen van hun volksgenoten moeten zij verwijderd worden. Hij heeft de schaamte van zijn zuster ontbloot, hij moet voor zijn misdaad boeten. Als een man gemeenschap heeft met een vrouw tijdens de menstruatie en haar schaamte de bron van haar bloeding ontbloot en zij stemt daarmee in, dan moeten beiden uit hun volk worden verwijderd. De schaamte van een zuster van uw vader of uw moeder mag u niet ontbloten. Wie zoiets doet, heeft zijn eigen bloedverwant ontbloot. Hij moet voor zijn misdaad boeten. Een man die gemeenschap heeft met zijn tante ontbloot de schaamte van zijn oom. Zij moeten voor hun zonde boeten en zullen kinderloos sterven. Als een man met de vrouw van zijn broer trouwt, is dat een schande. Hij heeft de schaamte van zijn broer ontbloot. Zij zullen kinderloos blijven. Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Dan zal het land waar ik u heen breng om er te wonen u niet uitspuwen. Leef niet naar de gebruiken van de volken die ik voor u verjaag. Omdat ze dergelijke dingen deden, walgde ik van hen. Toen sprak ik tot u: u zult hun land in bezit nemen. Ik geef het u in bezit, een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u van de andere volken onderscheiden. Maak dan onderscheid tussen reine en onreine landdieren, tussen reine en onreine vogels. Besmet u niet met die landdieren, vogels en kruipende dieren die ik onrein heb verklaard en als zodanig heb aangewezen. Wees heilig voor mij, want ik, de Heer, ben heilig. Ik heb u van de andere volken onderscheiden om mij toe te behoren. Mannen of vrouwen in wie de geest van een dode is, of die aan waarzeggerij doen, moeten ter dood worden gebracht. Zij moeten worden gestenigd. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Leviticus, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 24. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de priesters, de zonen van Aaron, een priester mag zich niet verontreinigen aan het lijk van een volksgenoot, tenzij het gaat om een naaste bloedverwant, zijn vader, zijn moeder, zijn zoon, zijn dochter, zijn broer. Hij mag zich ook verontreinigen aan een ongehuwde zuster die hem nog nastaat, omdat zij niet met een man geweest is. Maar zodra zij gehuwd is, mag hij zich niet aan haar verontreinigen en zich niet ontwijden. Zij mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en hun lichaam niet kerven. Zij moeten heilig zijn voor hun God en mogen zijn naam niet ontwijden. Zij dragen de offers van de Heer op, de spijs van hun God, zij zijn heilig. Zij mogen niet huwen met een publieke vrouw, met een vrouw die oneerd is, of met een vrouw die door haar man verstoten is. Want de priester is heilig voor zijn God. U moet hem dan ook als heilig beschouwen, want hij draagt de spijs van uw God op. Hij moet heilig voor u zijn, want ik, de Heer, die u heiligt, ben heilig. De dochter van een priester die zich door ontucht onteert, onteert haar vader. Zij moet worden verbrand. De priester, die de hoogste is onder de zijne, op wiens hoofd de zalvingsolie is uitgegoten en die gewijd is om de gewaden te dragen, mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. Hij mag niet bij een lijk komen en zich daardoor verontreinigen, zelfs niet als het zijn vader of moeder is. Hij mag zich niet verwijderen uit het heiligdom van zijn God en het niet ontwijden, want hij is door de zalving met olie aan zijn God gewijd. Ik ben de Heer. De vrouw die hij huwt, moet maagd zijn. Hij mag geen weduwe huwen, geen verstoten vrouw, geen onterende vrouw en geen publieke vrouw. Hij mag alleen trouwen met een maagd uit zijn volk. Dan ontwijdt hij zijn nakomelingen niet. Ik ben de Heer die hem heiligt. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron, als iemand van uw nakomelingen een gebrek heeft, dan mag hij niet optreden om de spijs van zijn God op te dragen. Dat geldt door al uw generaties heen. Iemand met een gebrek mag niet als priester optreden. Een blinde niet, een kreupele niet, evenmin iemand met een geschonden of misvormde neus, of iemand die zijn been of arm heeft gebroken. Ook iemand met een bochel niet, een dwerg niet, evenmin iemand met een vlek op het oog, met een of andere huidziekte of iemand die gecastreerd is. Iemand van de nakomelingen van de priester Aaron, die een van die gebreken heeft, mag niet optreden om de offergave van de Heer op te dragen. Vanwege zijn gebrek mag hij niet optreden om de spijs van zijn God te offeren. Hij mag wel de spijs van zijn God eten, het heilige zowel als het hoogheilige. Maar vanwege zijn gebrek mag hij niet achter het voorhangsel komen en het altaar niet naderen. Hij mag mijn heiligdom niet ontwijden, want ik ben de Heer die hen heiligt. Mozes bracht dit over aan Aaron en zijn zonen en aan alle Israëlieten.

Leviticus, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 33. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron en zijn zonen: Waar het gaat om de heilige gaven van de Israëlieten, moeten zij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en mogen zij mijn heilige naam niet ontwijden, want aan mij hebben zij die gaven gewijd. Ik ben de Heer. Zeg hun: Voor al uw generaties geldt dat als iemand van uw nakomelingen onrein is en toch nadert tot de heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer wijden, die persoon van mij verwijderd moet worden. Ik ben de Heer. Als iemand van Aarons nakomelingen een huidziekte heeft of aan een druiper lijdt, mag hij niet eten van de heilige gaven vooraleer hij weer rein is. Dat geldt ook voor degene die iets aanraakt dat door contact met een lijk onrein is geworden, voor degene die een zaaduitstorting heeft, die in aanraking komt met kruipend gedierte dat onrein maakt, of met een mens die onrein maakt, of voor degene die op een of andere manier onrein is geworden. Hij is tot de avond onrein en mag niet van de heilige gaven eten voordat hij een bad heeft genomen. Na zonsondergang is hij weer rein. Dan mag hij weer eten van de heilige gaven, want daar moet hij van leven. Een dier dat dood is gegaan of verscheurd is, mag hij niet eten, anders wordt hij onrein. Ik ben de Heer. De priesters moeten doen wat ik hun voorschrijf en op dit punt niet zondigen, want als zij het heilige ontwijden, zou dat hun dood zijn. Ik ben de Heer die hen heiligt. Geen onbevoegde mag van de gewijde gaven eten. Iemand die bij een priester inwoont of werkt, evenmin. De slaven die een priester met zijn eigen geld heeft gekocht of die in huis geboren zijn, mogen ervan eten. De dochter van een priester, die met een niet-priester is getrouwd, mag niet eten van de heilige gaven die opgedragen worden. Is zij weduwe geworden of door haar man verstoten, heeft zij geen kinderen en is zij terug in het ouderlijk huis, zoals in haar jeugd, dan mag zij eten van wat haar vader eet. Een onbevoegde mag dat niet. Iemand die door onoplettendheid van de heilige gaven eet, moet deze vermeerderd met een vijfde aan de priester vergoeden. De priesters mogen de heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer opdragen niet laten ontwijden. Zij zouden er de oorzaak van zijn dat de Israëlieten, door het eten van de gaven die een priester toekomen, schuld op zich laden en tot boete verplicht zijn. Ik ben de Heer die hen heiligt. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten: Als een Israëliet of een vreemdeling in Israël een gelofteoffer of een vrije gave als brandoffer aan de Heer wil aanbieden, moet hij daarvoor een mannelijk dier nemen zonder gebrek, een rund, een schaap of een geit. Dan schept de Heer behagen in hem. Dieren met een gebrek mag u niet aanbieden, dan schept de Heer geen behagen in u. Ook als iemand ter vervulling van een gelofte of als vrije gave een rund of een stuk kleinvee aan de Heer opdraagt als slachtoffer, moet het, om aanvaard te worden, een gaaf dier zijn, zonder gebrek. Is een dier blind, kreupel of verminkt, heeft het zweren, uitslag of huidziekte, dan mag u het de Heer niet offeren. Zulke dieren mag u niet op het altaar brengen als offergaven voor de Heer. Een rund of een schaap dat misvormd is, mag u wel als vrije gave aanbieden, maar als gelofteoffer wordt het niet aanvaard. Een dier dat door kneuzen, verbrijzelen, afrukken of snijden gecastreerd is, mag u de Heer niet aanbieden. Een dergelijk dier offert men niet in uw land, en u mag het ook niet van een vreemdeling aannemen om het aan te bieden als spijs voor uw God. Zij zijn geschonden en hebben een gebrek, zij worden niet aanvaard. De Heer sprak tot Mozes: Het jong van een rund, een schaap of een geit moet de eerste 7 dagen na de geboorte bij het moederdier blijven. Pas vanaf de 8e dag wordt het door de Heer als offergave aanvaard. Maar u mag een rund of een schaap niet slachten op dezelfde dag als een jong van dat dier. Biedt u de Heer een slachtoffer aan uit dankbaarheid, doe het dan zo dat het aanvaard wordt. Het moet op de dag zelf worden gegeten en u mag er niets van overlaten tot de volgende dag. Ik ben de Heer. U moet mijn geboden stipt onderhouden. Ik ben de Heer. Mijn heilige naam mag u niet ontwijden. Ik wil mijn heiligheid door de Israëlieten erkend zien. Ik ben de Heer die u heiligt.
Ik heb u uit Egypte geleid om uw God te zijn. Ik ben de Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. We lezen nu voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen hadden we al het karakter, zeg maar, van de heilige pater Maximiliaan Kolbe wat beter mogen leren kennen. We zagen ook een belangrijk aspect eigenlijk van zijn apostolaatswerk, de Mali Jinnik, of de kleine ridder, of de kleine krant, die ook verder zou moeten uitgebouwd worden. We waren aangekomen aan het deel waar we meer zullen leren kennen over de Franciscaanse kant, zeg maar, van zijn heiligheid. Een heilige is altijd een hervormer. Heiligheid kan de middelmatigheid van de lauwen niet goedkeuren. Heiligheid is een licht dat de menselijke handelingen zo in het licht zet dat de kleinste fouten zichtbaar worden. Het is een vuur dat ook het minste kwaad wil verbranden. In dit opzicht was ook pater Maximiliaan een hervormer. Overal waar hij voorbij kwam, liet hij een spoor na van zijn grote ijver en een oproep tot grotere idealen van christelijke volmaaktheid. Het kloosterleven van de twee steden van de onbevlekte was dan ook veel strenger en meer in overeenstemming met de regel dan elders. Hierom had hij narigheden te verduren, want opmerkingen en beschuldigingen dat hij door de geest van de ridderschap in de steden van de onbevlekte in te voeren een nieuwe orde wilde stichten, ontbraken niet. Wie hem hiervan verdacht, had de ware geest van pater Maximiliaan niet begrepen. Daar was pater Maximiliaan te nederig en te kloosterlijk gehoorzaam voor. Ieder voorstel dat hij aan de oversten richtte, werd steeds gevolgd door de opmerking: als de oversten anders zouden beslissen, zou hem dat even goed genoegen doen. Wie zo handelde, kon in de verste verte niet denken aan de stichting van een nieuwe orde, die anders zou zijn dan die waartoe hij behoorde. Hij wilde enkel een terugkeer naar het geestelijk vuur, waar de lauwheid was doorgedrongen. Want als toch uit de toewijding aan de onbevlekte, volgens de geest van de ridderschap, de ijver voor de bekering en de heiliging van alle mensen van de hele wereld ontsprong, des te eerder moest er een broederlijke zorg uit voortkomen voor de heiliging van de confraters waarmee hij leefde. Hij had een grote liefde voor de orde van Sint Franciscus. Het is verheffend en tegelijkertijd ontroerend, reeds in de eerste jaren van zijn kloosterlijke vorming, zijn zorg te zien om in deze liefde voortgang te maken. In een schrift waarin hij opmerkingen en notities maakte, lezen wij iets over zijn eerste retraite, die hij te Rome in oktober 1912 hield. Hij was toen nauwelijks 18 jaar. Het is mogelijk dat jouw dagelijkse zonden de zegen van God verdrijven. Niet alleen uit jou, maar ook uit de orde. Jouw zonden kunnen het gebrek aan roepingen veroorzaken. De verdiensten van vader Franciscus zijn doorgedrongen tot jou, boom zonder vrucht, en je hebt het misschien daaraan te danken dat God je niet heeft omgehakt. Deze retraite zou misschien wel eens de laatste oproep kunnen zijn. Daarom, houd van de orde, de regel, de oversten, de paters en de broeders. Bid voor je orde. Terwijl zijn kennis van de glorierijke tradities van de orde, vooral wat betreft de verdediging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, toeneemt, ontwerpt hij de ridderschap der onbevlekte en weet hij het doel en het apostolaat van de orde van Sint Franciscus en die van de ridderschap nader bijeen te brengen.
Vanuit Japan schrijft hij in 1933 een brief aan alle fraters van de orde. Een kanttekening: een frater is iemand die in de orde is ingetreden en zich voorbereidt op het priesterschap. Hij kan in het noviciaat zijn of filosofie of theologie studeren. Pater Maximiliaan schreef als volgt: onze orde wordt de orde van boetvaardigheid genoemd. En zie, 4 jaar na de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis horen wij in Lourdes van de lippen van onze lieve vrouw boete, boete, boete. Ziet dan wie er in onze verdorven wereld boete wil preken, de onbevlekte. Laten wij dus toestaan dat zij, ja, juist zij door ons en onze orde boete preekt om de mensen te vernieuwen. Laten wij haar toestaan dat zij die boete preekt aan onszelf. Laten wij ons hart openstellen voor haar. Laten wij haar spontaan vrije toegang geven tot ons hart, onze ziel, ons lichaam. Ja, tot alles, zonder voorbehoud en zonder beperking. Wijden wij ons totaal aan haar toe, zonder enige begrenzing om haar dienaren te zijn, haar kinderen, haar eigendom zonder meer. Zo veranderen wij ons in haarzelf, levend, sprekend en werkend in deze wereld. Zoals pater Cornelius Schuprik, eens zijn provinciaal en plaatselijke overste, getuigt, zijn zijn oproep tot een betere naleving van de regel en zijn doen heropleven van de heerlijke tradities van de orde geen pogingen om een nieuwe orde te stichten in de geest van de ridderschap, maar om de geest van de orde van Sint Franciscus zelf tot hogere volmaaktheid te voeren. Hij wil de hele orde doordringen met de dogmatische waarheden uit de Mariologie. Maria, middelares van alle genaden en de maatschappelijke functie van de onbevlekte ontvangenis. Bij de hogere oversten in Rome drong hij erop aan in de liturgie van de orde het feest in te voeren van Maria middelares, hetgeen later inderdaad gebeurde. Toen hij in 1933 de opdracht kreeg het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte te bevorderen en te verspreiden, vergat hij zijn orde niet en legde hij er zich op toe zijn apostolaat samen met dat van de orde te verwezenlijken. In 1935 stuurde hij vanuit Japan eerst naar zijn provinciaal en vervolgens naar zijn generaal een brief, waarin hij de goedkeuring vroeg aan het generaal kapitel dat in 1936 te Rome gehouden zou worden een voorstel te mogen aanbieden om te discussiëren over de gunstige gelegenheid.

vergeten van de idealen van de ene kant en het gebrek aan haast om zich aan te passen aan de tijdsveranderingen en omstandigheden van de andere kant veroorzaken de verzwakking van het leven en de onafwendbare afgang tot een dwergfiguur. Voor de heropleving van de orde zijn de meest wijze voorschriften, ondersteund door strenge maatregelen, niet voldoende. Voor de heiliging van de kloosterlingen is bovennatuurlijke genade noodzakelijk. Welnu, de middelares van alle genaden is de onbevlekte. En daarom zal een ziel krachtiger leven naarmate zij dichter tot haar genaderd is. En de meest volmaakte vorm van nabijheid is de volledige toewijding. Dus de toewijding aan de onbevlekte, niet alleen van ieder lid afzonderlijk, van de afzonderlijke kloosters of provincies, maar van de hele orde, zal de heropleving tot stand brengen. En tegenwoordig reeds begint de uitstorting van de geest van de onbevlekte op een wonderbare wijze degenen te doen herleven die zich afzonderlijk aan haar hebben toegewijd. Men mag niet vergeten dat de gelofte de onbevlekte steeds meer te naderen reeds tot uitdrukking kwam op het generaal kapitel van 1719, toen voorgeschreven werd dat men de devotie tot de onbevlekte van dag tot dag zou bevorderen. Het verzoek werd op het generaal kapitel van 1936 welwillend onthaald. De toewijding werd voorgeschreven en men stelde tevens vast dat de toewijding ieder jaar op het feest van de onbevlekte ontvangenis zou hernieuwd worden.

Ieder die voor de Tweede Wereldoorlog een bezoek bracht aan Jepokalanov, kwam er onder de indruk. Niet zozeer door het complex gebouwen, als wel door het grote aantal kloosterlingen dat er werkzaam was. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, een kloostergemeenschap aan te wijzen van bijna 1000 leden, zoals Jepokalanov dat voor de oorlog was. De verbazing van de bezoeker was begrijpelijk, daar hij geen uitleg had voor het feit van zoveel roepingen en zoveel vurige ijver. Wat trok zo aan? Wat was het geheim? Wij geloven dat wij het geheim van Jepokalanov, buiten de roep van heiligheid die de stichter genoot, moeten zoeken in de zorg die deze

eiste voor de verstandelijke opleiding van de broeders en in de volhardende, voortdurende geestelijke hulp. Het gebeurt immers maar al te vaak dat kloosterroepingen, die niet bestemd zijn voor het priesterschap, verwaarloosd worden. Als zij hun noviciaat gemaakt hebben, zijn ze klaar en men verwacht van hen dat zij zich heiligen door enkel maar handenarbeid. Dit zou rampzalig geweest zijn voor Nipokalanov, waar abnormaal veel werk verzet moest worden. Daarentegen wist pater Maximiliaan de geest van toevloeiende roepingen zeer verstandig en bovennatuurlijk te verheffen, zodat Nipokalanov een religieus centrum werd, en dit verdient onze hoogste bewondering. Uit hetgeen we al gezegd hebben, zal zijn welwillende vaderlijke houding tegenover de broeders de luisteraar wel zijn opgevallen. Later zullen wij hem ontmoeten in direct contact met hen. Maar om ons verhaal compleet te maken, moeten wij ook weergeven hoe hij aan de vorming van de broeders heeft bijgedragen vanuit het verre Japan, zowel door middel van brieven aan pater Florian Kozura, de overste van Nipokalanov, als door brieven die hij rechtstreeks aan de broeders zond. Volgens pater Maximiliaan mag de intellectuele opleiding van de broeders niet verwaarloosd worden, want ook zij zijn kloosterlingen, even goed als de kandidaten voor het priesterschap. Zo schrijft hij duidelijk: mij lijkt niet dat het tegen de geest van de regel is de intellectuele capaciteiten van de broeders op een hoger peil te brengen. Ik kan maar niet begrijpen waarom het voorschrift van de regel, en die geen letteren kennen, maken zich geen zorgen om de letteren te leren, alleen maar moet toegepast worden op de broeders en niet op alle leden van de orde, ook op de priesters. Mij lijkt dat Sint Franciscus meer bezorgd was voor dat zich geen zorgen maken dan voor die letteren. Aan de oversten is de zorg opgedragen, terwijl de onderdanen zich moeten laten leiden door de gehoorzaamheid en niet moeten verlangen om geleerd te worden. Dit lijkt mij van het allergrootste belang voor alle kloosterlingen van de orde en in gelijke mate zowel voor de broeders als voor de priesters. Steunend op de kracht van deze zeer juiste interpretatie van de geest en niet van de letter van de regel, wilde hij dat de capaciteiten van de afzonderlijke broeders door de oversten goed gericht werden. Niemand beter dan hij kon het nut kennen van een zo rationeel mogelijke inzet van deze mensen in het apostolaat van de ridderschap, het zij in Nipokalanov, het zij in de missiegebieden. Vandaar deze andere instructie aan pater Florian over de opleiding der broeders. Terwijl ik een lijst opmaakte van de vereiste hoedanigheden van de vier broeders die naar Mugenzai no Sono gestuurd worden, viel mij iets te binnen waar ik een tijd geleden in Polen zo graag over nadacht. Ik bedoel meer rationele ontwikkeling van de productiemogelijkheden van de broeders van Nipokalanov. Ik denk dat we niet alleen moeten onderzoeken wat een kandidaat voor zijn aanneming gedaan heeft, welk werk hij het liefste deed, waar en hoe lang en met welke resultaten hij vroeger gewerkt heeft. Maar vooral moeten we goed nagaan tot welk specifiek werk wij hem kunnen bestemmen in Nipokalanov, om zo goed mogelijk zijn verstandelijke, psychische en fysieke krachten als mede zijn voorafgaande opleiding te kunnen benutten. De proeftijd voor de tijdelijke geloften, het noviciaat, verlangt dat de kandidaat iets wat verre gehouden wordt van het werk, zodat hij leert en gewend raakt aan de bovennatuurlijke gehoorzaamheid. Maar ik acht het nodig dat later, na de kleine professie, de richting bepaald moet worden voor de wetenschappelijke of technische ontwikkeling. Verder geloof ik dat deze ontwikkeling een voortgang in bepaalde gevallen geholpen moet worden door studie, conferenties, experimenten, zelfs door examens, tenminste voor een bepaalde tijd.
Dergelijke raadgevingen en pedagogische overwegingen van pater Maximiliaan werden enkel tot de oversten gericht. Men vindt er geen die direct aan de broeders gegeven werden. Aan deze stuurde hij alleen maar brieven met aanmoedigingen voor hun eigen geestelijk heil. Wat dit betreft is er materiaal in overvloed. Men zou alle brieven letterlijk kunnen weergeven die hij aan de broeders schreef. Maar wij beperken ons echter tot enkele passages die wij meer dan voldoende achten om zijn liefdevolle zorg, die voortkwam uit ware broederlijke en christelijke liefde voor de geestelijke leiding van zijn confraters, duidelijk te maken. Gedurende het tweede verblijf van pater Maximiliaan in Japan van 1933 tot 1936 werd de correspondentie van Mugenzai no Sono gevoerd door pater Cornelius Tsuprik, die er overste was. Maar deze verzocht pater Maximiliaan dikwijls er nog een briefje bij te doen voor de broeders van Jepokalanov. Zo schreef hij: men vraagt mij iets te schrijven. Ik doe het graag en met te meer vreugde, daardoor mijn liefde voor u het een behoefte van mijn hart is om met u, paters en broeders, te spreken. Niet als overste, maar als medebroeder die voelt en denkt als u en die verlangt altijd met u verbonden te blijven in liefde. De stad van de onbevlekte hier in Japan is werkelijk zoals u haar zich voorstelt. Heel eenvoudig, zeer arm, in de ware betekenis van het woord, Franciscaans. Wij leven hier arm, beminde broeders, soms ook wel erg arm, maar wij lijden geen gebrek. De onbevlekte waakt over ons en Sint Franciscus is met zijn geest midden onder ons. Als ons eens iets ontbreekt, dan herinneren wij ons dat wij toch ook zonen zijn van Franciscus, die heel wat armer was dan wij, en die, als hij eens gebrek leed, uitriep: mijn God en mijn al. We zijn hier allemaal gelukkig en blij. De liefde, de broederlijke eensgezindheid en het gemeenschappelijke doel verenigt ons. Veel, maar dan ook veel lijden voor Christus en zijn heilige zaak en zoveel mogelijk mensen winnen voor Jezus door de onbevlekte. Bid, opdat wij nooit dit doel uit het oog verliezen. Wij verlangen naar het ware geluk van het edele Japanse volk. Wanneer men een blik werpt op die miljoenen edele mensen, op de heidense tempels, dan komt ongewild een verzuchting in ons op: o Jezus, wanneer zullen ook zij van u zijn? O onbevlekte moeder, neem ook hen onder uw moederlijke bescherming.

Onder de broeders van Jepok Alanov waren er niet weinigen die vol enthousiasme de idealen van de ridderschap wilden verdiepen door de studie van de Mariologie. Kon pater Maximiliaan anders dan dit verlangen goedkeuren, maar hij zet wel de puntjes op de i. De Mariologie bestuderen is zeker goed, maar wij moeten ons wel bewust zijn dat wij de onbevlekte altijd beter zullen leren kennen door ons nederig gebed en door de liefdevolle vervulling van onze dagelijkse plichten dan door geleerde definities, distincties en redeneringen, ofschoon ook deze niet verwaarloosd mogen worden. De onbevlekte is zoiets subliems, zo dicht bij de heilige drie-eenheid, dat een van de heilige vaders niet aarzelde haar een aanvulling van de allerheiligste drie-eenheid te noemen. Geen wonder dat de menselijke geest in zijn nietigheid de draad kwijtraakt, als hij dieper durft doordringen in dit mysterie en dat het verstand erdoor ontredderd raakt. Dit moeten alle bewoners van Jepok Alanov goed weten. Laten wij iedere dag proberen meer te zijn van de onbevlekte en in haar en door haar te zijn van Jezus, van God. Wij mogen ons niet tevreden stellen met alleen maar haar nabij zijn. Ons dagelijks werk mogen wij ook niet in vakjes verdelen, voor God de Vader, voor Jezus, voor de onbevlekte, maar laten wij God dienen in Jezus Christus, door Jezus Christus. Laten wij Jezus dienen in de onbevlekte en door de onbevlekte, met haar en in haar en door haar, moeten wij Jezus dienen, met hem en door hem, naar God de Vader. En de Heilige Geest? Ach, de Heilige Geest en de onbevlekte, zoals de tweede persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, het Woord in Jezus Christus, met dit verschil. In Jezus hebben wij twee naturen, de goddelijke en de menselijke, doch één enkele persoon, de goddelijke. Daarentegen is de natuur en de persoon van de onbevlekte verschillend van de natuur en de persoon van de Heilige Geest. Het is een onverklaarbare, maar volmaakte vereniging, waardoor de Heilige Geest niet handelt dan door de onbevlekte zijn bruid. Juist hierom is zij de middelares van alle genaden van de Heilige Geest. En omdat elke genade een gave is van God de Vader, door de Zoon en de Heilige Geest, volgt dat er geen genade bestaat die geen eigendom is van de onbevlekte en haar gegeven, opdat zij haar vrijelijk verdelen. Wanneer we dus de onbevlekte vereren, dan aanbidden wij op een bijzondere wijze de Heilige Geest. En zo, zoals de genade tot ons komt van de Vader, door middel van de Zoon en de Heilige Geest, stijgen op hun beurt de vruchten van de genade van ons naar de Vader, volgens een tegenovergestelde orde, namelijk door de Heilige Geest en door de onbevlekte en haar Zoon Jezus Christus. We hebben hier een wonderschoon prototype van actie en reactie, zoals de natuurwetten ons leren. In de onbevlekte, uw frater Maximiliaan. Enkele broeders vroegen pater Maximiliaan een wekelijks programma van geestelijke aard om zich als kinderen van de onbevlekte te leren gedragen. Hij antwoordt met geduld en komt steeds terug op dezelfde leer. Om de waarheid te zeggen heeft ieder programma zijn grenzen, terwijl wij iedere beperking ook van een programma moeten uitsluiten. Wij moeten trachten haar kinderen en knechten en slaven te zijn en alles, alles, alles. In één woord, wij moeten onder ieder gezichtspunt van haar zijn en steeds meer de hare. Hoe daartoe te komen? Wij moeten eraan denken dat het wezen van de overgave niet het gevoel is en ook niet een gedachte daaraan, maar de wil. Wanneer dus iemand de zoetheid niet proeft in de omgang met haar, ofschoon het mij lijkt dat dit gewoonlijk niet gebeurt, en zich haar ook niet herinnert,
niet aan haar denkt, als hij zijn eigen overgave niet terugtrekt, als hij deze hernieuwt, dan kan zo iemand gerust zijn, want zij heerst in zijn hart. Wij kunnen gemakkelijk onze wil controleren. Wij moeten er dus zorg voor dragen dat onze wil steeds meer gelijkvormig wordt met haar wil en dat wij haar wil steeds volmaakter volbrengen. Dat is alles. Om onze afhankelijkheid als een kind van haar te bekennen, moeten wij haar goed vasthouden, zoals kinderen dat doen bij hun moeder. Mogen de geest van de onbevlekte iedere dag steeds dieper tot ons doordringen. Het wezen van Yepokalanov is dat in haar geheel en in ieder afzonderlijk deel, in iedere broeder of pater die er leeft, de onbevlekte heerst. Wij moeten er dus voor zorgen dat wij steeds de hare zijn, opdat Yepokalanov steeds een betere Yepokalanov worden. De ouderen onder u, die nog getuigen zijn van het eerste begin, moeten trachten de jongeren door hun voorbeeld het gebed en het woord te vormen. Het is niet voldoende dat de tegenwoordige geest dezelfde is als die welke er in het begin van de stichting heerste. Ieder jaar, iedere dag moet er vooruitgang zijn. Yepokalanov moet nu meer van de onbevlekte zijn dan in de eerste jaren van haar bestaan. Maar alleen de onbevlekte kan dit klaren. Omdat wij uit onszelf in niets zullen slagen, kunnen wij alleen maar haar zaak bederven. Laten wij de onbevlekte vragen dat zij het doet. Proberen wij samen te werken in vrede en in de rust van de geest. Hoe meer wij van de onbevlekte zullen zijn, des te beter zullen wij het hart van Jezus, God de Vader, de Allerheiligste Drie-eenheid begrijpen en beminnen. Alles, al deze bovennatuurlijke zaken kan alleen zij in ons tot stand brengen. Vertel aan de anderen wat ik u geschreven heb en bid voor mij, opdat ik zelf eerst mogen doen wat ik schrijf. Eens schreef een broeder hem, ofschoon hij hem niet kende, omdat hij nog niet lang in Yepokalanov was, en zie hoe pater Maximiliaan hem antwoordde. En dat, beste luisteraars, is voor een volgende keer. We horen dan hoe pater Maximiliaan inderdaad omgaat met deze nieuwe positie. U herinnert zich, hij is eigenlijk de stichter van Mugenzai no Sono. Hij gaat naar Polen en Rome ook terug om daar dus een nieuwe provinciaal overste te kiezen. En uiteindelijk wordt er een nieuwe overste gekozen voor Mugenzai no Sono, pater Čuprik. Met pater Cornelius Čuprik reist hij terug naar Japan, waar hij dus verder werkt in het apostolaat dat hij zelf heeft gesticht als onderdaan van zijn nieuwe overste. Maar je ziet dat er een grote liefde heerst onder deze mannen die hun leven geven aan Christus en aan de heilige maagd Maria. Zo zien we dus dat iedere keer wanneer pater Čuprik als overste schrijft naar Yepokalanov, dat hij eigenlijk vraagt aan pater Maximiliaan om ook iets bij te voegen aan een onderricht eigenlijk aan zijn medebroeders die nog in Polen zijn. En je ziet ook heel duidelijk weer die nederigheid van pater Maximiliaan, die grote gehoorzaamheid, namelijk dat hij dat doet, hij zegt het letterlijk niet als overste, maar als broeder van hen die hetzelfde denkt en hetzelfde voelt. Een volgende keer ontdekken we nog meer deze grote nederigheid, een echte nederigheid in het hart van pater Maximiliaan en leren we ook het verdere verloop van zijn bijzondere leven kennen. We hopen dan ook dat u er een volgende keer opnieuw mag bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen. Zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken. De Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij 1 belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte, het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro, een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor.
Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd. Op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze

In 1931 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Costarossa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met de regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dan door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht. De Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus XIV zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti in 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië, klein maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen. Zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan. Om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief, zoals een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen.
in zijn eigen

Verslag aan de Heilige Stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet mij veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het Allerheiligste Sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat vele van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alphonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid. Ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775
waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar. Tu scende dalle stelle, gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Toen Shandy, Dalle Stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. De menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels, toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende God. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakten voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete situatie van mensen. Alphonsus' hoofdwerk op dit vlak is de Theologia Moralis, of ook wel de moraaltheologie, dat men kan beschouwen als een handboek en dat jarenlang de referentie werd voor biechtvaders. Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die vooraf gingen aan Paus Pius XII hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk
dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God onze verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen, die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft
en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd. En omdat zij, meer dan wie ook, weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven, die hem het meeste pijn kosten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt, voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Laterana. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een mariaal lied, geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori, Salve del Ciel Regina. Gegroet, koningin van de hemel.

0: En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de biechtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt. Zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft. Vol goedheid en liefde. Wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om drie redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar gij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort. En geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen, ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien. Neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt Hij licht, wordt Hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover Paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over onze lieve vrouw en de bezoeken aan het heilig sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze dag waar wij de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar, gedenken. Maximiliaan Maria Kolbe werd op 8 januari 1894 in Polen geboren. Hij trad op jeugdige leeftijd in bij de Minderbroeders Conventuelen en werd in 1918 te Rome priester gewijd. In zijn vurige liefde tot de Moeder Gods stichtte hij een vereniging onder de naam van Ridderschap van de Onbevlekte. Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de uitbreiding van het christelijk geloof. Na zijn terugkeer in Polen heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veel leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp Auschwitz. Daar kwam op 14 augustus 1941 een einde aan zijn werkzaam leven, dat hij opofferde om het leven van een medegevangene te redden. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne die u kan vinden op bladzijde 1626. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1070. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de opperherder, komt, laat ons hem aanbidden. De geest des Heren is op hem, die tot verkondiging verkoren, ons aanspreekt, zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Wat is het dat hij aan ons meldt? De blijde boodschap voor de armen, het overweldigend erbarmen, dat ons gebroken hart herstelt. Dat de gevangenen bevrijdt, en ons verlost uit schande en schade, en meldt het jaar van Gods genade, zijn recht en zijn barmhartigheid. Wij danken God voor deze stem, die heeft geklonken in ons midden, ons aangevuurd heeft bij het bidden met uitzicht op Jeruzalem. Doodmoe ben ik van het roepen terwijl ik uitzie naar God. Mijn God, kom mij haastig redden. Het water stijgt tot mijn hals. Diep zink ik weg in de modder. Mijn voet vindt geen vaste grond. Ik ga in de golven onder. De stroom sleurt mij weerloos mee. Doodmoe ben ik van het roepen. Rauw en schor is mijn keel. Mijn ogen zijn moe van het turen. Terwijl ik uitzie naar God. Zo talrijk als haar op mijn hoofd zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig. Zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Mijn God, gij kent mijn onwijze daden. Mijn zonden zijn niet verborgen voor u. Stel niet door wat mij overkomt hen teleur. Die hopen op u, Heer der hemelse machten. Mijn lot mogen hen niet beschaamd doen staan. Die u, God van Israël, zoeken. Om u heb ik iedere smaad verdragen. Al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Ik heb mijn ziel gekastijd met vasten. Ze hebben er mij om bespot. Een boetegewaad deed ik aan als kleding. Zij lachten er mij om uit. Er wordt over mij gepraat in de poorten. De wijndrinkers zingen een spotlied op mij. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij omdat gij barmhartig zijt. En trouw in het hulp verlenen. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dichtslaat. Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen. Sta mij met heel uw barmhartigheid bij. Verberg uw gelaat toch niet voor uw dienaar. Ik voel mij rampzalig, verhoor mij met spoed. Kom nader, mijn God, en verlos mij. Mijn vijanden sluiten mij in. Gij kent mijn beschaming, mijn schande. Gij ziet wat mijn kwellers doen. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ondraaglijk is het geschimp. Ik wachtte vergeefs op deernis, op troost, maar ik vond ze niet. Zij deden vergiven mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. Hem dankbaar overal prijzen. Dat zal God behagen meer dan een stier. Een dier met horens en hoeven. Ziet toe, geringen, en weest verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Laat hemel en aarde hem prijzen. De zee met al wat daar leeft. Want God zal Sion verlossen. Hij bouwt Juda's steden weer op. Zijn dienaren zullen er wonen. Er leven op eigen bezit. Hun kroost zal het land weer erven. Gods naam zal in ere zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. Gij zult een woord uit mijn mond vernemen, gij zult het namens mij verkondigen. Uit de profetie van Zacharia. Op die dag zal ik, de Heer, erop uit zijn om al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgetreden te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten, die hen tot bidden brengt. Dan zullen zij opzien naar hem die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht houden, zoals men die houdt over de enige zoon. Zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen, alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Op die dag zal er voor het huis van David en voor de burgers van Jeruzalem een open bron zijn, die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op die dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden, en zij zullen zich niet meer met de haren mantel durven bekleden om te gaan liegen. Nee, zal hij zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die op het land werkt, van jongs af heb ik een akker gehad. En wanneer iemand vraagt, waar komen dan de wonden in uw borst vandaan, zal hij antwoorden, die zijn mij toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard, word wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tref de herder, dan worden de schapen verstrooid en keer ik mijn hand tegen de kleinen. In het hele land, zo luidt de godspraak van de Heer, zullen er twee van de drie uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over, Die derde zal ik brengen in het vuur en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen, dit is mijn volk. En hij zal zeggen, de Heer is mijn God.

In deze nacht zult gij allen aanstoot aan mij nemen, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Zwaard, keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo naast staat. Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Uit de geschriften van de heilige Maximiliaan Kolbe, gestorven in het jaar 1941. Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen, staat het geluk in een of andere vorm ons als doel voor ogen. Van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van de gehele mensheid. De blik van de ongelovige reikt niet verder dan zijn doodskist. Hij blijft gevangen in de stoffelijke wereld. Ziet die mensen eens aan die zijn bevangen in het grofste materialisme. Zij hebben de mensheid geluk durven beloven. Zelfs alles wat de wereld kan geven, bevredigt de mens niet. Al haar goederen hebben hun beperkingen. Zij stellen teleur en daardoor ontstaat het verlangen naar een groter en duurzaam geluk. De onbevlekte ontvangenmoeder zij op het uur van de aankondiging van Christus geboorte, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. In deze woorden ligt onze gehele zaligheid, maar ook wordt daarin onze taak hier op aarde beschreven. God heeft ons geschapen om zijn instrumenten te zijn. Laten wij onze heilige moeder smeken ons te leren hoe een dienstmaagd van de Heer moet zijn. Wij moeten er met alle kracht naar streven God de Heer de hoogste eer te bewijzen. Wij moeten proberen Jezus zo lief te hebben als zijn heilige moeder hem heeft lief gehad. Zij is God het meest nabij. Wanneer wij haar naderen, naderen wij God zelf. Ons leven is soms heel moeilijk en dan denken wij dat er geen uitweg meer is. Doordat we niet alles kunnen weten, zien we niet dat er een verband bestaat tussen de tegenspoed die ons kwelt en ons werkelijk geluk. Wat moeten wij dan doen? Op God vertrouwen. Wanneer we op God vertrouwen, bewijzen wij, ondanks ons beperkte inzicht in de samenhang der dingen, God grote eer, want we erkennen dan zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn macht. Wij moeten niet nalaten telkens weer, evenals Jezus in de Hof van Olijven, te zeggen, niet zoals ik wil, maar zoals jij wilt. Wanneer God goed vindt en beschikt dat ons gebed niet verhoord wordt en dat wij de kelk tot de bodem moeten ledigen, laten we dan niet vergeten dat Jezus niet slechts geleden heeft, maar daarna ook in heerlijkheid is verrezen. Ook wij kunnen de verrijzenis slechts bereiken door lijden heen.

Wees navolgers van God zoals geliefde kinderen past. Leid een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een liefelijke geur. Volbrengt van harte Gods wil als knechten van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een liefelijke geur. En laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurig vereerder was van de onbevlekte maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van uw naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

0: Natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze aflevering van onze tocht die ons van Kortemark naar Dadizele zal brengen. En dan bedoel ik natuurlijk de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. We zijn namelijk onderweg met heel wat intenties. De intenties van de zusters van liefde in Kortemark, die we in deze afleveringen goed hebben mogen leren kennen. Onder andere door hun geschiedenis tot ons te laten komen, maar zeer zeker ook het gesprek met moeder Goddelieve en met zuster Catharina. Hun intenties nemen we al zeker mee en natuurlijk van alle andere zusters ook. Verder ook zeker uw intenties natuurlijk, sinds wij samen onderweg zijn. Een vorige keer hielden we halt bij een klein Mariakapelletje dat we langs de fietsweg konden tegenkomen. En dat is natuurlijk een fenomeen dat we op onze bedevaartstochten, op onze pelgrimstochten regelmatig tegenkomen. Waar men komt langs Vlaamse wegen, daar komt men Maria tegen. Wel, laten we nog eens met dat mooie Vlaamse lied beginnen vandaag. En met die liefde gaf u duizend namen, gaan wij richting een klein dorp, namelijk Gids, dat ligt op onze route. En we gaan halt houden bij een kerk, namelijk die van Sint Jacob de Meerdere, en ontdekken meer over de bijzondere geschiedenis van dit dorpje langs onze weg in de richting van Roeselare vandaag.

En zo zijn we onderweg naar Roeselare en komen we langs Hooglede. En zitten we hier op wat eigenlijk het voorplein is van de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Gids. Met een charmante fontein op het voorplein. En dit gebied was al bewoond tijdens het Neolithicum. Er werden namelijk hier pijlpunten gevonden uit die periode. Er was ook bewoning tijdens de Romeinse tijd. Men vermoedt namelijk dat hier een zogenaamd diverticulum, een secundaire weg van het Romeinse Rijk, een verbinding maakte van Doorn en Kortrijk langs Gids zo naar Oudenburg. In 1088 werd het patronaatsrecht van de kerk geschonken aan het Sint-Pieterskapittel van Rijssel. En later werd Gids zelfstandig. Het behoorde deels tot het Brugse Vrije en deels tot de Kasselrij Ieper. En aangezien bij de Vrede van Nijmegen in 1668 werd beslist dat de Kasselrij Ieper tot Frankrijk en het Brugse Vrije tot de Spaanse Nederlanden behoorde, liep de grens door het grondgebied van Gids. En dit leidde tot diverse oorlogshandelingen in de buurt van dit dorp, met schadelijke gevolgen voor de bevolking. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd deze situatie opnieuw ongedaan gemaakt. De buurt van Gids is eigenlijk verbonden met een stroming van de Stevenisten, de volgelingen van een Belgische priester Cornelis Stevens, die de vicaris-generaal was van het bisdom Namen en die zich verzette tegen het concordaat van 15 juli 1801. En hij vond dat paus Pius VII te toegefelijk was en dat hij het concordaat onder dwang had getekend en dat dus alle bepalingen van het concordaat ongedaan dienden te worden gemaakt. Kortom, dat alles wat betreft de verhouding tussen kerk en staat diende behouden te blijven zoals het voor de Franse revolutie was geweest. Hij zal uiteindelijk worden gearresteerd of poging tot en dook daarbij onder in zijn geboortestad Waver in Waals-Brabant, waar hij op veel bijval kon rekenen. En hij hekelde niet enkel Napoleon, maar ook de volgzaamheid van de bisschoppen aan de keizer. Na de val van Napoleon verzette hij zich daar niet langer tegen en trad hij terug in de openbaarheid. Zijn volgelingen zouden eigenlijk verdwijnen, maar een kleine groep extremisten bleef stellen dat de bisschoppen door het aanvaarden van de zogenaamde organieke artikelen, dat zijn een aantal bepalingen die Napoleon eigenlijk eenzijdig aan het concordaat had toegevoegd, ontrouwbaar geworden aan de paus en een soort staatskerk hadden gevormd. Zij verbraken de gemeenschap met de officiële geestelijkheid en vormden eigenlijk een sekte. En die had dus ook hier een kring in Gids bij Hooglede. In Onledemolen, dat is hier niet ver vandaan, in Gids dus, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog hier een Duits vliegveld aangelegd. En tijdens het geallieerde slotoffensief werden tal van gebouwen verwoest. Er bleef daar niet zo heel veel van over en men is dan begonnen met het herbouwen van Gids. De Tweede Wereldoorlog eindigde hier met de bevrijding door de Poolse troepen in september 1944. En dus we zitten hier vlak bij de Sint-Jacob de Meerdere kerk. En reeds in 1088 was dus hier sprake van een kerk waarvan dat patronaatsrecht in handen was van het Sint-Pieterskapittel, zoals eerder vermeld. In 1581 zal deze kerk vernietigd worden door de Geuzen en ze wordt hersteld in 1765. In 1847 wordt de oude kerk afgebroken en start de bouw van de nieuwe kerk op dezelfde plaats. Enkel de oostelijke buitenmuur van het Zuid- en Noordkoor herinnert nog aan de 18e-eeuwse kerk, want daar zien we het jaartal 1765.
aan de zuidzijde een gedeelte van de gele baksteen met een gedicht spitsboogvenster. In 1856 wordt de voltooiing van de kerk opgevat als hallenkerk, aansluitend bij de regionale baksteengotiek. In de periode van de Eerste Wereldoorlog werd de kerk ingericht als lazaret voor het Duitse leger. Nadien als verblijfplaats en als kazerne. De toren zal in 1918 gedeeltelijk vernietigd worden tijdens de terugtocht van het Duitse leger. Waaraan men in 1919 begon met de heropbouw. Een opvallend meubel dat we hier kunnen terugvinden in de kerk is een communiebank van rond 1750. Verschillende glasramen, ook twee marmeren grafstenen uit de 18e eeuw. En een 18e eeuwse buste van de heilige Blasius van Sebaste. En ook wat opvalt als men de kerk binnenwandelt, en we gaan dat even doen. We verplaatsen ons van het voorplein met de gezellige fontein naar de binnenkant van de kerk. We zien trouwens hier Sint-Jacob de Meerdere. Dat is natuurlijk een verwijzing ook naar het feit dat de route naar Compostela hier door de kerk loopt. En dat zien we door het schelpje op het voorplein tussen de fontein en de kerk zelf.

opvalt zijn de kleurrijke beelden die iedere pilaar van de kerk siert. Waar de beeltenis op staat van tal van heiligen natuurlijk. We hebben hier de heilige apostel Paulus. En aan de andere zijde de heilige Johannes. Gaan we even verder. Dan zien we aan de linkerkant de heilige Judas Thaddeus. Aan de rechterzijde de heilige Andreas. En ze komen natuurlijk in het spoor van de apostelen. Een beeltenis van de heilige Jacobus de Mindere. En aan de andere zijde de heilige Thomas. U weet wel, degene die niet kon geloven dat Jezus verrezen was, tot hij zijn handen in de wonden kon leggen van de Heer en zei: mijn Heer en mijn God. De heilige Simon, de ijveraar, afgebeeld met een zaag. De heilige Filippus. En zo gaan we verder naar de heilige Bartholomeus, dicht bij het altaar. En aan de overzijde, de linkerzijde, een beeldenis natuurlijk van de heilige Petrus. Het altaar flankerend zien we de heilige Matthäus. En tot slot, hoe kan het ook anders, de patroon van de kerk, de heilige Jacobus de Meerdere. En die staat ook aan de linkerzijde van het altaar nog met een apart beeld afgebeeld. Buiten de kerk kan u kleine kapelletjes vinden waar de mogelijkheid bestaat om de smarten van onze lieve vrouw te overwegen. En zo lopen we verder even rond, nadat we geknield hebben bij de Heer. En we zien dus hier dat de kerk op de Via Brugensis ligt, die van Sluis naar Brugge, Torhout, Lichtervelde, Gids, Roeselare, Menen, Lens en Arras gaat. En na Arras gaat de weg naar Santiago de Compostela verder over de Franse en Spaanse wegen. We zien hier buiten verschillende Jacobalia, heet dat, verwijzingen naar de heilige Jacobus en naar de Pelgrimsweg. Een terracotta beeld in een nis boven de centrale ingang. Het is een kopie, het origineel bevindt zich in de sacristie. En natuurlijk de Jacobsschelp waar we daarnet hebben naar verwezen. Een beeld van de patroonheilige aan de eerste pilaar rechts van het altaar, dat hebben we daarnet gezien. En de beelden die stonden vroeger bovenaan de pilaren in de middenbeuk. En ze werden bij de laatste restauratie van de kerk naar beneden gehaald en ook opnieuw in kleur beschilderd. We zien de heilige Jacob met open evangelieboek en met staf als pelgrim en als verkondiger van het evangelie. Boven het Onze Lieve Vrouw altaar zien we een schilderij dat Jacobus voorstelt in aanbidding op de berg Tabor, waar Jezus van gedaante verandert, de transfiguratie. De apostelen Petrus, Johannes en Jacobus zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse witte gestalte en vergezeld werd door de profeten Elia en Mozes. In de klokkentoren, die zich duidelijk laat horen, wel, daar is een van die klokken, die heet Jacobus, naast Barbara en Blasius. En die horen wij momenteel luiden. Het is hier dan ook 12 uur geworden. Middagtijd, en dat is natuurlijk tijd voor het Angelus. Laten wij even naar de icoon van Onze Lieve Vrouw gaan hier, vlak naast het doopvont. En bidden wij samen het Angelus alvorens wij onze weg verder zetten. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. God, stort uw genade uit in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Zo hebben we dus even kunnen verpozen bij de Heer en bij de heilige Jacobus de Meerdere, in gezelschap van alle apostelen en onze lieve vrouw. Wel, het is tijd, het voelt hier een beetje als het cenakel eigenlijk, als je hier binnenkomt. Tijd om het cenakel te verlaten. We gaan verder richting Roeselare, terug naar ons zwart-stalen ros, dat staat te wachten.

is het tijd voor ons om deze mooie kerk van Sint-Jacob de Meerdere en het dorp Gids, de deelgemeente van Hooglede, achter ons te laten. We gaan onze fietstocht verder zetten. Wij gaan naar Roeselare. En wie zegt Roeselare, die zegt ook Rodenbach. En Rodenbach, dat is niet enkel de naam van een voor velen een lekker bier, maar het is ook de naam van een familie die heel wat invloed heeft gehad in de tijd dat ze zich in Roeselare heeft gevestigd. En dat gaan we samen ontdekken. We zetten koers in de richting van Roeselare op naar de brouwerij van Rodenbach.

Ondertussen zijn we aangekomen in Roeselare. En wie Roeselare zegt, die zegt ook Rodenbach. Nu, menig mensen zullen dorst krijgen als ze die naam horen. Maar er is natuurlijk een hele rijke geschiedenis die achter die familie schuilgaat. Het is zo dat de Rodenbachs zich vanuit Andernach am Rhein zullen vestigen in het West-Vlaamse Roeselare. En dit geslacht kende in zijn rangen veel militairen, dichters, schrijvers, brouwers, ondernemers, maar ook revolutionairen en politici. Zo neemt bijvoorbeeld Pedro Rodenbach deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland. En voert hij in 1830 de Belgische omwenteling aan, die leidt tot de onafhankelijkheid van België. Twee Rodenbachs waren lid van de grondwetgevende vergadering bij de stichting van ons land. Constantijn Rodenbach is de auteur van de Brabanson, jawel het Belgische volkslied. En in de brouwerij en stokerij eindigt het verhaal voor de Rodenbachs rond 1900. Want daarna komt het bedrijf in handen van afstammelingen en aangetrouwden. De familie en haar invloed zal uiteindelijk verdwijnen uit Roeselare na de Eerste Wereldoorlog, wanneer veel afstammelingen verhuizen naar de omgeving van Brussel. De Rodenbachs van Roeselare verzekerden zich destijds van hun plaats in de geschiedenis. Je hebt zo de mogelijkheid om een enorme tijdlijn van de familie te bekijken op de informatiewebsite. De Rodenbach Stichting bijvoorbeeld wordt in 1982 opgericht bij wijze van eerbetoon aan het werk van de beroemde Albrecht Rodenbach, de dichter. En er worden ook feesten georganiseerd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de geboorte van Alexander Rodenbach. En 150 jaar brouwerij wordt dan ook gevierd. Die Alexander Rodenbach die zetelt als volksvertegenwoordiger in de Kamer tot 1868 en Constantin Rodenbach tot 1839 en wordt later arrondissementscommissaris in Sint-Niklaas. Pedro Rodenbach wordt militair plaatscommandant van Brussel. En op 4 juni 1831 stemt het Nationaal Congres voor een koninkrijk onder leiding van Saxen-Coburg, voortaan koning Leopold I van België. Constantin zal arrondissementscommissaris worden in Mechelen en schrijft zijn boek Episode de la Révolution dans les Flandres de 1829 à 1831 in 1833. In 1833 zal een cholera-epidemie 7.984 slachtoffers maken en Pedro Rodenbach neemt ontslag als plaatscommandant in Brussel. Constantin wordt ambassadeur in Zwitserland en Alexander burgemeester van Rumbeke. In 1844 wordt de Vlaamsgezinde culturele vereniging De Vriendschap opgericht in Roeselare, in aanwezigheid van Alexander. Ook Julius Rodenbach zal later lid worden. En jawel, in 1845 zal Karl Marx in Brussel verblijven en er het Communistisch Manifest schrijven. Roeselare telt in 1846 een vierde van de bevolking als behoeftigen van de economische crisis ten gevolge van verschillende misoogsten, werkloosheid en hongersnood. Constantin wordt ambassadeur in Griekenland en Alexander haalt zijn slag thuis met de nieuwe spoorlijn Brugge-Kortrijk en haalt een station in Roeselare binnen. In 1847 en 1848 krijgen we een tyfus- en cholera-epidemie die samengeteld zowat 34.000 slachtoffers maakt. Pedro Rodenbach zal overlijden in het Brusselse in 1848 en de Franse februari-revolutie maakt een einde aan het bewind van koning Louis-Philippe in 1848. En zo wordt dan de eerste mechanische spinnerij opgestart in de textielstad Roeselare in 1850 en Constantins zoon begint aan het onuitgegeven manuscript Mémoire d'un bourgeois du 19e siècle. In 1850 is dat.
publicatie van de levensbeschrijving van meneer Alexander Rodenbach vindt plaats in 1852. En het gaat zo verder. Guido Gezelle zal zelfs een gedicht schrijven over deze Alexander in 1857. Albrecht Rodenbach, die is ondertussen geboren in 1876, zal hij rechten studeren in Leuven en richtte de overkoepelende Algemene Studentenbond op en wordt er ook voorzitter een jaar later. In 1880 zal hij overlijden op amper 23-jarige leeftijd aan tuberculose en wordt eigenlijk een beetje een cultfiguur binnen de jonge Vlaamse beweging. Zijn theaterstuk Gudrun wordt gepubliceerd in 1882. En zo staan we hier dus aan de gebouwen van de brouwerij Rodenbach, waar het bekende bier wordt gebrouwen. Maar onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Roeselare en van de Vlaamse beweging. Zo, wij gaan een stukje verder. Een andere plaats die we zeker willen aandoen voordat we naar Moorsleden doorrijden is het kasteel van Rumbeke. Dat is onze volgende halt.

Een beetje verder gefietst en zo staan we aan de prachtige toegangspoort van het kasteel van Rumbeke. Een heel mooi, pittoresk kasteel, kenmerkend ook met die toren waar zo een bolvormig dak op staat. En het eerste wat we hier tegenkomen, nog voor we het kasteel binnenkomen eigenlijk, is een hulde aan de carabiniers. Want op 14 oktober 1918, tijdens een tweede fase van het bevrijdingsoffensief, worden de 3 regimenten carabiniers ingezet om onder meer in de omgeving van Rumbeke een doorbraak te forceren in de Duitse stellingen. Om 5:35 start het offensief in volle hevigheid vanuit de omgeving van Oost-Nieuwkerke en Moorsleden in de richting van Rumbeke. Met de bedoeling om de goed voorbereide Duitse stelling ten zuiden van Roeselare te doorbreken. Tijdens de aanval op Rumbeke wordt de regimentscommandant, kolonel Bremer, dodelijk getroffen door een artillerie-salvo in de vallei van de Veldebeek. De vele doden en gewonden bij de carabiniers zorgen voor ontreddering in het regiment, dat tijdelijk tot stilstand komt in de omgeving van Bergmolen. De 3 regimenten carabiniers verwierven de eervolle vermelding Rumbeke, wat vandaag nog altijd op hun vaandel prijkt. In het legerdagorder van 31 januari 1918 staat: de eervolle vermelding Rumbeke wordt toegekend aan de carabiniers om hun roemvol optreden te herdenken gedurende de gevechten van 14 oktober 1918, tijdens de welke de regimenten in ruime mate bijdroegen tot de val van Roeselare. Tijdens de campagne van 1914 tot 1918 betreuren de carabiniers naast een vreselijk hoog aantal gewonden en vermisten 2509 gesneuvelde kameraden. In de harde en meedogenloze gevechten toonden de carabiniers dat ze hun faam en aanzien waard waren. En we zien hier dus een afbeelding van de erekolonel Hubert Blootakker. Ook een foto, een opname in het midden van de laatste oorlogsmaanden van mei 1918, wanneer de frontlinie nog onstabiel blijft en de uitkomst onzeker is en waar het kasteel er erbarmelijk bij ligt. Ook een moment uit de zomer van 1918, een periode waarin de oorlog stilaan kantelt in het voordeel van de geallieerden, zien we hier. En ook een foto die werd uitgegeven door het Amerikaanse Signal Corps. Voor het kasteel zien we hier vermoedelijk Amerikaanse of Britse militairen die aan het poseren zijn. Een foto die dateert waarschijnlijk van kort na de bevrijding, eind 1918, begin 1919, wanneer geallieerde troepen aanwezig blijven in de regio. Het kasteel van Rumbeke dus. En dus deze hulde aan de carabiniers die hier in grote getale gevallen zijn. Het kasteel is omringd door een gracht. En we staan hier aan de inrijpoort van het kasteelpark met het wapenschild van de Tienne, de kamer van de portier en de aanpalende gebouwen uit de 18e eeuw. Het park zelf werd grotendeels aangelegd rond 1770 en bevat een rijke verzameling aan fauna en flora die hier te bewonderen valt. Een mooie dag om even een bezoekje te brengen aan het kasteel. We gaan de inrijpoort binnenrijden en even tot aan de voorzijde van dit mooie, pittoreske château. Tijd voor ons dus om de 17e eeuwse inrijpoort in te gaan. En op de voorruimte voor het kasteel kunnen wij het kasteel in al zijn pracht bewonderen. En wanneer we de inrijpoort binnenkomen, dan krijgen we al een klein beetje meer informatie. Want het kasteel van Rumbeke werd bewoond door graaf Henri de Limburg-Stirum en zijn gezin. En het is een verwijzing opnieuw naar de Grote Oorlog. Toen de oorlog Roeselare bereikte, vluchtte de gravin met haar 2 kinderen.
En de graaf, die ook burgemeester van het dorp was, bleef. Na een zakentrip naar Brussel mocht hij echter niet naar huis terug. En de Duitse generaal Otto von Hügel nam zijn intrek in het kasteel en liet er allerlei werkzaamheden uitvoeren en verving de meubels. De rekening stuurde hij naar het gemeentebestuur. Nadat de graaf hiertegen een proces aanspande, werd de generaal in januari 1917 voor de onkosten verantwoordelijk gesteld. Graaf de Stirum won het proces dus, maar generaal von Hügel was inmiddels spoorloos. Naar aanleiding van dit proces bracht een correspondent van de Telegraaf in januari 1917 verslag uit van het dagelijks leven in de gemeente. Citaat: de bewoners van Rumbeke mogen zich niet naar het op een half uur afstand gelegen Roeselare begeven, uitgezonderd enkelen, wien echter op doodstraf verboden is over Roeselare te spreken. Einde citaat. De correspondent voegde eraan toe dat de Duitsers niet in hun opzet slaagden om nieuws over het verloop van de oorlog uit het dorp te weren. Uiteindelijk bereikte het nieuws Rumbeke toch altijd. En we zien hier een foto van vermoedelijk de graaf, de inwoner van het kasteel, ook in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Het kasteel werd in renaissance-stijl gebouwd in het begin van de jaren 1500 door vader Jacob en zoon Thomas de Tienne. Zij waren de heren van Tienne en tevens heren van Castres of Kaaster. Vandaar dat het kasteel van Rumbeke ook het Kaasterkasteel wordt genoemd. Beide dorpjes, Tienne en Castres, liggen in het Franse departement Nord, even over de grens met België. Reeds in de 9e eeuw zou er hier dus een gebouwtje hebben gestaan waarin 862 Boudewijn met de ijzeren arm en zijn geschaakte vrouw Judith hun witte broodsweken zouden doorgebracht hebben. Ze waren op de vlucht voor Judiths vader, de West-Frankische koning Karel de Kale. Vandaar dat men zegt dat de wieg van Vlaanderen in Rumbeke zou gestaan hebben. Boudewijn en Judith waren, jawel, de eerste graaf en gravin van Vlaanderen. In de loop van de geschiedenis onderging het kasteel weinig verbouwingen. Daarboven waren slechts twee families eigenaar van het kasteel. De familie de Tienne was eigenaar vanaf de bouw tot in 1856. En door huwelijk kwam in dat jaar het kasteel in handen van de adellijke familie de Limburg-Stirum. Het kasteel werd door de familie de Limburg-Stirum in bezit gehouden tot 1988, maar toen werd het verkocht aan NV Sterrenbos. Een tijd lang werd het ook nog bewoond door antiquair Erik Lonke, uit Roeselare afkomstig. Het bos zelf werd aangekocht door de provincie West-Vlaanderen en opengesteld voor het publiek. In 2000 verkoopt de NV Sterrenbos het kasteel aan de beroepsvereniging van autobus- en autokarondernemers van West-Vlaanderen, die er na grondige restauratie haar kantoren inricht. Vanuit het kasteel wordt in alle delen van de wereld Bus World georganiseerd. En dat is de grootste beurs voor autokar- en autobussector. En dus, zoals we al zeiden, de buitenkant van het kasteel wordt gesierd door een opvallende ajuinvormige toren. Op de muren zijn in contrasterende zwarte baksteen enkele metseltekens aangebracht. Beschermings- en vruchtbaarheidstekens. En ook een teken dat verwijst naar het Gulden Vlies.

de groentetuin. Aan de kant van het bos staan de paardenstallen met de westelijke toegangspoort. Voor het kasteel, en we staan er hier aan en het is echt fenomenaal, staat een merkwaardige boom, een plataan, met een hoogte van 35 meter en een omtrek van ruim 6 meter. Geplant eind jaren 1700 als teken van stand en rijkdom. En hij mag er absoluut zijn. Binnen telt het kasteel naast een gedeelte dat door de conciërge wordt bewoond, een aantal kantoren en een aantal feest- en vergaderruimtes vandaag de dag. In de inkomhal vallen meteen de mooie renaissance deuren uit de 17e eeuw op. Geplaatst naar aanleiding van het huwelijk van Astérie Marie de Tienne met graaf Thierry de Limburg-Stirum. En in de ridderzaal staan op de balksleutels de initialen TM, initialen van de toenmalige zoon en bouwheer Thomas de Tienne, gehuwd met Marguerite de Américourt. In de ridderzaal hangt een prachtig wandtapijt over het ontstaan trouwens van de Trojaanse oorlog. Via een wenteltrap bereiken we dan de zolders waar het prachtige gebinte kan bewonderd worden. Er zijn zelfs nog originele stukken uit de beginperiode van het kasteel. En vanuit de bibliotheek heeft men van op het balkon een mooi uitzicht op het park met de plataan en de bijgebouwen. Zoals u ook wist, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, eveneens op 27 mei 1940, werd er hevig gevochten rond het kasteel. In de vroegere living van de grafelijke familie zijn zelfs nog kogelinslagen in de parketvloer te merken. En vanuit de living kom je dan terecht in de huiskapel. Een pareltje met een prachtig brandglasraam, een van de oudste van Vlaanderen. De doopvont is afkomstig uit Zuid-Italië en daterend uit de 14e eeuw. Een pareltje met ingelegde veelkleurige mozaïek en vier fenixen op de kuip. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Freiherr von Hügel hier zijn hoofdkwartier had, was de kapel ingericht als badkamer. Stel het u voor, de sacristie als toiletruimte. En dat zegt ook genoeg over wat de Duitsers dachten van het katholiek geloof. Ook hangen er heel wat schilderijen, maar dan van voornamelijk 20e eeuwse kunstenaars. Het kasteel en de bijgebouwen liggen dus in een domein van 27 hectare groot, het Sterrenbos. En dat dankt zijn naam aan de stervormige aanleg van het bosgedeelte en dat gebeurde rond 1770. Vanuit het middelpunt vertrekken 12 dreven in de vorm van een ster. En die dreven gaven destijds een doorkijk op de omliggende kerktorens en de vele windmolens die in de buurt van Rumbeke terug te vinden waren. Voor ons dus de gelegenheid om zeker even rond te gaan. We gaan even de rondtour maken langs de gracht die rond het kasteel ligt. En ook hier in de toegangspoort vinden we met meer informatie over het domein zelf, het Sterrenbos, zoals u al hoorde. Eind de 18e eeuw zal het de kasteelheer-generaal Muret zijn die de domein aanlegt volgens het plan van de tuinarchitect Simoneau. En dus diende eigenlijk die stervormige lanen om een soort van uitkijk te geven, blikvangers in het landschap. Vandaag de dag zijn er vele van verdwenen, maar je ziet nog altijd de kerk van Rumbeke en het kasteel op het einde van twee lanen. De 12 assen verwijzen naar de uren op een uurwerk. Aan de achterkant van het kasteel liet hij een Engels landschapspark aanleggen met onder andere moerascypress en ginkgo. En ga je door de westelijke poort van het kasteel, dan kom je op een waardevol moerasgrasland met moeraspirea en engelwortel voor zij die geïnteresseerd zijn in de flora die hier terug te vinden is. In 2013 zal de provincie de kasteelmuur aan de hand van historische documenten en volgens de oude metseltechnieken restaureren. Een prachtige omgeving om een wandelingetje te maken.
met de fiets aan de hand.

0: Dat gaan wij nu doen. En zetten zo van hieruit onze koers richting Moorslede. En daar zullen wij de geschiedenis van Pater Lievens ontdekken. Na even te hebben genoten van een wandeling langs de vijvers en het zicht op het kasteel en dat van verschillende hoeken te kunnen bekijken, als ook die indrukwekkende boom die voor het kasteel bevindt, werd het tijd om deze natuurlijk ook achter ons te laten. Dat hoort er nu eenmaal bij op een pelgrimstocht. Men moet vooruit gaan en dat gaan wij ook doen. Maar op het moment dat ik letterlijk met de fiets in de handen sta om opnieuw de weg op te gaan, kwamen twee mensen mij tegemoet, eveneens met de fiets, en zij lazen het bord dat ook ons wat meer informatie heeft verschaft over die carabiniers en die verbonden zijn met Rumbeke. Het was zeker de uitnodiging om opnieuw de microfoon boven te halen en even een vraag te stellen aan Erik en Annemie. En ik was net van plan om het kasteel van Rumbeke achter mij te laten en ik zag Erik en Annemie hier staan. Ook het bord lezen over de carabiniers die hier gevallen zijn en ook hier het bord over de Grote Oorlog 1418. Erik, jullie zijn onderweg met de fiets samen. Doen jullie dat regelmatig? Vanwaar jullie interesse om dit soort dingen te gaan bezoeken?
1: Wel, wij doen elk jaar de zomerzoektochten van de krant van West-Vlaanderen. Toevallig komt die onder andere hier voorbij. En we doen het elk jaar en we vinden dat leuk om een keer iets nieuws te ontdekken, andere plekjes te ontdekken. Zeker. En met zo'n weer is het natuurlijk ideaal, hè?
0: Een heel mooi weer, inderdaad. Daar hebben we heel veel geluk mee. Dus jullie doen die zoektochten. Dat zijn een soort van tochten die worden gepubliceerd in de krant.
1: In de krant van West-Vlaanderen. En die gaan overal her en der in West-Vlaanderen. Nu is dat een tocht van een 33 kilometer met de fiets. Dus dat is heel doenbaar, hè?
0: Zeker, ja.
1: En zo leren we nog een keer iets bij.
0: Ja, absoluut. En van waar zijn jullie eigenlijk afkomstig?
1: De afkomst van Moorslede.
0: Dat is hier niet zo heel ver vandaan.
1: Een tiental kilometer van hier, inderdaad.
0: En waar gaat de route vandaag nog naartoe?
1: Wel, stilaan terugkeren naar huis, denk ik. Want we zijn al goed gevorderd. Ja. Dus we hebben al een heel stuk door Roeselare en omgeving gefietst. En nu komen we stilaan terug huiswaarts.
0: Ja. Wat is zo het meest interessante wat u al heeft ontdekt tijdens die fietstochten?
1: Oh, enkele leuke plekjes. Dat we zijn, tja, vooral in de natuur. Hè, bepaalde plekken, bepaalde pleinen. Dat we zijn, tja, dat is eigenlijk wel heel onbekend. En de rust die uitstraalt, bijvoorbeeld ook rond Roeselare. Ik wist niet dat er zoveel rustige plekjes waren rond Roeselare. Ik was aangenaam verrast. Van zodra we het centrum verlieten, zaten we volop midden in de natuur en de rust.
0: En Annemie, je gaat gedwee mee natuurlijk met de fiets. Is het iets wat jullie regelmatig doen, erop uittrekken om een beetje rust en cultuur op te doen?
2: Wel, sinds dat we met pensioen zijn, gaan we vooral op reis buiten de grote vakantie. En dat is dan in het mooie weer de dingen die we doen samen in juli en augustus. Het is vooral juli en augustus en ook nog een deel van september. Want de zoektochten moeten binnen zijn eind september. En dan is het ook nog mooi weer. En als we op reis gaan, en we zijn al twee keer op reis geweest dit jaar, dan valt dat buiten juli, augustus en september.
0: Ja.
2: Omdat we gepensioneerd zijn.
0: Ja, maar dus duidelijke avonturiers toch wel?
2: Ja, toch wel. We zijn pas terug van Noord-Peru. En het was daar zeker niet toeristisch. We hebben daar hele mooie dingen gezien. Maar we hebben daar over heel slechte wegen gereden. En een tocht die gepland was met het busje van 6 uur... is uitgelopen tot 12 uur. Dus het was wel even een hele belevenis.
0: Ja, amai. En dat is dan ook nog eigenlijk het land waar de paus eigenlijk vandaan komt, of waar hij toch heel veel jaren heeft geweest, in Chiclayo.
2: Ja, de paus. We zijn dus in Chiclayo geweest. We zijn niet kunnen in de kathedraal gaan, wegens grote werkzaamheden. Maar hij hangt daar dus overal uit dat hij dus komt in het najaar, ik geloof in oktober. En die hits, we zeiden, amai, er is daar nog geen voorziening van ophaling van huisvuil. Dus het is daar nu heel, heel vuil. En ze hoopt dat de paus komt. dat er toch wat verbetering is naar de ophulling of ophaling of opkuising van dat vuil die nu overal rond de slingert ligt.
0: Ja, en we mogen hopen dat het ook blijft doorduren nadat de paus terug vertrekt. Hè, want soms kan dat inderdaad de oorzaak zijn van dat een stad of een omgeving extra dingen gaat doen om de paus te ontvangen. En hopelijk blijft het dan ook doorduren.
2: Ze zijn er wel heel trots op, hè, dat de paus gaat komen in oktober. Ja, ja.
0: En heeft u nog andere avonturen daar beleefd? Zijn jullie altijd zo avontuurlijk? Wat zijn zo de landen die jullie ondertussen al hebben gedaan?
2: Ja, 2 jaar geleden hadden we Zuid-Peru gedaan met onze reisvriend van Moslieden. En er waren bepaalde reisagentschappen die dan een binnenvlucht namen naar het noorden. Maar wij moesten dan kiezen ofwel het noorden erbij of het oerwoud. En we hebben toen gekozen voor het oerwoud en een 14-daagse van het Noord-Peru gemaakt. Maar de mensen zijn gelukkig. Want ik denk dat ze eten genoeg hebben en zo. En absoluut is het nog niet toeristisch. Ja, het was een groot verschil met Zuiden. Het is precies een ander land. Mm-hmm. En ja, wat hebben we nog allemaal gedaan? Al een paar keer in Indonesië. Ik heb een neef die in Bali woont. En van daaruit zijn we ook al een paar keer. We hebben al Sulawesi gedaan, Sumatra, Java, Bali.
0: Echte globetrotters, ik hoor het dan, om dan in Rumbeker elkaar tegen te komen.
1: Ja. Inderdaad.
0: En voor uzelf, is het altijd zo iets geweest dat in uw bloed heeft gezeten, zo avontuurlijke reizen?
1: Eigenlijk wel, hè. We hebben eigenlijk al veel gereisd, kan niet zijn zo avontuurlijk zoals nu. Financieel lukte het dikwijls niet vroeger, dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Maar anders, ja goed, ja, we hebben eigenlijk altijd veel gereisd. Hè. Zelfs met de kinderen, toen ze klein waren, Oostenrijk en zo meer. Trektochten met die gastjes, dat was wel leuk.
2: Ik ben een keer in Indië geweest samen aan Erik Almeer, omdat hij ook reizen begeleidt naar Indië. Dat is nu wel helemaal stilgevallen na corona.
0: Wel, ik zou zeggen, geniet nog van jullie zoektocht, want wat houdt dat eigenlijk in? Wat moeten jullie eigenlijk zoeken?
2: Ja, we vinden het antwoord op de vraag van hier vinden we niet echt. We zijn nog
0: misschien kan ik u helpen. Over wat gaat het juist?
2: Ja.
1: Hoeveel carabiniers sneuvelden bij de bevrijding van de Rumbeke voor België?
0: Het zou er moeten opstaan.
1: Ja, maar we hebben een keuzemogelijkheid en die staat er nog niet onmiddellijk in. Dus ik had nog een beetje moeten zoeken.
0: Dan gaat het nog een beetje verder moeten zoeken. Ik wens jullie het allerbeste. Dank je wel voor dit korte ontmoetingsmoment en geniet nog van jullie dag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot ziens.
1: Ja,
2: dank je wel.
0: En zo zie je maar wat een bijzondere ontmoetingen die we mogen ontvangen op onze pelgrimstocht. Twee mensen die juist terug waren van Chiclayo. En dat is de regio in Peru waar onze huidige paus Leo de XIV vele jaren bisschop is geweest. En het land ook heel goed heeft leren kennen. En er een grote liefde voor heeft. Zullen we ongetwijfeld mogen merken in zijn toekomstige reizen. Erik en Annemie die gingen dringend verder met hun puzzelzoektocht. En ook voor ons is het de uitnodiging om roeselaren achter ons te laten. We gaan dat doen door te vertrekken van hieruit. Vanuit Rumbeke gaan wij verder richting Moorsleden. En Moorsleden, dat zal ons meer vertellen over de bijzondere levensgeschiedenis van Pater Lievens. Maar dat is voor een volgende keer.

We zijn aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering voor vandaag. Aanbeland dus aan het prachtige kasteel van Rumbeke. Volgende keer gaan we van hieruit opnieuw de fiets nemen en gaan dus richting Moorsleden. De missionaire geschiedenis van Pater Lievens ligt dan nog voor ons. Van daaruit gaat het naar Onze Lieve Vrouw van Dadizelen. En we nemen u, zoals steeds, heel graag mee. Van harte dank voor uw meefietsen hier tot in Rumbeke. En graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo mag ik u van ganser harte een zeer fijne ochtend toewensen, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. En we doen dat vandaag op deze dag waar wij de heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe gedenken, die zijn leven heeft gegeven voor zijn naaste in het kamp van Auschwitz. U kan de hymne dan ook terugvinden bij de gemeenschappelijke teksten voor herders van de kerk op bladzijde 1628. 1628 voor de hymne. De psalmen zijn die van de dag, die vindt u op bladzijde 1073. 1073, we zijn in de derde week van het getijdenboek. En dan voor de korte schriftlezing gaat u terug naar de gemeenschappelijke teksten en die vindt u onderaan bladzijde 1629. Bladzijde 1629 voor de korte schriftlezing.
2: God, kom met de hulp, keer haast u met de helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe zouden wij geloven, Heer, als gij niet wordt gehoord bij monden van verkondigers van uw verlossend woord?
1: Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw Geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
2: Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.
1: Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt, en ons, om het geloof verdeeld, eens weer tezamenbrengt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die ons geloof en leven houdt, het wankele hart geneest.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Heer, ontferm u over mij.
2: God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af? Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik mij verdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij wel gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyzoop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schenk mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij verre van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Hoe ik u ook bid, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig en bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Heer, ontferm u over mij. Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u.
2: Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion, de jonkvrouw, geveld door een gruwzame slag.
2: Ga ik het veld in rondom mij, doden, vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten, geraamten door honger verteerd.
2: Zelfs de profeet en de priester dolen versuft door het land.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt gij van Sion genoeg?
2: Heer, waarom slaat gij ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. Een tijd van herstel, het werd rampspoed.
2: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is u bekend. We hebben misdaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
2: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk.
2: Juist voor de Heer alle landen dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen, zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
2: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
2: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
1: Heb ik wachters aangesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Christus zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.

0: Christus zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.
1: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En vragen wij hem, Heer, leid uw volk.
0: Christus, gij hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
1: Heer, leid uw volk.
0: Gij hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde groot gebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
1: Heer, leid uw volk. Wij bidden het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester en martelaar, Maximilaan Maria Kolbe, die een vurig verreder was van de onbevlekte maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van uw naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Aan hen die hem gediend hebben in hun broeders en zusters, zegt de Heer: Komt, gezegenden van mijn Vader. Waarlijk, ik zeg u, alles wat gij gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders, hebt ge aan mij gedaan. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Welkom in deze Eucharistieviering op 14 augustus, de dag voor het grote feest van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria. En op die dag die daaraan vooraf gaat, gedenkt de Heilige Kerk een heilige, de heilige Maximiliaan Maria Kolbe. Een Pool die geleefd heeft in het begin van de 20e eeuw, is Franciscaan geworden, minderbroeder, conventueel, en heeft een grote invloed uitgeoefend door zijn dienstwerk. Dat dienstwerk dat hij onder de hoede stelde van de onbevlekte Maria. Ik kom er zo dadelijk na de lezingen in mijn homilie nog even op terug. Hij wordt als martelaar geëerd. Hij is gestorven in het concentratiekamp van Auschwitz in 1941. Laten we deze Eucharistieviering aanvangen door voor God en voor elkaar te belijden dat we arme zondaars zijn, die als kinderen van Maria onze toevlucht nemen tot de barmhartigheid van onze goede God. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer, onze God. En moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
3: Amen.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: En laat ons bidden. God, in het hart van de heilige priester en martelaar Maximiliaan Kolbe hebt gij een vurige liefde gelegd voor de onbevlekte maagd Maria en een toewijding die hem ertoe gebracht heeft zijn leven te geven voor zijn naaste. Verleen ons op zijn voorspraak dat ook wij ons helemaal inzetten om uw naam te verheerlijken en de mensen te dienen, en dat wij tot in het uur van onze dood uw Zoon blijven navolgen. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen.
4: Lezing uit de profeet Ezekiel. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, gij moet Jeruzalem haar verfoeilijke daden onder ogen brengen. Gij moet zeggen: zo spreekt God de Heer tot Jeruzalem. Naar herkomst en afstamming zijt gij uit het land van de Kanaïten. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. En wat uw geboorte betreft, op de dag dat gij gebaard werd, is uw navelstreng niet doorgeknipt. Zijt gij niet met water schoongewassen, niet met zout gewreven en niet in doeken gewikkeld. Geen oog is met u begaan geweest. Men heeft niet naar u gekeken om uit medelijden een van die dingen voor u te doen. Gij zijt neergegooid op het veld, omdat men een afkeer van u had op de dag van uw geboorte. Toen ben ik voorbijgekomen en heb ik u gezien. Ik zag u trappelen in uw bloed en terwijl gij daar zo trappelde in uw bloed, zei ik, jij moet in leven blijven. Ja, ik zei tot u die daar lag in uw bloed, jij moet in leven blijven. Ik heb u laten opgroeien als het kruid op het veld en gij zijt groot geworden en tot volle wasdom gekomen. Uw borsten werden vast en uw haren groeiden aan, maar gij waart nog naakt en bloot. Toen kwam ik weer voorbij en zag ik dat de tijd van de liefde voor u was gekomen. Ik heb u de slip van mijn mantel over u uitgespreid en uw naaktheid bedekt. Ik heb u trouw gezworen en een verbond met u gesloten. Zo spreekt God de Heer en gij zijt de mijne geworden. Ik heb u met water gewassen, het bloed van u afgewist en u met olie gezalfd. In bonte weefsels heb ik u gekleed en met kostelijk leer geschoeid. Ik heb u een linnen hoofddoek omgebonden en u een zijden mantel omgeslagen. Ik heb u met sieraden getooid. Om uw polsen heb ik armbanden gedaan en een snoer om uw hals. Ik gaf u een neusring, oorringen en een schitterend diadeem op uw hoofd. Gij hebt u met goud en met zilver getooid en uw kleren waren van linnen, van zijde en van geborduurde weefsels. Uw voedsel bestond uit het fijnste meel en honing en olie. Gij werd een schone vrouw, een uitzonderlijke schoonheid, het koningschap waardig. En onder de heidense volkeren verbreidde zich uw faam vanwege die schoonheid, want die was volmaakt door de luister die ik u had bijgezet. Zo spreekt God de Heer. Maar door uw schoonheid zijt gij zelf verzekerd geworden en gij zijt ontucht gaan plegen met uw faam. Aan ieder voorbijganger hebt gij uw ontucht aangeboden. Toch zal ik weer terugdenken aan het verbond dat ik in uw jonge jaren met u was aangegaan. Ik zal een eeuwigdurend verbond met u sluiten. Dan zult gij tot inkeer komen en schaamrood worden. Van schaamte zult gij uw mond niet meer open doen wanneer ik verzoening bewerk voor alles wat gij hebt gedaan. Zo spreekt God de Heer. Tot zover deze lezing.
5: Wij danken God.
4: Psalm, ik dank u, Heer. Gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. God is mijn heil, ik verlaat mij op hem. Ik hoef voor geen onheil te vrezen. De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht. Hij toont zich mijn helper en redder. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. De dag is nabij dat ge water zult putten met opgeruimd hart uit de bron van het heil. Ik dank u, Heer, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Breng dank aan de Heer en huldigt zijn naam. Verkondigt de volken zijn machtige daden, maakt alom zijn grootheid bekend. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Breng dank aan de Heer en huldigt zijn naam, verkondigt de volkeren zijn machtige daden, maakt alom zijn grootheid bekend. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Zing luid voor de Heer die wonderen deed, laat heel de aarde het horen. Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls heilige woont in uw midden. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving.

Ontvangt het goddelijk woord, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwamen er fariseeën naar Jezus toe

Zo zijn ze dus niet langer twee. Eén vlees zal zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ze zeiden hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde, om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Ik zeg u dus, wie zijn vrouw wegzendt en dit niet wegens ontucht en een ander huwt, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem, als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde, niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen. En er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpt het. Woord van de Heer. Broeders en zusters, zowel in de eerste lezing als in het evangelie is er sprake van de vrouw. De vrouw in voorbeide lezingen een niet te benijden vorm. Een niet te benijden situatie. In de eerste lezing wordt de vrouw naar voren gebracht door de profeet Ezechiël als een beeld. Een beeld van het volk van Israël. Aanvankelijk is dat volk van Israël een klein volk. Hulpeloos. Onbeduidend. Maar het wordt dan door God uitverkoren. En God ontfermt zich over dit kleine, machteloze volk. God maakt dat volk van Israël tot een groot, trots volk. Weergegeven als een mooie, schone vrouw. Maar het dramatische is dat die vrouw haar schoonheid te grabbel heeft gegooid door zich aan ontucht over te leveren. Ezechiël klaagt hiermee aan dat het volk van Israël zich van God heeft afgekeerd en zich overgeleverd heeft aan afgoden. Maar ondanks die ontrouw van dat volk van Israël, weergegeven door dat beeld van die mooie, schone vrouw, wil God dat verbond met Israël vernieuwen, zuiveren. In het evangelie wordt de vrouw eerder beschouwd als een lijdend voorwerp. Ik zou zeggen een slachtoffer. Er wordt aan Jezus als strikvraag gesteld, wanneer mag een man zijn vrouw wegzenden? Jezus in zijn antwoord, in zijn verdediging, predikt de onverbreekbaarheid van het huwelijk.

Verbond. Met die woorden die we goed kennen. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Woorden die uitgesproken worden als het sacrament van het huwelijk wordt toegediend aan twee verloofden. Wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden. Dat doet me denken aan wat we zo net hoorden in de eerste lezing, waarin God zijn verbond met Israël, zijn uitverkoren volk, ondanks alles wat er gebeurd is, al die ontrouw, niet verbreekt, maar probeert te vernieuwen, terug aan te halen, te zuiveren. De vrouw in de lezing van vandaag dus in een niet te benijden toestand. Dat neemt echter niet weg dat het beeld van de vrouw, dat we daar zeker niet ons mogen fixeren op wat we zo net gehoord hebben daarover. We weten dat heel veel vrouwen goede vrouwen zijn, trouwe vrouwen, voorbeeldige vrouwen, waar menig man een voorbeeld aan kan nemen. En onder die vrouwen is er eentje die boven alles uitsteekt. Maria, door God uitgekozen. Om een onbevlekte maagd te worden, moeder van zijn zoon. Het is voor Maria, de onbevlekte maagd, dat pater Maximiliaan Kolbe een zeer grote devotie had. Heel zijn pastorale bewogenheid was gebouwd op het vertrouwen van onze lieve vrouw. En zijn pastorale activiteit was zeer breed. Ik ga daar nu niet over uitweiden, maar hij heeft heel wat initiatieven gelanceerd. Ik geef er eentje aan als voorbeeld. De beweging van de ridders van de onbevlekte. Kende op haar hoogtepunt in Polen meer dan 700.000 leden. Pater Maximiliaan Kolbe, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een grote invloed had door zijn pastorale activiteit en als een gevaar werd beschouwd door Hitler, door de Duitse overheerser. Er werd besloten pater Kolbe op te pakken en hem naar het concentratiekamp van Auschwitz te deporteren. En daar, na heel wat folteringen en moeilijkheden, ik hoef daar ook niet meer woorden aan vuil te maken, neemt op een bepaald ogenblik de plaats in van een huisvader die aangeduid was om te sterven als represaille van een gevangene die erin geslaagd was te ontsnappen uit het concentratiekamp. Als represaille moesten er 10 anderen sterven. Pater Kolbe biedt zichzelf aan voor een huisvader die smeekte om te mogen blijven leven. Pater Kolbe die zo zijn leven geofferd heeft uit de liefde voor zijn naaste. Johannes Paulus II riep hem daarom ook bij zijn heiligverklaring uit als martelaar van de naaste liefde.
zijn dat het een grote eer geweest is voor pater Kolbe dat hij is mogen sterven op de vooravond van dit grote feest van de tenhemelopneming van Maria. Hij is gestorven door een dodelijke injectie op 14 augustus 1941. Broeders en zusters, laten we in deze Eucharistieviering dankbaar zijn voor deze heilige, die menig gelovigen in Polen en ook over de hele wereld geïnspireerd heeft. En ook vandaag nog inspireert om trouw te zijn aan God en ook bereid te zijn onszelf op te offeren uit liefde voor onze naasten. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Warte ab, ein Wort in. Der Künstler nimmt uns auf in goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer van al wat leeft. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Stel van ons onmacht onze schuld vooruit dat onze verandering voor u aanvaardbaar wordt. En wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons weg.

0: Bid, broeders en zusters, dat men uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen.
1: Tot de lof en eer van zijn naam, tot kruising van ons en van de Heer zijn Heilige Kerk.
0: Heer, wij bieden u deze gave aan en vragen u, leer ons naar het voorbeeld van de heilige Maximilianus ons leven te geven voor u, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam is ook de heilige Maximilianus Kolbe als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt ge hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft ge hen de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan, met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe, zonder einde, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den hoge. Waarlijk, heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig onze gaven die hier voor u zijn neergelegd. Maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeten. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeten. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus,
1: wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Bezien ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. En mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkoren hebt weggelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaar, met de heilige Maximilianus en alle heiligen. Op hun hulp stellen we ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Fabien, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diaken, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap van wie je zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. Schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

0: en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij nu samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Amen. En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: geef ons uw vrede.
0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Zo zegt de Heer.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier de communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Heer, Gij geeft ons nieuwe kracht door deze heilige gaaf, het lichaam en bloed van uw Zoon. Ontsteek ook in ons hart het vuur van uw liefde, waarvan de heilige Maximilianus was bezield bij het vieren van deze heilige maaltijd. Door Christus, onze Heer. Amen. Broeders en zusters, in de eerste lezing was sprake van de schone vrouw. Beeldenis van het volk van Israël, die op dat moment trouw was aan God, die een verbond had gesloten met dat volk. De schone vrouw, dat doet mij denken aan de verschijningen hier in Bora. Ik heb het geluk gehad om een van de kinderen die onze lieve vrouw gezien heeft nog te mogen kennen en te spreken. Ze was natuurlijk al een oude vrouw, diep in de 80. Zij is kort nadien ook overleden. Maar een van de dingen die me bijgebleven is uit dat gesprek met haar was het volgende, dat ze me toevertrouwde. Als je niet veel tijd hebt om te spreken over onze lieve vrouw tot de mensen, en als je maar één ding kan zeggen, zeg dan het volgende: dat verschijning zo mooi was. Zo mooi. Elle était si belle. Si belle. De verschijning van Maria is niet van een aardse schoonheid, maar van een hemelse schoonheid. Een bovennatuurlijke schoonheid. Die de aardse schoonheid, ja, vele malen overschrijdt. Die gedachten mogen we meenemen als we ons voorbereiden op het feest van de ten hemel opneming van Maria. Die gedachten mogen ook meenemen in ons geloofsleven, waarin we als volgelingen van Christus trouw proberen te blijven, om ook zelf die hemelse schoonheid op een bepaald moment te mogen aannemen na ons leven hier op aarde. Broeders en zusters, laten we allemaal als kinderen van Maria ons nu tot haar richten en samen een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegen u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Wij danken God.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar professor Herman de Deyn over het thema christelijke spiritualiteit.
1: Vandaag zal ik het hebben over christelijke spiritualiteit. Zoals gewoonlijk begin ik tamelijk algemeen. Spiritualiteit is namelijk een aangelegenheid voor alle mensen. Ook in deze tijd, waarin alles lijkt draaien rond geld, of waarin alle antwoorden lijken te moeten komen van wetenschap. Jezus gebruikt in het evangelie een oude waarheid die hij ontleent aan het Oude Testament, en die luidt: de mens leeft niet van brood alleen, maar van het woord dat van God komt, van boven komt. Een echt menselijk leven is geen puur materieel leven. Het is een geestelijk leven. Een leven volgens de Spirit. Een leven met zin. En dat leven, voor zo'n leven is het niet voldoende brood te hebben. Is het niet voldoende allerlei dingen te weten. Een grote wetenschapper zoals Einstein zei al dat de wetenschap ons wel kan vertellen hoe de dingen in elkaar zitten en wat de feiten zijn. Maar zij kan ons helemaal niet vertellen wat de zin is van het leven. Datgene wat het leven spirit geeft, de moeite waard maakt om geleefd te worden. En de wetenschap kan ons ook niet vertellen hoe we moeten leven om goed te leven. Het is een opmerkelijk fenomeen dat in deze tijden beheerst door materialisme en door dominantie van wetenschappelijk weten, zoveel mensen op zoek zijn naar een diepere zin, naar spiritualiteit, tot spijt van wie het benijdt. En die zin, ik herhaal het, die spirit kan niet komen van het puur materiële of van puur wetenschappelijke inzichten. Ik las een tijd geleden een opmerkelijk boek dat in Nederland verschenen is. Het is geschreven door Willemijn Dicke, D-I-C-K-E, en de titel is De Sjamaan en ik. Eigenlijk gaat het over de zoektocht van een jonge vrouw, een wetenschapster die heel succesvol is in haar universitaire loopbaan en ook kinderen heeft en strijdend atheïste is. Dus tegen de religie, tegen al die flauwekul, zoals dat heet. Maar in haar leven voelt ze zich ongelukkig. Ondanks al haar succes, al haar successen, ze is ook een goede schrijfster die in kranten columns schrijft en dergelijke. En in dat boek, De Sjamaan en ik, vertelt ze hoe ze geleidelijk aan inziet dat dat strijdend atheïsme eigenlijk zelf flauwekul is, om het zo te zeggen. Dat het in het leven op iets anders aankomt dan puur wetenschappelijk inzicht of succes op allerlei gebied. Het is een boek dat werkelijk een illustratie is van de bijna wanhopige zoektocht van jonge mensen en jonge volwassenen vandaag naar zin en spirit in het leven. Maar die zoektocht is helemaal niet gemakkelijk, duidelijk, zoals ook uit dat boek blijkt. En dat komt omdat in onze tijd van individualisme de gedachte heeft postgevat dat de mens, het ik, zelf zin kan geven aan het leven. Zelf die spiritualiteit als het ware kan uitvinden, eventueel met behulp van middelen die op de markt van de zingeving, zoals men dat noemt, op de markt van de spiritualiteit, die men op het internet kan terugvinden en waarbij men zich kan inschrijven voor alle mogelijke rare dingen, wel, die daar hun middelen zoeken om zichzelf, hun eigen leven, zin te geven. Eigenlijk is dat tegengesteld, dat soort mentaliteit, aan de idee zelf van zingeving. Zin is iets dat gegeven wordt. Men kan dat niet aan zichzelf geven. Men kan dat niet op commando verwerven. Zin vinden in het leven, de spirit in het leven vinden, die het leven werkelijk diepte en zin geeft, die het tot een geestelijk leven maakt, tot een spiritueel leven, wel, dat kan alleen van elders komen. Dat is een gave. Een gave die ons geopenbaard wordt in het leven. Wanneer we in het leven de wonderen ontdekken die aan het leven zin geven. Wonder zoals het kind, of de geliefde, of de vriend, of de roeping die men ontdekt. En om die zin te vinden, moeten we openstaan voor het wonder. Moeten we ontvankelijk zijn, bereid zijn tot aandacht en stilte. Met andere woorden, we moeten bereid zijn tot wat altijd verbonden is geweest met spiritualiteit, tot een meditatieve levenshouding die ook de rituelen gebruikt die verbonden zijn met die meditatie om tot die spiritualiteit te komen. En opdat die spiritualiteit ons leven werkelijk zou beheersen, moet datgene wat voor ons zin geeft in ons leven centraal staan, niet alleen op bepaalde momenten, maar als het ware in het meest alledaagse leven. Ook dat is altijd een belangrijke factor geweest in spiritualiteit door de eeuwen heen, namelijk dat die spiritualiteit niet alleen iets is van piekmomenten in het leven, van momenten van ervaringen, van momenten van rituelen, maar die een spiritualiteit die het leven doordringt en die zich uit in alledaagse handelingen. Handelingen bijvoorbeeld waarin men anderen ook bejegent als geestelijke wezens, in beleefdheid, in het zien staan van de mensen zoals dat heet, in een levenswijze die probeert het materiële te overstijgen. En dat toont zich in een soort voornaamheid ook in het leven, in een cultiveren van schoonheid en van de natuur, in een verering van datgene wat in het leven werkelijk belangrijk is. Tot daar de algemene inleiding.

In het tweede deeltje van vandaag zal ik het specifiek hebben over christelijke spiritualiteit. En zoals we ook gezien hebben de vorige keer bij de rituelen, toen we over christelijke rituelen spraken, draait eigenlijk in de christelijke spiritualiteit alles totaal rond de persoon van Christus. Hij is diegene die in het spirituele leven, in het geestelijk leven van de christenen, centraal staat en centraal moet staan. En dat gebeurt primair natuurlijk via participatie in de christelijke rituelen, in de liturgie, in de sacramenten. Waar, zoals we al weten, de figuur van Christus en datgene wat hij aan ons wou doorgeven, centraal staat. Die christelijke rituelen, die christelijke liturgie, zijn als het ware aandachtmachines, als ik het zo lelijk mag zeggen. Het zijn aandachtsmiddelen om die gerichtheid op Christus vast te houden. En zoals we ook vorige keer gezien hebben, zijn die rituelen en die sacramenten, zijn die liturgie, eigenlijk allemaal komen ze neer op het eren, het loven, het danken en het smeken van de Vader doorheen Christus. Dankzij de geest die we van Jezus ontvangen hebben. En het is normaal, zoals we ook weer vorige keer gezien hebben, dat die spiritualiteit een spiritualiteit is van vreugde. Rituelen zijn als het ware, de liturgie is als het ware een dansen en juichen rond het heil, rond de heiland die we kennen en die we ontmoeten in de sacramenten en in de liturgie. Het is helemaal niet toevallig dat in de Afrikaanse liturgie bijvoorbeeld zo uitbundig gedanst en gezongen wordt. Eigenlijk, wij zijn nuchtere, een beetje stramme westerlingen, maar eigenlijk zou die geest van juichen en dansen altijd in de ritualiteit aanwezig moeten zijn. Maar die christelijke spiritualiteit blijft niet beperkt, zoals normaal is, tot piekmomenten, tot de momenten van de sacramenten, van de liturgie. Die spiritualiteit moet als het ware in het dagelijks leven doordringen. Het dagelijks leven moet doordesemd worden, als het ware, met momenten van aandacht en meditatie, waarin opnieuw het christelijke gebeuren centraal staat. Zoals vele geestelijke leiders gezegd hebben, is het bijwonen van rituelen en het doordesemen van het leven met momenten van aandacht en gebed, zoals vroeger uitdrukkelijk gebeurde, bijvoorbeeld bij het begin van het eten, een kruisje maken op het brood, een gebed zeggen over de spijs en drank die we gekregen hebben, het bidden van het Angelus, waarbij iedereen die aan het werk is even het werk stillegt om het heilsmysterie van de aankondiging van de geboorte, van de komst van Jezus, door Maria te gedenken. Wel, al dat soort momenten, het prevelen van de naam van Jezus in een soort schietgebed, zoals vroeger de gewoonte was, wel, dat zijn allemaal momenten, manieren ook, waarop spiritualiteit in het alledaagse leven doordringt. Een kruisje geven aan de kinderen voor ze naar school vertrekken, voor ze gaan slapen. Het kan natuurlijk zijn dat we dat, zoals ook in de liturgie, dat we verstrooid zijn, dat we daar niet met al onze aandacht bij zijn. Maar in zekere zin is dat niet belangrijk.
Het belangrijkste is niet wat wij presteren. Het belangrijkste is dat wij intreden in gebruiken met ons lichaam, als het ware. Veel eer dan met onze geest. Spiritualiteit is niet tegengesteld aan het lichamelijke. Integendeel, spiritualiteit berust in en in het lichamelijke, moet daardoor gedragen worden. En het lichamelijke is in zijn lichamelijkheid zelf, in de gebruiken van het lichaam, in het bidden, het prevelen van de woorden. Ook wanneer we daar niet, ik herhaal het, 100% bij aandachtig zijn. Wel, dat heeft allemaal niet zoveel belang. Het feit dat we dat doen, dat in het leven een plaats krijgt, dat dat het leven onderbreekt, als het ware, is eigenlijk voldoende. We zouden kunnen zeggen, het is alsof het lichaam bidt in onze plaats. Het onbedachtzaam knielen wanneer we in een kerk binnenkomen, het kruisteken maken, dat zelf is een daad waardoor wij opgenomen worden, als het ware ondanks onszelf, in de spirituele wereld, dankzij ons lichaam. De spiritualiteit kan niet bestaan in een pure, continue aandacht. Integendeel, er is altijd onvermijdelijk nu en dan verstrooidheid. Maar dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat wij, als het ware, telkens wanneer we beseffen dat we verstrooid zijn, terugkeren naar datgene wat onze geest zou moeten bezighouden, dat we de bereidheid hebben om telkens opnieuw onze aandacht te richten, ook wanneer ze telkens opnieuw afdwaalt naar het andere. En dat is heel duidelijk zo in het bidden van de rozenkrans bijvoorbeeld, of van het Angelus, of het bidden voor en na het eten. Dat gebeurt praktisch altijd in gemeenschap met anderen. En het is de participatie zelf aan die gemeenschappelijke activiteit, aan dat gebed, door ons lichaam, dat wij werkelijk participeren in de spiritualiteit. Er zijn vele vormen van christelijke spiritualiteit. Van een leven gericht op Christus door bemiddeling van de Heilige Geest. Er zijn manieren om Christus centraal te stellen in ons leven die passen bij de priester, bij de monnik, bij de leek die aan het werk is. En we kennen in de christelijke, in de katholieke traditie enorm veel vormen van christelijke spiritualiteit. Iedereen weet dat er benedictijnse spiritualiteit is, Carthuizer spiritualiteit, trappiste spiritualiteit, enzovoort, enzovoort. Dat zijn vormen van spiritualiteit waarbij wij ons laten leiden in onze relatie met, tot Christus, door bemiddelaars als het ware, door Maria, door de heiligen, die op hun eigen manier een vorm van christelijk leven hebben ontdekt en die dat doorgegeven hebben aan leerlingen, aan anderen. Een van de belangrijkste vormen van spiritualiteit in het katholicisme is natuurlijk de benedictijnse spiritualiteit. Gesticht als het ware door de monnik, de heilige Benedictus van Subiaco. Heel beroemd is de regel van Benedictus, die op een zeer eenvoudige en zeer commonsensachtige manier het leven van de monniken, het spirituele leven van monniken, vorm heeft gegeven. Het is een spiritualiteit waarin het feit dat we in gemeenschap zoeken naar en proberen geestelijk te leven, het is een gemeenschap die daar centraal staat en die gemeenschappelijk die regel volgt. En die, als het ware, gehoorzaam probeert te zijn aan die regel. Niet in een soort fatalistische
slavernijhouding, maar gehoorzaam in de diepere betekenis van het woord gehoorzaam. Namelijk gehoor geven aan de oproep van een heilige die zelf weet, als het ware, hoe het moet. Gehoor geven aan zijn oproep om zelf dat soort leven te proberen te leiden. We weten dat er vele vormen bestaan van leken spiritualiteit die zich die proberen om die Benedictijnse of die Franciscaanse spiritualiteit specifiek voor leken die in het dagelijks leven staan vorm te geven. Trouwens, een van de centrale ideeën van de heilige Benedictus is verwoord in de uitdrukking ora et labora. Een prachtige uitdrukking. Ora, bidden op het moment dat er moet gebeden worden, in de liturgie, wanneer de psalmen gezongen worden, bij de officies enzovoort. Maar ook labora. Dus er is geen scheiding eigenlijk tussen de wereld van het bidden en de wereld van het werken. Dat is toch prachtig. En dat betekent dat die spiritualiteit van Benedictus eigenlijk voor iedereen kan gelden. Iedereen moet bidden en werken. En we moeten bidden op zo'n manier dat we tegelijkertijd aanvaarden, ik herhaal het, dat we af en toe verstrooid zijn. En telkens weer proberen terug te komen. En in gemeenschap vieren, zodanig dat wanneer wij er niet helemaal bij kunnen zijn, we het besef hebben dat de anderen als het ware bidden in onze plaats. En dat ons lichaam als het ware bidt met onze geest, zonder dat we het weten. Maar tegelijkertijd ook labora. Dat wil zeggen, in het dagelijks leven, in het werk, proberen die spiritualiteit als het ware aanwezig te stellen op eenvoudige manieren, zoals we altijd gedaan hebben,

het spirituele leven kan alleen maar winnen wanneer we door een gemeenschap gedragen worden.

In het laatste deeltje zal ik het even hebben over de manier waarop spiritualiteit vandaag dikwijls beleefd wordt. En waarop ook rituelen vandaag beleefd worden. Eigenlijk is er een situatie ontstaan waarbij mensen zich afzetten tegen religiositeit, tegen religie, en kiezen en toch nood hebben aan spiritualiteit. Dat is een zeer paradoxale situatie. Terwijl spiritualiteit altijd op een totaal vanzelfsprekende manier verbonden geweest is met religie, is er nu een situatie gekomen waarbij ook mensen die diepe nood hebben aan spiritualiteit, tegelijkertijd de religie als het ware verwerpen. Men ziet dat heel goed in de hype van tegenwoordig rond mindfulness. En men ziet ook wat het resultaat is. Soms is wanneer die spiritualiteit compleet losgetrokken wordt van religiositeit. Mindfulness, men hoort voortdurend daarover spreken, maar men betrekt dat vooral op situaties waarbij mensen nood hebben aan hulp, wanneer bijvoorbeeld ze getroffen worden door burn-out, wanneer ze niet goed meer functioneren. En dan grijpen ze naar zaken zoals mindfulness, die eigenlijk komen uit een religieuze traditie, maar die nu puur en louter omwille van persoonlijke nood en als een therapeutisch iets gebruikt worden. Op zich is dat natuurlijk niet slecht. Waarom zou dat niet mogen gebeuren? Maar de vraag is of

diepere kern van dat soort spiritualiteit op die manier kan blijven overleven. De paradox die we daar aantreffen is eigenlijk dat daar een beroep gedaan wordt vanuit een gerichtheid op het ik, op iets dat eigenlijk bedoeld was om het ik buiten zichzelf te brengen. Uit zichzelf te doen uitstijgen naar iets hoger, naar iets boven zichzelf. Uitgerekend, dat soort spiritualiteit wordt nu gebruikt op een bijna maar narcistische manier in de context van business en therapie en dergelijke. Dat is buitengewoon paradoxaal. Tegelijk is de hang naar spiritualiteit vandaag gekenmerkt door een afkeer van regels en gezag. Ook dat is heel opmerkelijk. Ik heb daar straks gezegd dat spiritualiteit in de traditionele zin van het woord eigenlijk altijd verbonden geweest is met regels en met gezag. Denk aan de regel van Benedictus. Denk aan de gehoorzaamheid die men beloofde wanneer men zich met een dergelijke regel verbond. Ook dat is typisch voor onze tijd, voor een soort onbegrip eigenlijk, voor zowel het belang van regels als het belang van gezag en gehoorzaamheid. Natuurlijk kan altijd gezag en gehoorzaamheid zijn die nefast is. Gezag dat geen echt gezag is, maar dat overgenomen is door machtsbelust. Een gehoorzaamheid die niet luistert naar datgene waarnaar moet geluisterd worden, maar die zich tot slaaf maakt van anderen en van iets anders. Maar het feit dat zowel gezag als gehoorzaamheid slechte vormen kunnen aannemen, betekent niet natuurlijk dat gezag en gehoorzaamheid per definitie en uit zichzelf verkeerd is. Ik heb al gesproken van dat boek van Willemijn Dicke, De Sjamaan en ik, waarin die zoektocht van die jonge vrouw beschreven wordt, die lange, meanderende zoektocht naar spiritualiteit, waarbij ze ook ontdekt dat in de eigen westerse traditie, bijvoorbeeld in de middeleeuwse mystiek, zeer diepe vormen van spiritualiteit aanwezig zijn. En waarin ze eigenlijk, vreemd genoeg, af en toe bepaalde ervaringen krijgt die eigenlijk moeilijk anders dan als een soort mystieke ervaringen zelf kunnen beleefd worden. Ook dat is paradoxaal en typisch voor onze tijd. Het betekent dat ook wanneer men vanuit een soort individualistisch en narcistisch verlangen op zoek gaat naar spiritualiteit, dat het niet onmogelijk is dat men als het ware ondanks de oorsprong, die narcistische oorsprong van die zoektocht, iets ontdekt dat ons als het ware boven dat eigen narcistische verlangen doet uitstijgen. En we zien ook in dat boek, dat wordt mooi beschreven, hoe de zucht naar spiritualiteit, die narcistische zoektocht naar spiritualiteit, de zucht naar speciale ervaringen die daarmee verbonden is, hoe dat geleidelijk aan, raar genoeg, soms toch kan overstegen worden. Met andere woorden, we moeten misschien die zoektocht van zoveel mensen naar spiritualiteit, los van de religie, niet zonder meer verwerpen. Zoals men het soms uitdrukt, of kan uitdrukken, Gods wegen zijn eigenlijk ondoorgrondelijk. Soms werkt God op manieren die een narcistisch verlangen als het ware kunnen omdraaien tot een authentiek verlangen, tot een authentiek leven, waarin een
authentieke gerichtheid op zin en op datgene wat belangrijk is in het leven aanwezig is. Wat ik ook regelmatig meemaak, is dat dat men ziet dat mensen vandaag soms door de ongelooflijke oppervlakkigheid van het hedendaagse leven zelf op zoek gaan. Ook al hebben ze geen enkele band gehad, of nog altijd niet, met de religie, hoe ze zelf op zoek gaan naar de diepte van het menselijk leven die in de religie aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse schrijver, zeer bekende Nederlandse schrijver Willem Jan Otten, die allerlei romans geschreven heeft die heel bekend zijn en die op een zeker moment zich bekeerd heeft tot het katholicisme. Hij was zo gedegoteerd, als ik het zo mag zeggen, met de oppervlakkigheid van het hedendaagse leven, ook van de elite, waarin een leven waarin zaken, diepere menselijke zaken zoals kwetsbaarheid, eindigheid, schuld en zonde gewoon genegeerd worden, gewoon niet bekend zijn. En hij kwam tot de conclusie dat eigenlijk elke mens in zijn leven een verlosser nodig heeft. En uiteindelijk heeft hij die verlosser gevonden in Christus. Dus hij heeft zich bekeerd tot het katholicisme en hij getuigt nu zeer dikwijls in zijn werk ook over wat dat betekent, een echt menselijk leven leiden, een leven waarin men die onbekwaamheid, die onmogelijkheid om zichzelf, om het eigen leven zin te geven en om de eigen misstappen en eindigheid en kwetsbaarheid van het eigen leven zelf op te vangen. Dus hij ontdekte dat er een overgave nodig is aan iemand die groter is dan ik. En dat die overgave eigenlijk moeilijk in stand kan gehouden worden, moeilijk leven kan gehouden worden. Dat die spiritualiteit die daar aanwezig is moeilijk kan blijven bestaan indien die niet een of andere ondersteuning krijgt in een gemeenschap. En daarom pleit hij zo erg voor het participeren aan liturgie, aan de sacramenten, hoe belangrijk dat is in het christelijk leven. Er is dus, denk ik, geen nood aan pessimisme, ondanks al de nonsens die men in het terrein van de zingeving in de spiritualiteit vandaag kan observeren. Zoals ik al zei, soms is die zoektocht, ook van narcistisch ingestelde mensen, iets wat hen boven zichzelf doet uitstijgen. En soms zijn er manieren waarop zij, ondanks zichzelf en ondanks hun totale onbekendheid soms met de religie, toch terug aan kunnen sluiten, aansluiting vinden bij die lange grote traditie van christelijke spiritualiteit die in vele vormen in het katholicisme aanwezig is.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over christelijke spiritualiteit, ons gegeven door professor Herman de Deyn. We wensen u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
3: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. Wij zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria en hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen en misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de Wintermarkt in Hasselt en we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
4: Brit.
5: Renzo.
3: Aangenaam. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er een nieuwe paus verkozen is dit jaar?
4: Ja,
3: of helemaal?
4: Ja.
6: Nee, vorig jaar.
3: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
4: Ja. Leo.
3: Helemaal juist, ja. Juist. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
7: Graag gedaan.
3: Zullen jullie even je voornaam willen zeggen?
7: Ja. Arend.
5: Emiel.
4: Emma.
8: Wanneer is dat wel live?
3: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
8: Ja, Katzenbrecht.
3: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
9: Een herhaling, ja.
7: Ja, oké. Okay. Ja. Zaterdag om 1:00.
8: Radio Maria. Ja. Dat zijn tegen mijn oma.
3: Tof.
8: Ja.
3: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
5: Mijn naam is Maarten.
6: En ik ben David.
3: Aangenaam, Maarten en David.
5: Aangenaam.
3: Ik ben Marieke.
5: Dag Marieke.
6: Dag Marieke.
3: Jullie zijn de eerste die er twee konden op stoppen. Hey.
5: Oei, dat is wel sad. Dat is, ja. Allee, dat is goed voor ons.
3: Goed
5: maar,
3: voor jullie?
5: Ja.
3: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
9: Toch bedankt.
5: De Jezuïten. Is dat ook een?
3: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus was een Jezuïet.
5: Ah, oké.
3: Okay. Maar niet onze huidige paus. Hoi,
5: de Augustijnen.
3: Er wordt er gewoon los vals gespeeld.
5: Oh, vals gespeeld? Nee, nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
10: Kom, aangepaste vragen. Ja.
3: Brugge hebben we al eens gedaan, hè.
5: Ah, voilà, voilà.
3: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
5: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge, maar... Ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
3: ja, oké, okay, maar zo...
5: De basilisk in Brussel is van Koekelberg.
3: Dus je hoeft niet te antwoorden.
6: En Zevenzeelen?
5: In Zevenzeelen is er geen basilisk. Nee,
6: nog niet.
5: Ja.
3: Basiliek, de heilige bloedbasiliek trouwens.
5: Ah, ja. De heilige bloedprocessie.
3: Basiliek, ja, inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde.
5: Ja.
3: We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
11: Ik ben Robin.
12: En ik ben Loriana.
13: Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
14: Ik ben De Smetelaar en ik sta op Winterland Hasselt.
13: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
15: Ja, mijn naam is Robert.
16: Chantal.
13: Bent u van Hasselt?
17: Ik ben van Hasselt.
13: U ook?
17: Diepenbeek.
13: Dat is dichtbij.
15: Ja.
13: Ja.
15: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
13: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
18: Mijn voornaam is Ismaël.
19: Mijn is Berkan.
20: En die van mij is Oscar.
13: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
21: Wacht, mijn moeder belt even.
13: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
22: Mijn naam is Hanne.
23: En ik ben Kati.
13: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt en ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas, wat is uw voornaam?
20: Mijn voornaam is Zoe.
13: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas, wat zijn jullie voornamen?
20: Ja, ik heet ook Thomas.
6: En ik heet Kobe.
13: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect, perfect.
3: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
24: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilze. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
3: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
24: ja.
3: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
24: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat het fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar ja, het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
3: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
24: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden.
3: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
24: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was. Die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
3: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn of niet?
24: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
3: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
24: Ja, is wel.
3: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld dat mensen jou vragen gesteld hebben of zo?
24: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallends doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
3: Dus. Ja, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
24: Ja, toch wel.
3: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
11: Oei, oei.
3: Waaraan is de maand juni gewijd?
11: Juni?
3: Ja. Geen idee?
11: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
3: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
11: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
3: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
11: Nee. Is dat Maria maand?
12: Dat is mij.
11: Nee, dat is mij. Just.
3: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
11: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
3: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
11: Och.
3: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar aan, dat is misschien een
11: we hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info die voorbij komen.
3: Ja, iets van reclame of zo? Nee.
11: Maar,
3: het heeft iets met Jezus te maken.
11: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
3: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
11: Verlos ons uit ons lijden, ja.
16: Oogst?
3: Dat zou gekund hebben.
16: Ja, ik weet het niet.
3: Het heeft iets met Jezus te maken.
16: Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
3: Maar je moet dus geen zorgen maken.
16: Oké.
3: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
16: Die daar hangt?
3: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
16: Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe.
3: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
17: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
3: Ja, het heeft te maken met Jezus.
17: Is dat niet misschien
21: LGBT,
17: de taf?
21: LGBT,
17: misschien dat je maand misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
3: Dat had gekund, ja. Het is...
25: Ja, je bent wel slim, hè?
17: Ik weet dat, ja.
25: Precies, is het eerste.
3: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
26: Maand juli.
3: Juni, ja.
26: Juli of juni?
3: Onze huidige maand, juni.
26: Die pas begonnen, juni.
3: Ja.
26: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet.
3: De maand juli. Dat is deze maand.
26: Ja, juni, deze maand.
3: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
25: Is het iets relevant met Jezus? Of?
3: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
25: Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
3: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
25: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
3: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
25: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw. Het heeft dat niet.
3: Heb ik eens gezegd?
25: Gewoon iets met liefde.
3: Ah,
25: met liefde.
3: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
25: Met zijn liefde voor de wat?
3: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
25: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets?
11: Nee.
3: Nee?
11: Geen idee.
3: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken?
11: In juni?
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
1: Hart.
2: De maand juni?
0: Ja.
2: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
2: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Ah, mega dus, leuk, voilà. Proficiat.
2: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
2: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
2: Wat? Het hart.
4: Het hart.
1: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet. Maar dat is de hooimaand. Nee. Juno. Nee.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
1: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij.
0: Nee, Pinksteren is voorbij, ja.
1: Is voorbij.
7: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
1: Een roos.
0: Had je kunt?
1: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè.
0: Ah, is dat zo?
1: Ja, het heilig hartplein.
0: Ah, ja, dat daar. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou je even aan onze luisteraars willen voorstellen?
12: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij en samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
0: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
12: Klopt.
0: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat er wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
12: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
0: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaat staan.
12: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
0: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken.
3: Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over ja, hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
12: Ja, want dikwijls hebben we toch na de 10 vragen hè, die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
3: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, ah ja, de radio verhuist naar Tiene, bij de Zusters Passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
12: Ja, klopt. Ja.
3: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
12: Ja, ja, ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
3: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els, die meeging naar Tiene. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
4: U zegt dat u gelovig bent.
5: Ja.
4: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
5: Ja, ik heb me daaraan vast.
4: Ze...
5: Ja. Ik ben mijn man.
4: Het is voor u, u houdt vast het geloof.
5: Ja.
4: Ja.
5: Oké. Okay. Waar. Ik ga niet naar het katholiek.
4: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
7: Ik ben moslim, ja.
4: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
7: Ja hoor, ja hoor. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. Okay. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. Nee, de God.
4: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
8: Of? Dat wel, ja, maar dat is al even geleden. Hè. Dus ja. Ja, ik heb mijn communies gedaan, alles, maar...
4: Maar u doet er niets meer mee?
8: Nee, eigenlijk niet, nee.
4: Oké, okay. En denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
8: Jawel, zeker en vast wel. Ja, okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En... Dan een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
4: Kent u mensen die gelovig zijn?
9: Ja.
4: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
9: Soms. Heel soms.
4: En zijn het vrienden of familie?
9: Vrienden, familie en gewoon, ja.
4: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt u dat iets?
10: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in... In 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962, hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
4: Oké, okay, je bent een echte tiener daar.
10: Ja, ja, dat hoort, ja. Aan mijn rouw, hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener, hè.
21: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook... Als ik dat mag zeggen, politiek mandatarisch geweest voor een katholieke partij. Allee, als ik dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter met een antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
4: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
21: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
4: Zou ik u mogen vragen of dat u hebt op een katholieke school gezeten?
21: Ja, katholiek opgevoed, ja. Godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja, ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
4: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
8: Wij zijn katholiek opgevoed, ja, maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed, ja. We zijn gevormd al om twee.
4: Ja.
8: Ja, we komen wel uit een katholiek gezin, ja.
9: Bonnie...
8: Ja, het is ja, weggegaan met de jaren. Door al de miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
4: Dank u.
14: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten. Hè? Zo, ja, dat, dan hou vast aan het geloof en de hoop.
4: Ja. Is dat iets wat je zelf ook ervaren heeft als je het moeilijk heeft of niet?
14: Toch wel. Ja, okay. Toch wel.
15: Dat is mooi.
14: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van... Ja.
15: Ja, toch wel.
14: Toch wel. Maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen dat blijft zitten.
15: Ja, dat kan wel.
14: En dat dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja...
15: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
14: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, alleen, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je ja, precies een gesprek aangaat. Zo van, jong, wat?
15: Ja, dat is juist.
14: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, ja, weet je, het is iets spiritueel ook. Allee, ik bedoel, geloof is iets, ja, iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van, ja, dat je... Ja, ik heb dat soms wel, ja.
4: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
18: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar allee, ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet alleen. Dat is gewoon een keuze. Hè. Allee, dat geloof is een geloof. Allee, ja, ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, allee, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het Paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, ja, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je uw ding opdringen. En dat vind ik niet oké.
14: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
15: Als... Ja, absoluut.
14: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
15: Het zijn zoekend, hè?
14: Ja, maar dat is ook... Ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet... Allee, die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
15: Echt? Oh, zo mooi.
14: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
4: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
14: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem, hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Allee, waarom moet ik gaan en hij niet?
15: Ja,
14: okay.
15: Zo.
4: Ja.
15: Okay.
14: Het is wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Maar ik geloof niet in een God. Dus...
15: Je hebt geen persoonlijke band, eigenlijk.
14: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
4: Oké.
14: We zien dat niet altijd. Maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen... Alles... Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt... heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen.
4: Ja.
14: Also, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
4: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
15: Ja.
4: Ken je mensen die gelovig zijn?
15: Ja.
4: Vrienden of familie? Of?
15: Ja, vrienden, familie.
4: En heb je het daar ooit met hen over?
15: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten.
4: Hmm.
15: Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
4: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
15: Nee. Heel eerlijk, nee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tienen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad, het was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld. Dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is. Ja, voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma. Wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht, zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit. Ja, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die je stelt aan de mensen. Maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet wil, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal en die vraag die wij hebben gesteld. Ik denk dat meer. Dat is een les voor mij, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
0: Ah, top.
4: Top.
5: Deze.
0: Rozenkrans?
5: Ja.
0: Top. Alsjeblieft.
4: Dank je.
0: Fijne dag nog, dankjewel.
5: Oh, dat is kei lief.
1: Ja, wat jullie.
6: Ik heb ook een pen nodig.
5: Ik wil een roze krans.
0: Dank je.
1: Ik heb nog roze krans, zelfs ik
5: krijg. Ik heb een roze krans gekozen.
7: Ik heb ook een roze krans gekozen.
8: Ik heb een stilo gekozen.
9: Ik heb ook een roze krans gekozen.
1: Dan wil ik een stilo, dat is handig om te schrijven.
0: Oké, zeer goed.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Een roze kans, ja. Zeer goed. Een stilo?
4: Okay. Een dikke, een dikke.
0: Een dikke, ja. Oké.
10: Okay. De roze krans.
5: Ja. Ik ga de pen nemen. Ja, handig voor school, dus kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
11: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie u bent?
11: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar en zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
5: We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
11: Dankjewel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
11: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Maar ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ja, nee, ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
5: Je was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
11: Ja.
5: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
11: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
5: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
11: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
5: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
11: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja, want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar twee keer gebeurd is. En dan nog bij iemand, die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
5: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben we tot nu toe echt nog geen last gehad.
11: Nee, om... en zowel jonge als oude, hè, mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen ook jonge mensen, tieners.

0: gedacht?
1: Heel vaak. Heel vaak zo van... ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over de antwoorden die we kregen. Of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
0: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagedieten.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
0: Oké, zeer goed. Ja. Dan...
1: Nu ja, ik heb wel ervaring om met in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dat bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
0: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
2: John and the Whale?
3: Yeah.
2: What happened? Can it niet in het Nederlands zeggen? In Engels is okay?
3: Yeah, doe maar.
2: Yeah, was he swallowed by the whale?
4: Geen idee.
3: Jona? Is dat niet degene die in een vis belandt of zo?
5: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
6: geen idee.
7: Ja, ook geen idee, sorry.
0: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons. We zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
6: Geen idee.
7: Wordt opgegeten?
8: Nee. Door?
7: Ah,
6: een haai. Ik weet het niet.
7: Door uit een monster.
9: Ik geloof dat dat de walvis was, zeker, jongen. De walvis.
10: Dat is het Oude Testament. Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
11: Wie is Jona?
0: Dat is een hele goede vraag.
12: Ik denk dat
11: je... We weten echt de verkeerde mensen.
12: Ja, wij weten echt niks van...
0: Dat is niks.
6: Geen idee.
10: Ik heb niet meer bestaan.
0: Oh,
6: geen idee.
0: Enig idee?
6: Nee, ook geen idee. Ja.
0: Dus het heeft te maken met de zee... Als dan hulp kan zijn?
6: Ah ja, dus de zee. Dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
0: Dat is Mozes. Dat is niet Jona.
6: Ah, dat is Mozes.
0: Ja,
6: ja. Nee, dan met de zee. Geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars. De tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna is het tijd voor muziek. Vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen.
13: Hallo.
0: Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
13: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
13: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
13: Op de eerste vraag zeker.
0: Ja.
13: De tweede vraag zou men er, denk ik, niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog... godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
13: En ik denk dat er

0: ook de meeste daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
1: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat het ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
0: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is. Als je bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden, daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten, maar ja.
1: Oké. En is dat iets waar je doorheen je leven veel gedaan hebt, met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
0: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan is het bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent, dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja, over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten, andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Joradere Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien, ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich, als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik kan niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, was het weekend en ik ben op retraite geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk ik dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo, ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou?
2: Ja. Dus het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké. En is dat iets waar je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Okay. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso ook wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel een beetje erin of zo. Maar Ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
3: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
5: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden dat gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen...
3: Aangenaam.
6: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
7: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
7: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
7: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja. Ja.
3: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
1: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
3: oké.
1: Okay. Ja.
3: Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
1: Ik ben bewust niet zo... Allee, ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
3: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Je ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niets is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee? Of?
9: Ik niet. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet okay. Dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
3: Voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
1: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dus niet echt eigenlijk?
1: Nee.
3: Oké. En jij?
5: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad. Of
3: okay.
5: Communie.
3: En is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen? Of eigenlijk niet echt?
5: Nee, ik zal me daar niet zoveel vragen bij.
3: Okay.
1: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
10: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe, en wat betekent dat dan voor u?
10: Dat ik soms eens bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken, voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè? Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen, komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
11: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
11: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
11: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik
11: nee.
3: aan.
11: Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
12: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan, dus ja.
13: Heb ik veel communie?
12: En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee, dus ja, en hij ook, Senne.
14: Ik heb ook mijn twee.
12: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan.
13: Heb ik
12: ze beide. En dan heeft ze beide gedaan.
3: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
12: Nee, niet echt, nee. Nee.
3: Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
12: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
12: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
12: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
1: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
10: Goh. Bezig. Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Denk na.
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent. We hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
13: Hallo.
0: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
13: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
0: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
13: Ja, inderdaad, mijlpalen.
0: En ik heb u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
13: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
0: Ja.
13: En het is voor de goede zaak, dus.
0: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
13: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
0: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
13: Inderdaad, ja.
0: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
13: Goh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma, luistert er nog wel veel naar en zo? Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, ik... Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
0: Ja, ja en de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze ja, luisteraars kennen? Ja.
13: Ja, inderdaad.
0: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
13: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
0: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
13: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
3: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat misschien ook aan ons ligt. Dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
13: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, alleen zo, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, dat is toch altijd ook een beetje een leerproces.
3: Ja.
13: Ja, dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben. Ja, inderdaad. Ik had er nog niet zo over nagedacht.
3: Ja,
13: maar klopt, ja.
3: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen, eens dat we er een beetje in zitten.
13: Ja, ja. Ja. Inderdaad, dat zou het wel waarschijnlijk geweest zijn.
3: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
13: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
3: Ja, maar hij had dus nee gezegd. Dus dat was een beetje jammer.
13: Ah ja, het was misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
3: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
13: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, dan, ja, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook wel het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken vooraleer ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb dat toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo 5e, 6e middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit en zo nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
3: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
13: Ja. Ja, want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
3: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
13: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
3: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
14: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Hè? Een beginaantal. Ik weet toch niet 3. Dat is een heilig getal.
15: Maar het is niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood. Misschien dat 1 brood. Of...
16: Nee, dat weet ik echt niet.
3: Nee?
16: Ik heb echt geen idee.
3: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
16: Ja, waarschijnlijk brood.
3: Al helemaal juist.
16: En wijn.
3: Nee.
16: Of water.
3: Het gaat echt over eten, geen drinken.
16: Vis?
3: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
16: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
17: Hoeveelheid eten?
3: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
17: Dat zal waarschijnlijk brood zijn, hè?
3: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
17: Brood en wijn?
3: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
17: Brood en... ik had het niet weten.
3: Het is brood en vis.
17: Vis?
3: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
17: Ik heb geen idee van.
18: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
3: Enig idee om welk soort eten het gaat?
18: Ik meen dat het om die broden gaat.
3: Helemaal juist. Rode en nog iets anders ook.
18: Vis.
3: Inderdaad, helemaal juist.
18: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou niet, drie broden, ik zou het niet weten.
2: Nee. Brood en wijn. Of is dat...
3: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
2: Nee.
3: Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid? Of,
2: Nee.
3: Nee.
2: Eén brood en wijn? Nee.
3: Brood water. Is al juist. Het is geen drank. Het
2: water
3: is
2: en één... brood. Ah, brood en een vis.
3: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet één brood en één vis. Dus,
2: Meer weet ik niet meer.
19: Met hoeveel soorten brood en vis?
3: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
19: Een gok 12.
2: Nee,
3: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
2: Het enige wat in me opkomt is brood.
3: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
2: Misschien iets van fruit of zo.
3: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
2: Okay.
3: En wil u een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
2: Ik zeg enkel veel.
20: Het was één brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
3: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel.
20: En dan weer water.
3: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
20: Vissen?
3: Ja. Dus het, wil u nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
20: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen... 5-5.
2: Ja, ook deze weet ik niet.
3: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
2: Brood.
3: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
2: wijn.
3: Nee.
2: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
3: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
2: Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
3: Nee. Het is nog vissen. Brood en vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
2: Een tiental broden was misschien wat weinig, nee?
0: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk, met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
21: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
0: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
21: Ja, het was wel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
0: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
21: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
0: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
21: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek. En ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel... bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
0: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
21: Ja.
0: We zijn op een maandag voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
21: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
0: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk... De parkeergarage uitgewandeld. En dat was, we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
21: Mm-hmm.
0: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En er was veel doorlopen. Er waren veel mensen die daar passeerden. Maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
21: Klopt.
0: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
21: Ja, het was echt een doorgang... waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
0: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben dan alle leeftijden mensen kunnen spreken.
21: Mm-hmm.
0: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
21: Ja, het was een verscheiden publiek.
0: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
21: Ja.
0: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
21: In het zonnetje.
0: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel, de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorhand gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt.
21: Mm-hmm.
0: Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
21: Ja. Net waar wij stonden.
0: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
21: Ja.
0: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
21: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
0: Ja.
21: Op de markt zelf.
0: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat ik dat je trein zou halen naar Brugge.
21: En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
0: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
21: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hen te wachten stond.
0: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
21: Ja.
0: Dat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
21: Ja, inderdaad.
0: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
21: Mm-hmm.
0: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
21: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
0: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
21: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
0: Ja.
21: En een beetje verwaterd was.
0: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
21: Mm-hmm.
0: Ze zei dat ook achteraf. Dat is echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
21: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
0: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
21: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
0: We zijn hier in Kortrijk.
4: Ja.
0: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
4: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
0: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
4: Geen flauw idee.
0: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
4: Ah, Sint-Antoine, nee.
0: Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
4: heilige,
0: van deze streek.
4: Heilige van het verlies, zeker, is dat niet? Van iets dat je verloren bent, dan moet je nog Sint-Antonius
0: exact. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
6: Nee.
0: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
6: Geen idee.
0: Ligt begraven in de Sint-Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
6: Nee.
22: Broeder Isidor.
23: What his name is?
0: Ja. Yeah.
23: Oké. Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
0: I would, but I don't really know which clue to give.
23: Nee, ik weet het niet.
5: Ja, ik heb dat weten. Allee, dat is natuurlijk niet zo.
7: Hele korte examen. Steenstreuvel.
8: Sint Maarten. Nee, dat zijn Morsele, Sint Maarten.
3: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
8: Sint-Antonius. Nee. Oké, okay, ja, geen idee.
9: Kies er door.
24: Goed, ik...
3: Ja, is helemaal...
24: Niet zo lang. Drie maanden, dus...
3: Ah, dat is helemaal niet lang.
24: Ja, nee.
25: Isidor? Ja, broeder Isidor?
3: Hij weet dat.
24: En nee, zeker niet.
3: Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms in kerken. Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
25: Sint-Antonius?
3: Nee. Was logisch geweest, maar dat is niet het juiste antwoord.
0: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
26: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
0: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
26: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
0: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. In het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
26: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelen, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
0: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het, we waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
26: Ja.
0: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kust.
26: Ja, klopt.
0: Toen ging het veel vlotter, hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
26: Ja. Maar ik denk op die rust aan de kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview, mensen toelaat om het wel mee te willen doen.
0: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
26: Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
0: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
26: Ik ben wel blij dat het is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afgerond.
0: Ja, ik denk eens dat we in het, ja, dus in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, ja, geeft je daar echt energie.
26: Ja.
0: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
26: Ja, ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want dat was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
0: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden. Dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
26: Ja, klopt.
0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En zo, beste luisteraar, is het al even 12:00 geworden. We bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo is het tijd geworden voor het middaggebed van de kerk. De hymne vindt u pagina 758, gevolgd door de psalmen pagina 1078. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
3: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
1: Mijn God, waarom verlaat Gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
2: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep desnachts en nimmer vind ik rust.
1: Toch woont Gij in uw heiligdom, Gij, roem van Israël.
2: Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
1: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
2: Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
1: Ze lachen met mij allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
2: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden als hij hem bemint.
1: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
2: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
1: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
3: Eer aan Vader, zij dringen om mij heen als kalveren.
2: Als basanstieren sluiten zij mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien, bloeddorstig brullend als een leeuw.
2: Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden, gesmolten in mijn lijf.
2: Mijn keel is als een scherf zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Gij hebt mij in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
2: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
2: Ach, Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend smaard. Mijn lichaam uit de tanden van de honden.
2: Verlos mij uit de leeuwenmuil. Mij hulpeloze van de buffelhoorns.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders. Uw lof verkondigen voor heel het volk.
2: Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
1: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want hij bekommert zich om de gekwelde.
2: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
1: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezenden breng ik u dank.
2: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken, prijzen hem. hun moed zal weer herleven.
1: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
2: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht, de stammen en de volken overal.
1: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
2: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
1: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
2: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
2: Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven. Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurig vereerder was van de onbevlekte maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van uw naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, dan zijn wij nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vandaag ook vrijdag en dan bidden wij ook speciaal voor het zielenheil van de overledenen. Bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. Wij bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

0: gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Heilige Jozef, bid voor ons. Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, wij hebben het rozenhoedje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen. Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde troosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maximiliaan Kolbe,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. We bidden en we mediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze Verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Jezus, uw tocht om God te verzoenen met de mensen en de mensen met God was een kruisweg. Iedere verzoeningsdienst is een kruisweg, want verzoenen gaat niet zonder moeite. Maar iedere verzoeningstocht eindigt ook steeds in paasvreugde. Wij volgen u hier op uw tocht, ingetogen biddend, overtuigd van de reddende kracht van uw lijden en dood. Deze kracht zal ook ons bezielen, telkens wij uitgenodigd worden om ons te verzoenen met uw Vader en met onze broeders en zusters. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u en loven u, Christus,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: In alle mensen om u heen, Heer, herkennen wij ons eigen gezicht, onze haat in het gepeupel, onze kommer om onze eigen veiligheid in de Farizeeën, onze besluiteloosheid bij Annas, onze vleierij in Kafas, ons verraad in Judas, onze oneerlijkheid in Petrus, onze wreedheid in de Romeinse soldaten. Daarmee hebben wij u ter dood veroordeeld. U die steeds zegde, ook ik veroordeel u niet. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Tweede statie. Jezus neemt zijn kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wij staan verbaasd, Heer, over de hardvochtigheid van mensen uit vroegere tijden. We staan verbaasd vooral omdat goede mensen daar slachtoffer van werden. We staan verbaasd dat ze u, die niets dan goedheid waard, met het zware kruishout bedachten. Maak, goede Jezus, dat onze verbazing niet schijnheilig wezen. Genees ons van onze hardvochtigheid en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Het onnoemelijk vele kwaad is zelfs voor u te zwaar, Heer. Hoewel de last die gij ons geeft licht is, hoewel het juk dat gij ons op de schouders legt zacht is, hebben wij die last en dat juk kleinhartig geweigerd. We weigeren zo gemakkelijk en zo vaak een kleine dienst. We laten zoveel woorden ongesproken. We laten zoveel aan u over, dat gij eronder valt. Heer Jezus, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Uw moeder wordt geraakt in haar dierbaarste bezit. Ze martelen en doden haar zoon. Wie zal ooit begrijpen, Heer, dat zij bezig is het moederschap te aanvaarden over haar beulen? Ze kust de handen die haar slaan. Ze zegt, mijn kinderen, tot wie haar vertrappen. Slechts goddelijke kracht kan iemand vriend doen zeggen tot een verrader. Heer, laat ons dit voorbeeld niet vergeten. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Simon had niet veel te vertellen. Hij had geen macht, hij had geen invloed. Hij was een kleine man. Ze konden hem zonder meer opvorderen voor gelijk welke karwei. Omdat hij gering was, werd hij uitverkoren u bij het verlossingswerk bij te staan. Heer, wij zijn gedoopten, uitverkorenen. Altijd kiest gij het geringe en het nietswaardige uit om het groot te maken. Maak ons groot genoeg om ons te verzoenen met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zesde statie. Veronica droogt Jezus aangezicht af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Wie een glas water geeft aan deze kleinen, geeft het ook aan mij, hebt gij gezegd. Hoe zoudt gij dan geen beloning geven aan de vrouw die uw lijden wou verlichten? Heer, laat ons ook de anderen zonder verdiensten gul in ons midden opnemen. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Nog de steun van moeder Maria, nog de hulp van Simon van Cyrene, nog het gebaar van Veronica heeft een tweede val op uw verzoeningstocht kunnen verhinderen, Heer. Niet ontmoedigd staat gij terug op en doet de volgende stap. Zo vaak vragen wij ons af of wij de eerste stap moeten zetten. Uw antwoord luidt, en ook de tweede. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Als dit het groene hout is, wat zal er dan met het dorre geschieden, is uw eigen bedenking bij deze statie. Als uw volgelingen de goede toon niet weten te vinden, hoe zouden anderen het dan kunnen? Heer Jezus, wij weten dat gij op ons rekent om het getuigenis te geven dat verzoening mogelijk is. Daarom bidden wij u, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
2: Negende statie. Jezus valt voor de derde keer onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: U valt voortdurend, Heer, en u staat voortdurend weer op om uw kruis te dragen. Wij lezen daarin uw goddelijke wil om ons kost wat kost te bevrijden uit onze kleinzieligheid, onze angst, uit onze zonden, uit onszelf. Ook wij hebben strijd te voeren, vooral met onszelf, om goede wil op te brengen, om vrede te stichten. Vaak mislukt het. Behoed ons voor ontmoediging en verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van

0: maar vond, was u geen gave te groot. Zo hebt gij ons getoond wat uw woord betekent. Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen. Leer ons opnieuw ontdekken, Heer Jezus, dat ons leven nooit een christelijk leven wordt als wij ons niet toeleggen op versterving, op boete, op zelfverloochening. Verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Wij kunnen uw leed slechts verlichten door onszelf als zondaars te erkennen. Gij wordt aan het kruis genageld omdat wij aan het onvruchtbare kruis van onze zonde, van onze zelfzucht, van onze verslaving en van onze hardheid vastgeklonken zijn. Wij hebben u dit aangedaan en daarom zijn we beschaamd over de keren dat we geklaagd hebben toen we leden onder andermans fouten. Heer, verzoen ons met uw Vader en met onze medemensen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Toen u stierf, Heer, dacht niemand eraan hoe een kruis met een dood lichaam de ereplaats zou krijgen in miljoenen woningen. Het kruisbeeld is voor ons geen versiering, geen meubelstuk dat er nu eenmaal bij hoort. Laat ons helpen indachtig te zijn dat gij ons tot ter dood hebt lief gehad. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Uw woord, het is volbracht, wordt nu ook door Maria uitgesproken. Ook zij gaat de weg ten einde toe, zonder de mond voor een klacht te openen. Zo slecht zijn ze niet, denkt Maria, en ze hoopt, met het zwaard van rouw en droefheid in haar hart, op uw verrijzenis en op de onze.

0: Verzoend met uw Vader en met onze medemensen, zullen ook wij uitspreken dat alles is volbracht. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Voor wie gelooft, bestaat de dood niet. Voor wie gelooft, is alleen maar leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook als hij gestorven is. Jezus, uw geloof in uw Vader heeft u doen opstaan uit het graf. Laat het Pasen worden, ook voor ons, ook voor mij. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: armata in una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Sinds onze laatste aflevering zijn er geen audiënties meer verleend in de agenda van Paus Leo XIV, dus vandaag gaan we ons onder meer concentreren op de generale audiëntie die plaatsvond op woensdag 12 augustus en die u ook live kon meevolgen op Radio Maria. Voor een zesde keer snijdt Paus Leo XIV het onderwerp aan van Sacrosanctum Concilium, het decreet, ik moet zeggen de constitutie, van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie. En deze keer spreekt hij over de betekenis van het liturgisch jaar, het kerkelijk jaar. Daar gaan we samen een catechese over mogen ontvangen, aangevuld met ander pauselijk nieuws. Een van de eerste zaken die bekend werd gemaakt, dat is dat op de 60ste Werelddag van de Vrede, die op 1 januari 2027 zal plaatsvinden, heeft de Heilige Vader het thema gekozen: de techniek ontwapenen, de vrede dienen, politiek als preventieve verantwoordelijkheid. Dat belooft zeer zeker. Zijne Heiligheid wil op deze wijze de aandacht vestigen op de morele verantwoordelijkheid van diegenen die geroepen zijn om op politiek vlak te handelen. En spoort de hele mensheid aan om de waardigheid van de mens te bevorderen en bij te dragen aan vredesopbouw. Te beginnen met het ontwapenen van de technologie. Terwijl hij eraan herinnert dat er geen algoritme bestaat dat oorlog moreel aanvaardbaar kan maken, een verwijzing naar nummer 198 uit de eerste encycliek van Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas, en hij waarschuwt voor de risico's die gepaard gaan met het toevertrouwen van militaire beslissingen aan kunstmatige intelligentie. Zo richt de paus een hartverscheurend oproep en beroep tot de internationale gemeenschap om gezamenlijke afspraken te bevorderen die de menselijke verantwoordelijkheid en de humanitaire beginselen kunnen waarborgen in contexten waarin het leven van mensen en het samenleven tussen volkeren op het spel staat. Dat wordt zeker een boodschap om naar uit te kijken. U zal erover horen in Radio Vaticaan. We brengen deze zeker tot bij u, op het moment dus dat deze gepubliceerd wordt. En dat dus voor die 60ste Werelddag voor de Vrede op 1 januari 2027. Ja, dus opnieuw een verwijzing naar de technologie, vooral naar kunstmatige intelligentie. Een grote bezorgdheid van Paus Leo XIV, dat is dat de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie er zullen toe leiden, en dat is bijna onvermijdelijk, dat deze ook zullen verbonden worden met wapens, met defensie, met oorlogswapens en dergelijke meer. En waarbij men bijvoorbeeld het al mogelijk kan maken om door middel van kunstmatige intelligentie doelen te selecteren voor raketaanvallen en dergelijke meer. De vraag aan de paus is ten eerste: kunnen wij aan machines deze morele verantwoordelijkheid toevertrouwen? Willen we echt een machine laten beslissen over leven en dood? En natuurlijk, ten tweede, welke evolutie dit zal veroorzaken in de wapenwetloop die, ja, dat merken we gewoon in de laatste jaren, eigenlijk volledig opnieuw begonnen is, ondanks de vele inspanningen die men heeft geleverd in het verleden om deze af te bouwen. We denken maar aan de vermeerdering van nucleaire wapens, een missie die ook Paus Leo XIV op zijn schouders heeft genomen om zich daar achter te scharen, om die af te bouwen en zelfs helemaal af te schaffen. We kunnen het ons eigenlijk luidop afvragen: welke natie

0: heeft kernraketten nodig om vrede te kunnen waarborgen. Ja, mocht iedereen bereid zijn om die kernraketten te neutraliseren, bij wijze van spreken, een belofte te doen deze niet langer te vervaardigen of te dreigen om ze te gebruiken, de wereld zou een andere plaats zijn. Wij kunnen er zeker voor blijven bidden en we kijken dan ook uit naar die boodschap die de paus zal schrijven. De Heilige Vader heeft in opdracht gegeven aan de kardinaal staatssecretaris, dat is kardinaal Pietro Parolin, om een condoleancebericht te sturen gericht aan Monseigneur Francisco Javier Munera Correa. Dat is de aartsbisschop van Cartagena en de voorzitter van de Colombiaanse Bisschoppenconferentie. En dat ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving die zeer recent in Colombia heeft plaatsgevonden en die vele levens heeft geëist. Het bericht luidt als volgt. De Heilige Vader, die bedroefd is over het pijnlijke nieuws van de aardbeving die verschillende gebieden in Colombia zwaar heeft getroffen en slachtoffers en talrijke gewonden heeft veroorzaakt, evenals ernstige materiële schade, onder meer aan vele kerken, bidt voor de zielerust van de overledenen en richt zijn gebeden tot de Heer voor een spoedig herstel van diegenen die door deze tragedie zijn getroffen. Tevens verzoekt hij uw excellentie om het oprechte medeleven van zijn heiligheid Leo XIV over te brengen aan de familieleden die in deze tijd van diep verdriet het verlies van hun geliefden betreuren, tevens verzekerd zijn van zijn geestelijke nabijheid. En hij spreekt zijn dankbaarheid uit aan allen die zich met grote toewijding inzetten voor de zoek- en reddingswerkzaamheden en hulp aan de slachtoffers. Tegelijkertijd vraagt hij, op voorspraak van de Heilige Maagd Maria de Heer, om de geschenken van geestelijke sterkte en christelijke hoop uit te storten over het geliefde Colombiaanse volk en verleent hij hen van harte de apostolische zegen. Getekend door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. Waarom vermelden we deze berichten? Wel, het is ook altijd een uitnodiging voor ons om zeker de mensen, onze broeders en zusters, niet te vergeten, maar gewoon alle mensen die getroffen zijn door die vreselijke natuurramp, een ongelooflijk krachtige aardbeving die, ja, misschien heeft u er al beelden van gezien, veel slachtoffers heeft geëist. Zoals daarnet vermeld heeft de paus op woensdag 12 augustus opnieuw een generale audiëntie gehouden, opnieuw in de Sint-Pietersbasiliek. Dus normaal gezien zijn de plaatsen waar zo'n generale audiëntie doorgaat de Paulus de Zesde Hal, wanneer het weer bijvoorbeeld, wanneer het te warm is of als het echt regent, echt giet, ja, dan, of te koud is, dan gaat hij daardoor. Dat is een hal die zich echt bevindt op het grondgebied van Vaticaanstad. En dan voorbij de Zwitserse wachten, zeg maar, zo moet ik het uitdrukken. En dan een tweede plaats is natuurlijk het Sint-Pietersplein. Daar is ruimte genoeg, hè, om de mensen te kunnen ontvangen. Maar de laatste twee keer heeft de Heilige Vader ervoor gekozen om deze te organiseren in de Sint-Pietersbasiliek zelf. We gaan luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven naar aanleiding van die generale audiëntie en waar hij opnieuw tot ons spreekt over het belang van de liturgie in de kerk en dat door aandacht te vestigen op de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie, Sacro Sanctum Concilium. U hoort Paus Leo XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium.
0: Dierbare broeders en zusters, het vijfde hoofdstuk van de conciliaire constitutie Sacro Sanctum Concilium is gewijd aan het liturgisch jaar. Een thema waar we vandaag nader willen blijven bij stilstaan om de betekenis ervan in het leven van elke gelovige toe te lichten. Allereerst moeten wij eraan herinneren dat deze manier om de cyclus van christelijke feesten als liturgisch jaar te omschrijven in het kerkelijk taalgebruik ingang heeft gevonden dankzij het werk van de dienaar Gods, abt Prosper Guéranger. In de encycliek Mediator Dei stelt Paus Pius XII dat het niet gaat om een kille, levenloze weergave van gebeurtenissen uit het verleden of een loutere herdenking van realiteiten uit vervlogen tijden. Het liturgisch jaar is veeleer Christus zelf, die altijd in zijn kerk leeft en de weg van onmetelijke barmhartigheid verder zet, die hij in dit sterfelijke leven is begonnen, met als doel de menselijke zielen in contact te brengen met zijn mysteries en hen ernaar te laten leven. Mysteries die voortdurend aanwezig en werkzaam zijn. Het liturgisch jaar moet dus worden opgevat als een voortdurende actualisering van het heilswerk dat Christus in de geschiedenis volbrengt. Door deze tijdcyclus te doorlopen, blijft de kerk in contact met het verlossingswerk van de Heer, zodat alle gelovigen met zijn genade worden vervuld. De ontmoeting met Jezus, die voor ons is gestorven en verrezen, is het doel dat de kerk altijd nastreeft, waarbij zij de viering van het paasgebeuren centraal stelt in elk moment. Daarom beschouwen de concilievaders juist de zondag, de oorspronkelijke feestdag, als het fundament en de kern van het liturgisch jaar. In verschillende moderne talen getuigt de naam ervan dat het de Dies Domini is, de dag van de Heer. Ook in die talen waarin de verwijzing naar de dag van de zon, zondag, de overdag overhand heeft gekregen, is de band met Christus te ontwaren. Christus is de ware zon der gerechtigheid die ieder mens verlicht. De heilige paus Johannes Paulus II leert in de apostolische brief Dies Domini dat de zondag de dag van de Heer is, de dag van de kerk, de dag van de mens en tenslotte de dag der dagen. Aangezien de zondag het wekelijkse Pasen is, waarop de dag waarop Christus uit de doden is opgestaan wordt herdacht en aanwezig gemaakt, is hij ook de dag die de zin van de tijd openbaart. Voortkomend uit de verrijzenis, doorklieft zij de tijden van de mens, de maanden, de jaren, de eeuwen, als een richtingspijl die deze doorkruist en ze oriënteert op het einddoel van de wederkomst van Christus. De zondag is een voorafschaduwing van de laatste dag, die van de parousia, wanneer wij allen zullen opstaan uit de dood. Om de zondag te heiligen is het dus van fundamenteel belang de Eucharistie te vieren. Het luisteren naar het woord en de deelname aan het lichaam van Christus houden volgens de concilievaders het convenire in unum in. Dat wil zeggen de feestelijke bijeenkomst van de gelovigen. In deze vergadering maakt de christelijke gemeenschap haar gemeenschap met de Heer zichtbaar en getuigt zij van haar verbondenheid met Christus en haar trouw aan de kerk. Deze samenkomst kan niet worden vervangen door een louter virtuele aanwezigheid, noch kan zij worden gereduceerd tot een louter passieve bijeenkomst. De liturgische vergadering komt namelijk tot stand door de actieve deelname van broeders en zusters, die bijeen zijn geroepen om God te danken die hen heeft voortgebracht, door de opstanding van Christus uit de doden tot een levende hoop. In dit verband roep ik iedereen op om de beste omstandigheden te creëren, zodat ook diegenen die op zondag niet van hun werk vrij kunnen krijgen, aan de heilige mis kunnen deelnemen. Dierbaren, het liturgische jaar dat door de zondagen wordt gekenmerkt, heeft een interessante geschiedenis, waarin het geloof en de devotie van de kerk met elkaar verweven zijn. Al vanaf de 2e eeuw na Christus werd de wekelijkse paasviering namelijk aangevuld met de jaarlijkse paasviering, de grootste feestdag, die zich uitstrekt over de uiterst vreugdevolle periode van 50 dagen met als hoogtepunt Pinksteren. En die wordt voorbereid door de vastentijd met haar boetvaardige karakter. De ontwikkeling van de kerstcyclus, die later naar het voorbeeld van de paascyclus plaatsvond, heeft het mogelijk gemaakt de mysteries van de incarnatie van het woord van God, van zijn geboorte en van zijn openbaring aan de wereld te herbeleven. De kerk heeft vervolgens in de verschillende tijden de verering van de heilige maagd Maria opgenomen, onlosmakelijk verbonden met het heilswerk van haar zoon. En de gedenkdagen van de martelaren en de andere heiligen die in de hemel God de volmaakte lof zingen en voor ons bemiddelen. Het liturgisch jaar brengt zo op sacramentele wijze de pedagogie van de heilsgeschiedenis tot uitdrukking en leidt de gelovigen van de verwachting van de Messias naar de volheid van het paasmysterie en naar de vooruitblik op de toekomstige heerlijkheid. Daarin viert de kerk de hedendaagse heilsbetekenis van het mysterie van Christus, waardoor de gelovigen er steeds dieper aan kunnen deelnemen. Daarom vormt het liturgisch jaar het inspirerende uitgangspunt en het essentiële referentiekader voor elk pastoraal handelen. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 12 augustus. Opnieuw een hele mooie catechese over de heilige liturgie. Herinner u nog, in de vorige catechese heeft de Heilige Vader ons aangeraden om het getijdengebed te leren bidden. En dat kan u via Radio Maria. U weet dat, voor zij die vaak luisteren naar de radio. We zijn er met de lezingendienst om 6:30 uur, omdat dat... U weet dat misschien, dat is de enige tijd in het getijdengebed dat vrij in te vullen is. Je kan een vrij moment kiezen in de dag om deze te bidden. En we hebben ervoor gekozen bij Radio Maria om dat het eerste gebedsmoment van de dag te maken. Om 6:30 uur dus, gevolgd door de lauden of het ochtendgebed van de kerk om 8:30 uur. Vervolgens het middagofficie, dat vindt plaats na het bidden van het Angelus, rond 11:55. En dan gaan we opnieuw bidden. We hebben het uur van de goddelijke barmhartigheid natuurlijk, wat geen deel uitmaakt van het getijdengebed. En dan om 17:00 uur, dan bidden wij de vespers of het avondgebed van de kerk. Om dan om 21:30 uur te besluiten met de completen. Als het ware maakt het de dag compleet. Het is volbracht, bij wijze van spreken. En we zullen er de woorden reciteren die Jezus zelf ook aan het kruis heeft uitgesproken. Dit prachtige gebed wordt ons aangeraden in de vorige catechese van Paus Leo XIV. En vandaag wordt echt gevraagd door de Heilige Vader om iedere zondag naar de Heilige Mis te gaan. Uw aanwezigheid bij de Eucharistie kan niet vervangen worden door een virtuele deelname. De paus is duidelijk. We moeten er alles aan doen, als het mogelijk is, om fysiek deel te nemen aan een heilige mis. Om van daaruit eigenlijk ons voedsel te ontvangen voor de week die komt. Kan dat echt niet, dan zijn er natuurlijk nog andere mogelijkheden en dan wordt ook echt wel gevraagd om te proberen een moment te volgen, bijvoorbeeld via Radio Maria of op een andere wijze, waar u de Eucharistie meevolgt die op datzelfde moment plaatsvindt, maar dan op de plaats waar het wordt uitgezonden. Een live Eucharistie dus. En niet een opname te gaan maken en dan dat te zien als een wijze van te voldoen aan de zondagsplicht die we hebben. De paus die raadt het ons hier opnieuw aan om dus niet een virtuele deelname te zien als hetzelfde als een fysieke deelname, tenzij het echt niet anders kan. En dan is er natuurlijk de mogelijkheid om ook ten volle de genade te ontvangen die van dit sacrament komt tot ons iedere week, bijvoorbeeld via Radio Maria. Mooie catechese dus van Paus Leo de 14e. En dat wij een reizende paus hebben, ja, dat mogen we al merken. U weet het, hij is al ondertussen verschillende keren naar het buitenland gegaan. Hij heeft kortere reizen gemaakt, is naar Turkije en Libanon gegaan, is naar Afrika gegaan, Spanje als apostolische reis. En er liggen er nog heel wat in het verschiet. We weten bijvoorbeeld van Frankrijk dat zal plaatsvinden van 25 tot 28 september. We volgen het samen met u op de voet hier bij Radio Maria. Maar ook nog andere reizen liggen al in het verschiet. Onder meer een reis naar Peru, naar Argentinië en Uruguay, dus Zuid-Amerika. Maar hij zal ook naar Polen gaan. Dat werd ondertussen ook bekendgemaakt voor 2027 zal dat zijn. Ja, in 2027 hebben we de Wereldjongerendagen in Zuid-Korea. We zullen dus nog veel van deze reizen, zo God het wil, mogen meemaken met Paus Leo de 14e. Belangrijk zijn ook de pastorale bezoeken. Meestal gaat het over één dag die hij buiten het Vaticaan doorbrengt om een regio in Italië te gaan bezoeken. Of in dit geval de Republiek van San Marino, waar hij zal deelnemen aan de bijeenkomst voor de vriendschap tussen de volkeren en aan de stad Rimini. En dat op zaterdag 22 augustus. Ontmoeting die vele jaren geleden werd begonnen door de heilige paus Johannes Paulus II in het kader van de interreligieuze dialoog. Verder gezet werd door de opvolgers daarvan, onder andere paus Benedictus de 16e, maar ook paus Franciscus en nu ook paus Leo de 14e. Om 8 uur zal hij van op het helikopterplatform van Vaticaanstad vertrekken en landt op het vliegveld van Toracha in de Republiek van San Marino om 9 uur, waar hij zich verplaatst naar het Piazza della Libertà. Om 9:15 vindt daar een militair eerbetoon plaats, worden ook de volksliederen gespeeld. De Heilige Vader en de excellenties, de Capitan Regenti, zullen dan het publieke paleis, het Palazzo Pubblico, betreden. En om 10 uur in het atrium worden ook de staatssecretarissen aan de Heilige Vader voorgesteld. De Heilige Vader en de Capitanis Regenti zullen zich dan naar de raadzaal bevinden voor een privégesprek en het ondertekenen van het gastenboek. Om 10:40 is er een ontmoeting in de grote en algemene raadzaal. Om 10:45 zal de paus, vergezeld door de regenten, op het centrale balkon van het Palazzo Pubblico verschijnen om de gelovigen op het plein te begroeten en te zegenen. Daarna gaat hij naar de basiliek van San Marino. Om 11:45 wordt hij daar verwelkomd door Monsignor Domenico Beneventi, de bisschop van San Marino Montefeltro, en door Don Marco Mazzanti, de rector van de basiliek. Er zal een moment van aanbidding van het Allerheiligste Sacrament plaatsvinden en ook de reliquieën van San Marino zullen vereerd worden. Samen komt hij daar met de priesters, de godgewijden mannen en vrouwen en de vertegenwoordigers van het kerkelijk leven van het bisdom. 11:45 verlaat hij de basiliek, zal de gelovigen begroeten op het plein en verplaatst zich opnieuw naar het vliegveld van Toracha. Om 1:15 zal de Heilige Vader afscheid nemen van de regenten van San Marino en de autoriteiten en vliegt hij terug naar Vaticaanstad. Verder werd ook bekendgemaakt dat in strikt besloten kring de Heilige Vader nog de gemeenschap van het klooster van Sant'Antonio da Padova zal bezoeken van de Augustinessen in Penabili. Dus dat volgen we ook zeker op de voet. En dat is op 22 augustus zal hij dus in Rimini zijn. Je hoort er meer over tijdens Radio Vaticaan. Voor ons is het langzamerhand tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle slachtoffers in Colombia, getroffen door de aardbeving. De zielerust van de slachtoffers die daar gevallen zijn, maar ook de mensen die nog aan het zoeken zijn naar lichamen, naar mogelijk mensen die nog onder het puin liggen. Het is daar een ramptoestand, ook in de kerk. Vele kerken die schade hebben opgelopen. Het is een zeer moeilijke tijd voor het volk in Colombia en voor onze broeders en zusters al daar. Ook alle intenties van Paus Leo XIV willen we daarmee toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Daarna komen we graag bij u terug en dan hoort u nog de videoboodschap die Paus Leo XIV heeft gezonden aan de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering 2026 van de Leadership Conference of Women Religious in de Verenigde Staten van Amerika ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van deze organisatie. Dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen met de Heilige Vader uit Angelus.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digne efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd hebben we nog de audio van een videoboodschap die paus Leo XIV heeft gestuurd aan de deelnemers aan de jaarlijkse vergadering van de Leadership Conference of Women Religious in de Verenigde Staten van Amerika. En dat ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van deze organisatie. We gaan luisteren naar de boodschap van paus Leo XIV.
4: Dear friends in Christ, we cordially greet the members of the Leadership Conference of Women Religious.
0: Dierbare vrienden in Christus, ik groet van harte de leden van de Leadership Conference of Women Religious in de Verenigde Staten van Amerika, die tijdens de jaarlijkse vergadering van 2026 de 70ste verjaardag van haar oprichting viert. En daarnaast spreek ik mijn gebedsvolle gelukswensen uit aan de religieuzen van verschillende congregaties uit heel Amerika die dit jaar aan het evenement deelnemen. Ook al komen jullie uit gemeenschappen met verschillende geschiedenissen en apostolaat, is het belangrijk om te beseffen dat het noodzakelijk is de eenheid te bevorderen binnen jullie instituten en onderling, evenals in de kerk in het algemeen. Alle christenen zijn geroepen om bouwers te zijn van de gemeenschap van Christus, die gestalte krijgt in een synodale kerk, waarin iedereen meewerkt aan dezelfde missie volgens zijn eigen charisma en ambt. In het bijzonder zijn de leden van het religieuze leven geroepen om deskundigen in synodaliteit te worden, zowel vanwege de mogelijkheden die het leven in gemeenschap biedt om dit in praktijk te brengen, als vanwege de wijze waarop uw congregaties zijn georganiseerd. In die zin was ik verheugd te vernemen dat de procedures van de vergadering een synodale methode van luisteren, uitwisseling en onderscheiding zullen omvatten met de openheid en bereidheid om te begrijpen wat anderen zeggen. Ik hoop dan ook dat u door middel van deze vorm van broederlijke en ontvankelijke dialoog kunt onderscheiden wat de Heilige Geest zegt over het heden en de toekomst van het gewijde leven in de landen waar u dienst doet. Met name door de vele charisma's die de Heilige Geest in de loop van de geschiedenis heeft geschonken, hebben Godgewijde vrouwen en mannen ertoe bijgedragen dat de zending en het mysterie van de kerk in onze wereld zichtbaar zijn geworden. In dit verband spreek ik mijn dankbaarheid uit voor de blijvende bijdrage van uw instituten op het gebied van evangelisatie, onderwijs en de zorg voor de armen en gemarginaliseerden, om er maar enkele te noemen. Terwijl u nadenkt over uw thema Many Charisms, One Spirit, One Call, bid ik dat u in het bijzonder de specifieke charisma's in gedachten houdt die God aan de stichters en stichtsters van uw respectieve gemeenschappen heeft toevertrouwd. De kerk heeft jullie nodig, evenals de hele verscheidenheid en rijkdom aan vormen van Godgewijd leven en dienstbaarheid die jullie vertegenwoordigen. Want met jullie levendigheid en jullie getuigenis van een op Jezus gericht leven kunnen jullie helpen de wereld wakker te schudden. Zo zult u samen de globalisering van onverschilligheid en machteloosheid kunnen tegengaan met het geneesmiddel van de liefde en de barmhartigheid van Christus. Om de authentieke bloei van het Godgewijde leven te bevorderen, is het werk ter bevordering van religieuze roepingen van fundamenteel belang. Zoals velen van ons uit eigen ervaring hebben ondervonden, brengt de oproep van Christus om hem met een onverdeeld hart te volgen door middel van de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, vreugde, vrede en voldoening met zich mee. Hoewel de secularisatie in de wereld vandaag de dag toeneemt, is er ook een groeiend verlangen naar God. Zoals ik onlangs tijdens mijn apostolische reis naar Spanje heb opgemerkt, talrijke jongeren en volwassenen herontdekken het christelijk geloof, wellicht na een periode in hun leven waarin zij zich enigszins van God hadden verwijderd. Probeer daarom in jullie omgang met jongeren manieren te vinden om hen kennis te laten maken met jullie manier van leven en help hen te luisteren naar de stem van de Heer die tot ons spreekt in het diepste van ons hart. Moedig hen aan om moedig te reageren op Jezus, die in vrijgevigheid niet te overtreffen is, zodat ook zij de vreugde mogen delen die voortkomt uit het volgen van zijn roepstem. Met deze gevoelens wens ik u een vruchtbare bijeenkomst toe en verzeker ik u van mijn geestelijke nabijheid. Ik vertrouw het werk van de vergadering toe aan de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk, omdat zij voor u allen en voor de gemeenschappen die u vertegenwoordigt, wil ten beste spreken.
4: And may Almighty God bless all of you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
0: Opnieuw een mooie boodschap van Paus Leo XIV. En we zien dus dat hij dat regelmatig doet. Regelmatig videoboodschappen. Dat was ook al iets wat Paus Franciscus tijdens zijn pontificaat verschillende keren heeft gedaan. Wel, we zien dat Paus Leo XIV daar ook zeer zeker gebruik van maakt. Van de mogelijkheid om de nabijheid van de paus ook te laten geworden door middel van deze videoboodschappen die dan worden gestuurd en afgespeeld bij die gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst van de religieuzen in Amerika bij deze Leadership Conference of Women Religious. En dat ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting ervan. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer zijn we er natuurlijk opnieuw bij. Dan brengen we u graag verder pauselijk en Vaticaans nieuws. Vergeet niet, iedere zondag kan u het Angelus dat de Heilige Vader bidt live op het Sint-Pietersplein. Hij vanuit het raam van het Apostolische Paleis meevolgen op Radio Maria. Dus stipt om 12:00 tekenen wij present en bent u helemaal live verbonden met de Heilige Vader. Verder is er Radio Vaticaan iedere maandag en donderdag om 17:30. En op woensdag om 10:00 zijn we verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, opnieuw een live moment dat u kan beleven. En tegen het eind van de maand september zal de paus afreizen naar Frankrijk. En dat is een apostolische reis die we op de voet zullen volgen. En dat betekent ook dat u veel meer toespraken, maar ook homilieën zal te horen krijgen die de Heilige Vader in Frankrijk zal uitspreken. Ja, dat is niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Opnieuw een Europees land dat hij aandoet. En we kijken naar uit welke boodschap Paus Leo XIV brengt naar Parijs, naar Lourdes en naar Metz, de plaatsen die hij zal bezoeken. Van harte dank voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Opnieuw verenigen wij ons rond Jezus, die op dit uur geheel vrijwillig zijn leven voor ons heil gaf. Wij bidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed,
de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment met nog een kleine aanmoediging van de Heer aan de heilige zuster Faustina. Hij zei tot haar: mijn dochter, schrijf dat hoe groter de ellende van een ziel is, des te groter haar recht op mijn barmhartigheid is. Spoor alle mensen aan om op de onpeilbare afgrond van mijn barmhartigheid te vertrouwen, want ik wil ze allemaal redden. Op het kruis werd de fontein van mijn barmhartigheid voor alle zielen wijd geopend door de speer. Ik heb niemand uitgesloten. En in dit vertrouwen beëindigen wij het gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid u steeds vervullen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag kan u verder luisteren naar het gesprek met Père Jean Baudouin, monnik in de Syrische woestijn in het Mar-Jacob-klooster, waar hij sinds 15 jaar leeft. Maar van oorsprong is hij Belg. Hij heeft ons al verteld over de kloostergemeenschap die in 1994 door moeder Agnes is opgericht. En ik ga hem nu vragen of hij hun gemeenschap een beetje kan omschrijven. Mm-hmm. En hoe groot is jullie gemeenschap? Misschien wat vertellen over de verschillende monniken en monialen?
1: Dus wij zijn met 8 monialen. We hebben 2 monniken. En ook een monnik die zich aan het voorbereiden is. En ook verschillende oblaten die met ons samenwonen. Dus die niet het habit dragen, maar die wel het dagelijkse leven meemaken met ons.
0: Oké. Okay. Ja. En zo het dagelijkse leven, hoe ziet dat eruit bij jullie? Een gemiddelde dag in het klooster?
1: Vandaag bijvoorbeeld een gemiddelde dag. Dus de dag is verdeeld tussen gebed, liturgisch gebed. Dus we hebben de matines, het ochtendgebed. We hebben de dagelijkse misviering en we hebben de vespers. In de vasten is dat meer. En dan hebben we ook nog 2 uur gebed en stilte. En daarnaast hebben we werk, dus we werken. En daarnaast hebben we ook een tijd van recreatie s'avonds. En we hebben ook, nu sinds de zomermaanden, dus hebben we veel bezoekers ook.
0: Is dat, hoe zou ik het zeggen, jullie belangrijkste apostolaat? Bezoekers ontvangen die willen meeleven en die zo spiritualiteit willen verdiepen?
1: Dat is een belangrijk deel van ons apostolaat. Wij zijn dus een contemplatief klooster. We gaan niet naar buiten. Dus ons apostolaat ligt vooral ook in het gebed.
0: Ja.
1: Maar ook, wij ontvangen ook mensen die, ik ben toegekomen, die echt willen een antwoord vinden op bepaalde vragen. En daar maken we dat wel dat proberen we dan ook echt die mensen volledig op te volgen als ze hier zijn. En die kunnen dan bijvoorbeeld een periode blijven en weggaan. Of langer blijven. Of misschien zelfs maar een week. Dus dat is een deel van ons apostolaat ook.
0: Mm-hmm. Ja. Zoals u zelf eigenlijk daar ooit ontvangen bent.
1: Ja, inderdaad.
0: Het feit dat u zelf priester bent geworden, kwam dat met u, voor u samen met de roeping tot het kloosterleven? Of is dat later gekomen?
1: Ik heb nooit actief het priesterschap opgezocht, denk ik. Ik dacht wel, ik ga mij klaarmaken voor als ze mij roepen. Dus in die zin heb ik me voorbereid. Mm-hmm. Maar ik ben, hoe moet ik het zeggen? Mijn eerste roeping is monnik. En ik dien nu ook de sacramenten. En als het nodig is, ook in de plaatselijke kerk kan ik dienen, maar mijn eerste roeping is monnik.
0: Oké, ja. Dus u heeft, hoe zou ik het zeggen, voor u was het meteen wel duidelijk dat u een religieus leven wilde leiden. U heeft nooit gedacht over bijvoorbeeld in België naar het seminarie te gaan of zo. U was echt heel specifiek daar geroepen.
1: Het was een... Het is de liefde tot deze plaats die mij hier gebracht heeft. Het feit ook dat moeder Agnes mijn spirituele moeder is. Die zoektocht naar de innerlijke zoektocht naar Christus die in ons woont, die mij geroepen heeft.
0: Mm-hmm. Wilt u daar ook nog wat meer over vertellen? Over de spiritualiteit van jullie religieuze leven. Dus u zegt de spiritualiteit van moeder Agnes. U vertelde al over Johannes van het Kruis. Hij is zelf karmelites. Dus ik ga ervan uit dat de karmel ook wel een belangrijke rol speelt in jullie spiritualiteit.
1: Ja, Johannes van het Kruis speelt een heel belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Vooral de bestijging van de berg Karmel. Die dus beschrijft hoe een ziel, als de ziel het wenst, de berg Karmel kan opstijgen om zo tot eenheid met God na te streven. En dat hij dus een nacht moet doorgaan. Dus het kloosterleven is niet een, moet ik het zeggen, een plezierreis. Vaak wordt het beschreven als een dagelijkse martelaarschap. Want het is niet evident om samen te leven met anderen. Mm-hmm. Dus dan heeft Johannes van Kruis ook een wegwijs. Wanneer hij de... Ik ken de Nederlandse termen niet, de precautions geeft over hoe men hoort te wandelen in het klooster als men veilig wil wandelen. En dus dat zijn heel belangrijke principes in ons dagelijkse leven. Om dus het doel niet uit het oog te verliezen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus het is ook gebaseerd op... Johannes van Kruis heeft een samenvatting gemaakt, kunnen we eigenlijk zeggen, van de lering van de woestijnvaders over... het waken over de gedachten, over altijd bezig blijven om zo de gedachten niet te zeggen, om het gevecht tegen de gedachten niet, dat de gedachten ons niet overweldigen, is het werk heel erg belangrijk. Om zo dus die innerlijke vrede na te streven, waardoor de Heilige Geest dus zich kan nestelen in een ziel. Dus het is een gevecht. Het is veel mystieke schrijvers spreken over dus de spiritual warfare.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zijn het kort het doel dat we nastreven. Dus de eenheid van de ziel met God in een synobitisch leven, maar wel met een anachoretisch karakter. Dat wil zeggen dat dus, we leven samen, maar iedereen is wel geroepen om zijn eigen gevecht na te streven met de hulp van de spirituele leider. Het is vooral een gevecht tegen de gedachten. En dat gaat terug op de oude monastieke teksten. En de principes van Johannes van de Kruis gaan ons heel nauw aan het hart, omdat hij een heel klare kijk geeft op hoe ons wapenen in dit spiritueel gevecht.
0: Mm-hmm. Ja. Zijn er voor u naast Johannes van het Kruis ook nog bepaalde, ja, u spreekt al over de woestijnvaders, bepaalde figuren die leidend zijn?
1: Ik heb een heel speciale liefde voor koning Boudewijn.
0: Oké, okay, ja. En uw naam is ook Frère Jean Baudouin. Geen toeval.
1: Ja.
0: U heeft dat gekozen?
1: Ja, ik heb die naam gekozen. Hij heeft mij geleerd om van mijn land te houden. En toen ik zijn biografie heb gelezen, ben ik heel erg gecharmeerd geweest door zijn persoonlijkheid. En door de liefde die hij had voor zijn land. En... ja, het is voor mij een vriend in de hemel, ik ga het zo zeggen. En een vader in de hemel, ik ga het zo zeggen.
0: Oké. Okay. En u zegt, ja, de liefde voor zijn land treft mij. En dat is een liefde die u deelt, want u woont in Syrië, maar u heeft nog een grote liefde voor...
1: Vaak als je je land verlaat, heb je meer liefde voor je land dan als je in je land woont.
0: Een persoonlijke vraag dan, is het een offer voor u geweest om België achter te laten?
1: Niet echt, denk ik. Want het was een keuze van het hart. Dus oké, natuurlijk, als je België dan bezoekt, is het heel moeilijk om alles om terug te keren. Maar na enkele dagen is dat... En dat is ook mooi dat het moeilijk is, want dat toont dan ook dat de liefde echt is.
0: Ja. Bidt u dan ook voor ons land?
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ja, ik... misschien niet echt helemaal actief elke dag dat ik eraan denk, maar ik ben echt enorm beginnen houden van mijn land. En het is echt dankzij koning Boudewijn, denk ik, dat ik die liefde... want dat wordt ons niet meer aangeleerd om van ons land te houden.
0: Mm-hmm.
1: Als ik jong was, heb ik nooit iemand zelden iemand ontmoet die echt dacht van, weet je, ik ben Belg en ik hou echt van mijn land. Terwijl dat eigenlijk heel erg belangrijk is. Als ik niet mijn roots ken, kan ik ook niet echt lief hebben. Nou, dus het is belangrijk ook om, het is belangrijk om in het reinen te komen met onszelf, om anderen te kunnen liefhebben en met onze eigen geschiedenis. En ons land is daar een heel grote, it's a big part of this story. Als ik van mijn land hou, van mijn roots houd, ben ik ook vrijer om lief te hebben, denk ik.
0: Ja, over uw roots gesproken. U zei, toen ik in 2010 vertrok naar Syrië, heeft mijn familie mij uitgewuifd. Hoe was het voor hun eigenlijk, die ja, radicale keuze die u toch op jonge leeftijd gemaakt hebt? Hè? Waren ze blij of waren ze terughoudend? Of hoe keek ze daarnaar?
1: Nee, ik heb het grote geluk om een heel mooie familie te hebben die mij allemaal gezegend hebben in mijn keuze. Ja. En het is moeilijk voor hen. En als ik hen hoor, is het moeilijk voor mij, maar ergens verstaan, het is te zeggen, zonder het helemaal te begrijpen, klopt het allemaal.
0: Oké, ja. Dus zij hebben uw keuze altijd ondersteund.
1: Ja.
0: Mooi. U sprak ook daar straks over een icoon. Het icoon dat moeder Agnes heeft gerestaureerd en dat eigenlijk een beetje mee aan de grondslag ligt van het klooster. Hebben de iconen binnen jullie ritus een belangrijke plaats en binnen jullie spiritualiteit?
1: In de Byzantijnse ritus is de icoon heel belangrijk. Er is ook de lange iconenoorlog geweest, de iconoclastenoorlog. Tussen de 7e en de 9e eeuw, als ik me goed herinner, hier in het oosten. En dat was in het kort, dat ging over het feit, mogen we Christus en de heiligen en Maria, onze lieve vrouw, afbeelden of niet? Want in het Oude Testament mocht men niks afbeelden die goddelijks was. Alleen mocht men cherubijnen tekenen. Dus daarom in de tempel van Salomon had je alleen maar cherubijnen. Maar dus na die hele kwestie is het duidelijk geworden dat Christus is het beeld van God dat we niet zien. Hij is mens geworden, dus in die zin mogen we hem afbeelden. Dus we vereren de iconen. Dus zeggen we geven eer aan, niet aan het hout, maar aan Christus die we dus zien in de icoon. Dus de icoon is in die zin, wordt in de spiritualiteit zo omschreven, een venster naar de hemel, waar ik eigenlijk de hemel contempleer. Via het hout en de figuur die erop geschilderd is. Dus in die zin is de icoon heel mooi. Wij schilderen hier ook iconen in het klooster. We hebben moeder Agnes is iconograaf en een andere zuster is ook heel sterk. We hebben nu net een heel grote icoon van Johannes de Doper geschilderd. En nog een andere grote icoon. Dus de iconen zijn heel belangrijk in deze ritus. Vooral omdat ze zo hebben moeten strijden om opdat het toegelaten zou worden om dus iconen te vereren.
0: Op jullie website zag ik ook een icoon van de heilige Jacobus. Maar over welke Jacobus gaat het eigenlijk? Want in het Engels staat er St. James the Persian en in het Frans staat er Saint-Jacques le Mutilé. Maar welke Jacobus is dat eigenlijk?
1: Ja, het is dezelfde Jacobus. Hij is uit Perzië en hij is mutilé en même temps. Hij is ook gemutileerd. Dus in het kort, het is een Perzische heilige die gestorven is in 421. Die in 29 stukken is gehakt, omdat hij Christus niet wilde verloochenen. En hij was heel bekend in deze regio. Op de iconen wordt hij beschilderd op een paard. Met een rode kap van het bloed van het martelaarschap en hij doodt de Satan met een speer. Dat zijn de megalomartelaren in de Byzantijnse ritus, met onder andere de heilige Georgios of Demetrios of nog andere. Zij worden zo afgebeeld omdat ze heel

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we momenteel in gesprek zijn met Père Jean Baudouin, monnik in het Mariacoub-klooster in Syrië. Père Jean, het is sinds vele jaren oorlog nu in Syrië. We hebben hier onlangs bij Radio Maria ook Syrische vluchtelingen te gast gehad, christenen die veel te lijden hebben gehad onder de oorlog in jullie land. Hebben jullie in het klooster eigenlijk al problemen ervaren?
1: Ja, wij persoonlijk een beetje, maar niet heel veel. Maar natuurlijk, als de doctrine die de ISIS heeft gevolgd uitgevoerd wordt, dan lopen de christenen veel gevaar.
0: Ja. En voorlopig is het momenteel redelijk stabiel in de regio waar jullie zitten?
1: Ja, in onze regio is het stabiel. Uh-huh. In onze regio is het voorlopig stabiel sinds ongeveer 2016.
0: Uh-huh. Ja.
1: Ja, er zijn nog regio's waar het moeilijk is, maar onze regio is... We krijgen trouwens bezoekers ook, niet veel, maar ook uit het buitenland.
0: Ja. Ik wou ook nog een vraag stellen over jullie habit. Ja, ik zie u voor mij. U heeft iets of een hoofddeksel met een kruis op. Hoe heet dat hoofddeksel? En is dat voor de monniken van jullie... Is dat eigen aan het monastieke leven in jullie regio? Of is dat specifiek voor jullie gemeenschap?
1: Dat is dit hoofddeksel is eigen aan de Byzantijnse ritus. Uh-huh. Ik heb verschillende maten. Ik draag een kleine maat, maar 8 centimeter. Maar je hebt er ook die misschien zelf 12 of 13 centimeter zijn en die precies een kleine kroon vormen. Dat wordt gebruikt in de plaatselijke ritus. Voor de rest hebben wij dus een abijt die...

0: Geïnspireerd is vooral op de kleuren van de karmel. We hebben ook het scapulario. En een klein cuculos die het kapje is. En dus dat heeft als symboliek dat, zoals Sint Paulus zegt, kijk niet meer achterom, kijk enkel vooruit. En als je de Woestijnvaders leest, dan spreken die over het feit dat als je dat kapje draagt, dat dat de onschuld is van de kleine kinderen. We hebben ook een riem, die bijvoorbeeld de riem was van Johannes de Doper of de heilige Elias die met een riem rondliep. En onze kleur is eigenlijk niet echt donkerbruin, maar roodbruin. Dat gaat terug op Adam, die werd dus gevormd is uit de aarde, de rode vruchtbare aarde. Want Adam is gevormd uit de Adama in het Hebreeuws, die de vruchtbare grond is. Dus ik ben uit de aarde gevormd als zoon van Adam. En ook Johannes de Doper en de heilige Elias droegen kamelenhaar. Dus het is kort bij het kamelenhaar. In de winter hebben wij een soort, niet iedereen draagt dat hier, maar we hebben een soort kap en uit kamelenhaar. Dat houdt heel erg warm. En het is ook ergens in de zin om, zoals Johannes de Doper, Christus is voorgegaan bij zijn eerste komst, dat we klaar willen zijn om Christus te ontvangen bij zijn tweede komst.
1: Jullie leven in die verwachting, ook in jullie klooster van de tweede komst van Christus?
0: Maar ik denk dat sinds dat evangelie geschreven is, dat alle christenen in verwachting zijn van de komst en de wederkomst van Christus. En Christus heeft tekens gegeven over wat moet voorafgaan aan zijn tweede komst. En als we die tekens nuchter één na één bekijken, kunnen we misschien stellen dat het niet meer zo ver vandaan is.
1: Welke tekens zijn dat?
0: Bijvoorbeeld, er zal een tijd komen waar de liefde koud is. Er zal een tijd komen waar het goede kwaad genoemd wordt en het kwade goed genoemd wordt. Daniel spreekt over het feit dat de wetten zullen omgedraaid worden. Het is te zeggen, vandaag zijn er zonden die tegen de eeuwige wet van de Heer gepleegd worden en die als goed worden voorgesteld. Die als juist worden voorgesteld, die als rechten van de mens worden voorgesteld. Er zijn veel passages die spreken over het geduld van de Heer, want hij wil dat geen enkele ziel verloren gaat. Maar er is een tijd dat hij zal terugkomen.
1: U sprak al over uw familie. Heeft u ook nog contact met vrienden uit uw jeugd eigenlijk? En
0: Ja.
1: hoe keken zij naar uw keuze?
0: Ja, te weinig. Ik heb fantastische vrienden. We bellen ook af en toe. En als ik in België was, heb ik ze allemaal kunnen zien. Het is misschien hetzelfde. Ze voelen dat het klopt, denk ik, ergens. Misschien verstaan ze het niet volledig. Maar ze zien mij te graag om mij niet mijn weg te laten gaan.
1: Ja.
0: Maar ze lijden er ook onder. Voilà.
1: Ja. Ja, dat wil ik wel geloven. Ja. Het is toch een soort van offer, hè, voor de familie om een geliefde zo, en de vrienden om een geliefde zo ver te hebben en niet in de nabijheid. Ja.
0: Ja, serieus geen makkelijk. Het is niet als bijvoorbeeld Oostenrijk
1: Ja.
0: of Polen, die niet zo ver vandaan is.
1: Zeker. Wat waren voor u de grootste obstakels is misschien een groot woord, maar de grootste aanpassingen toen u binnenging in een klooster, ten eerste en ten tweede in Syrië? Wat zijn de dingen die voor u het moeilijkste waren?
0: Hier is het. Hier kan alles morgen ook. Morgen, morgen. Dus als je iets wil plannen, is het niet altijd evident. Stress is niet echt een woord dat de mensen hier echt kennen. Nu, met de oorlog is er wel veel stress gekomen door de angst en door de miserie en door de. Het is echt een heel mooi land en een heel mooie bevolking. En we blijven altijd verbaasd dat doorheen al die miserie dat de mensen hier blijven glimlachen en blij zijn. Natuurlijk, het is zeker niet perfect. Er zijn heel veel eigenschappen die moeilijk zijn. Dus ik heb mee, ja, daaraan moet je je dan ook aanpassen. En dat is, ik denk dat ik altijd in België ga blijven. Ik ga niet volledig snappen wat dat misschien ook goed is. Ik ben te laat gekomen om volledig Syriër te worden. En dat hoeft ook niet. Maar ja, nee, het is een heel mooi land en ik hou van dit land.
1: Hm. Ja. Ja, het is toch ook wel een ascetisch leven dat jullie leiden. Was dat moeilijk voor u? Of ligt dat wel een beetje in lijn met, hoe zou ik het zeggen, uw radicale persoonlijkheid in de zin van, dit is nu waar het verlangen van mijn hart ligt en hier wil ik ook alles voor achterlaten?
0: Het is natuurlijk redelijk ascetisch. Het is koud in de winter, het is heel warm in de zomer. Er valt helemaal niks te doen om jezelf te... hoe moet je dat zeggen? To divert yourself with something. Je kan niet zomaar de tv nemen of je telefoon nemen.
1: Geen afleiding.
0: Alles is gelimiteerd. Ja. En dus, in die zin kan het ofwel... ofwel kun je er gek van worden, ofwel kun je het paradijs in zien. Dus, want hoe minder dat je hebt, hoe meer dat je ook open staat om... om misschien te proeven van de essentie. En bijvoorbeeld de mooiste dagen die wij hier hebben zijn de volledige stille dagen, als we retreiten houden. Waarbij we dan ook proberen echt volledig stil te zijn. En dan wordt onze dag gewoon simpelweg gevuld door werk, gebed en stilte en studie. En ja, als je dat zo 3-4 dagen doet, heb je echt het gevoel dat je in het paradijs bent. Dus ik vind, ja, het is heel raar ook bijvoorbeeld. Deze ochtend waren we zijn een kerk aan het uitbreiden. Dus we zijn aan het graven. Dus in plaats van een kleine, hoe noemt dat, bulldozer te gaan halen, zijn we dat met de hand aan het doen. En we waren ons zo aan het afvragen van, het is toch vreemd hoeveel vreugde er is in, met een drillboor de grond uit te kappen en in een tractor de aarde te werpen. Dus de meest simpele dingen geven vaak, denk allez, voor mij dan toch, de meest vreugde. Dus voor mij is het eigenlijk niet ascetisch.
1: Okay.
0: Maar ik zou misschien veel meer ascetisch moeten leven, dat kan ook natuurlijk.
1: Nee. Ja, het is een mooi voorbeeld eigenlijk, hè, hoe dat men...
0: Iets er is wat... alles in de wereld, maar ja. er is veel te veel.
1: Ja.
0: En... ja, hoe mooi is het om zo... We hebben hier schapen bijvoorbeeld. Als ik zo s'avonds zo naar die schapen kijk, denk ik van wauw. Dat is zo mooi, hè? Of we hebben hier een visvijver. We hebben een visvijver. We hebben nu een grote put. We hebben dat gevuld met water. En we hebben wat vissen daarin gegooid. En zo ja, met plastic afgerand. Omdat de aarde niet zo... Dus het water zou drinken. En we geven water uit die vistank aan de bomen. Dus dat is dan zo water die rijk is door de vuiligheid van de vissen. Dat is goed voor de plantages. Ja, als je even naar die visvijver gaat en ziet hoe mooi dat alles is. Ja, eigenlijk heb je alles met heel weinig, denk ik dan.
1: Ja. Als je nu terugblikt over op de periode... waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden, voor u eigenlijk Christus ontmoet had en nu? U zei, toen was ik niet gelukkig. Bent u nu op een heel andere manier gelukkig dan toen?
0: Ja, ik kan zeggen dat ik gelukkig ben.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het laatste deel van ons gesprek met Père Jean Baudouin, monnik in Syrië, maar Belg van afkomst. Père Jean, aan het einde zou ik u ook nog geloofsvragen willen stellen. Wie is Jezus voor u, de persoon voor wie u alles achtergelaten heeft?
1: In de mis is er een bepaald moment, net voor de credo, waarbij de priester zegt: Ya Rabbi, ya mukhallisi wa munqizi wa hayati. Jezus, wacht hoor, ya Rabbi. Nou, hij zegt: Uhibbuka ya Rabbi, ya munqizi. Uhibbuka ya Rabbi, ya munqizi. Ik ben nu even vergeten. Hij zegt, dus de priester zegt drie keer: Ik zie u graag, Heer, mijn redder. Ik ben vergeten. Maar alles is, komt erop neer dat Jezus is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Hij is onze Heer, hij is onze grootste vriend, hij is onze God. En het is volgens mij het mooiste dat er is om met de Heer te kunnen samenleven. We vinden echt onszelf en er zijn veel moeilijke dagen. De Heer heeft niet beloofd. Hij zegt in Matthäus, op het einde van Matthäus 6, dus denk niet aan morgen, want de moeilijkheden van vandaag zijn genoeg. En de morgen zal voor zichzelf zorgen. Eigenlijk zegt hij niet de moeilijkheden. Hij zegt in het Grieks de slechtheid. De evil. The evil of today is sufficient. Dus dat wil zeggen dat er elke dag wel evil zal zijn. Maar dat is ook om ons te kronen. Dus er zijn moeilijke dagen. Maar er is verschil tussen... we kunnen verdrietig zijn of moeilijke dingen meemaken. Maar wel innerlijke vrede hebben. En als je zo rondvraagt aan de mensen, naar wat ben je op zoek? Ik denk dat de meeste mensen zullen antwoorden naar vrede. Dus in die zin, Jezus is degene die vrede geeft. Mijn vrede geef ik.
0: Daarnet, toen u in de in liturgische taal aan het spreken was, welke taal was u aan het spreken?
1: Ja, nee, dat was Arabisch.
0: Ah, dat was Arabisch, ik dacht het, ja. Dus maar u kent ook...
1: Als u dat zal uitzenden, dan zullen ze goed met mij lachen. Maar,
0: nee, maar u spreekt dus wel Arabisch.
1: Ik ben volledig mijn tekst vergeten. Ja, gisteren had ik bijvoorbeeld mijn eerste misviering hier in het plaatselijke dorpje. Ja. Meestal doe ik de misviering hier, maar de pastoor had... dus heb ik gisteren de mis dus in het Arabisch gedaan en... Ik blijf Arabisch bijleren, ik had zo zeggen. Het is een taal die moeilijk is, maar dus beetje bij beetje.
0: Ja. En wat is de voertaal bij jullie in het klooster onderling?
1: En met dat we dus veel buitenlanders zijn, is het vooral Frans, maar ook Arabisch.
0: Ja. Een vraag die ik zeker nog wil stellen, want wij zijn van Radio Maria. Wat is de plaats van ons lieve vrouw in jullie klooster en ook in uw persoonlijk leven?
1: In de Byzantijnse ritus gaat er heel veel eer uit naar onze lieve vrouw. Heel veel. Er zijn speciale gebeden die gebeden worden aan onze lieve vrouw. En ook dagelijks wordt ze herdacht in de verschillende liturgische gebeden. Dus onze heilige Maria is degene die ons naar Jezus brengt. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring geweest. Dus denk ik via haar dat ik Jezus heb leren kennen. En zij is ook mijn moeder die mij naar Jezus leidt. En in ons klooster heeft zij een heel belangrijke plaats.
0: Ik wil u heel hartelijk danken, Frère Jean Baudouin, voor dit mooie gesprek. Ik vroeg me af of u tenslotte nog... een woord wilt richten naar de luisteraars hier in België. Een land waar geloof toch wel wat op de achtergrond verdwenen is, op het eerste zicht. Is er nog iets dat u wilt zeggen aan de luisteraars? Of misschien iets dat u zou willen zeggen aan uw
2: aan uzelf, toen u nog een jonge puber was en de zin van het leven niet vond?
1: Wat mij troost is dat, bijvoorbeeld als ik u zie, u bent niet, ik ben van mijn generatie, dat ik denk dat u, met dat je bij Radio Maria werkt, wel erg gelovig moet zijn. Dus, is dat zo?
2: Dat ik echt gelovig ben. Ja, dat is wel een, hoe zou ik het zeggen, dat is een vereiste. We zijn hier samengebracht niet omwille van onze journalistieke kwaliteiten, die zijn er later dan bijgekomen, maar in de eerste plaats omwille van ons geloof wel, ja.
1: Ja, dat geeft me heel veel troost. Dus niet omdat alles lijkt in te storten rondom ons. Elia zei, ik ben de enige profeet. En hij zei, nee, er zijn 7000 die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Dus België heeft heel veel gegeven aan de kerk en de kerkgeschiedenis. Proportioneel is het niet logisch. Het is een veel te klein land om zoveel te hebben gegeven en zoveel heiligen te hebben gekend. Dus de Heer houdt van België. De Heer, er zijn heel veel heiligen boven die voor België zorgen. Wat denk ik dat ook belangrijk is om ons niet te laten meedijen met de tijdsgeest die soms gevaarlijk wordt. Die soms zo tegen de Heer is, waardoor dat we, ik weet niet of dat controversiële, hoe moet ik het zeggen, thema's zijn in België vandaag de dag, maar zoveel duizenden baby's die sterven in de buik van de moeder en als mensenrecht worden voorgesteld. Ik zal maar zwijgen over andere controversiële thema's, maar ik denk dat je ze wel in je hoofd kan aanvullen. Ik denk dat we moeten oppassen laten we terugkeren naar de Heer die Hij heeft alles zo mooi gemaakt en alles zo goed gemaakt. En hij houdt van ons zoals dat we zijn. Hij wil niet dat we veranderen. Hij wil niet dat we iets veranderen. Hij wil gewoon dat we, hoe we zijn, naar hem komen. In onze poverheid, in onze miserie. Hij ziet ons graag zoals we zijn.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen even voorbij 5 uur geworden. We gaan samen de vespers bidden, het avondgebed van de kerk, op deze vooravond van het mooie hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking, van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen, dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden. U kan de hymne vinden op bladzijde 1387. Bladzijde 1387. Gevolgd door de psalmen, die je vindt op bladzijde 1552. Bladzijde 1552. En de korte schriftlezing vindt u terug op het midden van bladzijde 1383. Bladzijde 1383. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoog boven alles blinkt gij uit, o maagd, o koningin, o bruid, en alle schoonheid vloeit in één en alle glans in u alleen. U schiep als schoonste eens het woord aan wie gij eeuwig toebehoort, de Zoon die gij het leven geeft, de God die u geschapen heeft. Als Christus die aan het kruishout leed, die koning was in purperen kleed, zo gij die met hem medelijdt en moeder van het leven zijt. Gekroond met zoveel glans en eer, o, zie op ons die bidden neer, en neem met vreugd het loflied aan, wanneer wij zingend tot u gaan. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Alleluia. Looft nu dienaars des Heren. Looft de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid. Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden. Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel. Wie is als de Heer onze God? Hoog boven de sterren gezeten. Die van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde. Die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt, om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk, die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Alleluia. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria weer geopend. Alleluia. Loof de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God. Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u. Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol en rijp strooit hij uit als as. Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water. Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria weer geopend. Alleluia. De maagd Maria is verheven, hoog boven alle hemelen. Komt allen, zingen wij de lof van Christus, de koning, wiens rijk is tot in eeuwigheid. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dank zij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De maagd Maria is verheven hoog boven alle hemelen. Komt allen, zingen wij de lof van Christus, de koning, wiens rijk is tot in eeuwigheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. allen die God heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Maria is opgenomen ten hemel, de engelen verheugen zich. Maria is opgenomen ten hemel, de engelen verheugen zich. Zij loven en prijzen de Heer. De engelen verheugen zich. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maria is opgenomen ten hemel. De engelen verheugen zich. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer die machtig is, zo grote dingen aan mij deed.

Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Prijzen wij God de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten, Maria, de moeder van zijn Zoon, zalig prijzen. Vragen wij hem ootmoedig. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. God, wonderbaar in uw werken. Gij hebt de onbevlekte maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons allen heil en vrede. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen de blijdschap.

met alle heiligen. Heer, verhoor ons op haar voorspraak. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, voor de eenvoud van de heilige maagd Maria hebt gij oog gehad en haar zo begenadigd dat uw enige geboren zoon als mens haar kind kon worden. Daarom hebt gij haar gekroond met de hoogste heerlijkheid. Verleen ons dat ook wij door het wonder van de verlossing gered worden en op haar beden verheven worden tot u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. U weet het, het is opnieuw het moment om samen even terug te blikken op de voorbije zendweek. In deze afgelopen warme dagen die we hebben mogen kennen, mocht u opnieuw heel wat ontvangen op Radio Maria. En daar willen we dus graag even een overzicht van geven. Aan de hand van korte fragmenten geeft het u de kans om eventueel programma's integraal opnieuw te gaan beluisteren. Dat kan zeer zeker via onze website www.radiomaria.be. Bovendien kan u er niet naast kijken. Wij gaan op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Banneu op 6 oktober. Tal van bussen, 12 in totaal, zullen opnieuw van overal in Vlaanderen vertrekken in de richting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneu, waar we een heel programma zullen doorlopen. We doen de gebeden weg, we gaan de Eucharistie celebreren in de Grote Kerk. Er volgt een moment van conferentie en ook de mogelijkheid natuurlijk om de ziekenzegen te ontvangen, in het bijzonder tijdens de Eucharistische aanbidding op het heiligdom. En een slotmoment aan de bron kan zeker niet ontbreken. Middagmaal zullen wij ook samen genieten en dat alles voor een kostprijs van €60 per persoon. U kan via de website op de juiste pagina terechtkomen waar u helemaal online uw inschrijving kan voltooien, inclusief betaling. Eens deze betaling is gebeurd, is uw inschrijving ook officieel. We hopen dan ook natuurlijk dat we u met velen mogen verwelkomen op onze bedevaart. Heeft u nog vragen of bemerkingen, of het lukt niet helemaal online, dan kan u natuurlijk met ons telefonisch contact opnemen. Tijdens de maand augustus kan dat in de voormiddag van maandag tot en met vrijdag. Dus van 9:45 tot 12:00 zijn wij bereikbaar. En dat kan natuurlijk ook voor vragen rond onze programmatie. U kan altijd een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be. We doen er alles aan om u zo snel mogelijk van antwoord te dienen. Dat gezegd zijnde gaan we dus kijken naar de programmatie van de afgelopen dagen. Wij beginnen op maandag 10 augustus. In Elke Dag Telt hoorde u door middel van Marieke opnieuw enkele evenementen die zullen plaatsvinden in de maand augustus. Zo is er op 20 augustus bijvoorbeeld de gebedsgroep Caranova die een actie van evangelisatie in het centrum van Gent organiseert. Bidden en zingen bij het Allerheiligste in de kerk, terwijl er op de Korenmarkt kaarsjes en bijbelverzen worden uitgedeeld. En u wordt uitgenodigd tot gebed. Zeer welkom om mee te doen of van thuis uit mee te bidden natuurlijk. Er is jongerenaanbidding die plaatsvindt op 21 augustus in de abdij van Afleghem. En dat van 20:00 tot 22:00 met ontmoeting nadien. Adres is abdij Afleghem, Abdijstraat 6 in de kerk, 1790 Hekelgem. Onderdeel dus van Afleghem. Overnachting is mogelijk mits inschrijving. U gaat naar www.aanbidding.abdijafleghem.be. Tijdens deze aanbidding wordt stilte afgewisseld met muziek en is er de mogelijkheid om een catechese bij te wonen of de complete mee te bidden met de monniken. En ook de verschillende activiteiten rond het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten hemelopneming, dat werd ook zeer zeker vermeld, betekent ook dat wij op 15 augustus aanwezig zullen zijn met Radio Maria in Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede, want dan vinden die mooie, welgezinde dagen plaats. En we zullen dus ook van daaruit de Eucharistie uitzenden om 3:00, die u helemaal kan meevolgen op Radio Maria. Geen zorgen, in de ochtend is er ook om 10:00 de heilige mis te volgen op de radio. In het programma Catechismus mochten wij op maandag verder bidden in de school van de heilige Dominicus, in het derde deel van deze reeks, gegeven door zuster Mary Amata.
2: De zevende manier om te bidden is ook heel bijzonder, uniek voor Dominicus. Aldus het boekje, het zegt, hij werd ook vaak aangetroffen terwijl hij zijn hele lichaam naar de hemel strekte in gebed, als een pijl die recht uit een boog werd geschoten. Hij had zijn handen boven zijn hoofd uitgestrekt en ingestrengeld of eensgezind open, alsof hij iets uit de hemel wilde opvangen. En men gelooft dat hij op zulke momenten een vermeerdering van genade ontving en in vervoering werd gebracht, en dat hij zijn gebed van God de gaven van de Heilige Geest verwierf voor de orde die hij had gesticht, en voor hemzelf en zijn broeders zoveel vreugde en plezier in het praktijk brengen van de zaligsprekingen. Dominicus heeft de woorden van Psalm 28 gebeden, die zeggen, hoor mijn smeekbeden als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Dominicus smeekte God om de gaven van de Heilige Geest voor zijn orde, en ze werden geschonken. Hij bleef niet lang in dit soort gebed, maar het leek alsof hij van een lange reis aankwam. Maar nadat hij zo'n gebed had ervaren, heeft hij zich gedragen als een profeet. Hij was vader voor zijn broeders, meester van zijn nieuwe orde en prediker. Dit zijn de sferen waarin hij profetisch handelde, wat nodig was voor het begin van een nieuwe orde in de kerk. Wat van belang is voor ons, is dat hij een uitstorting van de Heilige Geest heeft gehad vanwege zijn gebed. Wij kunnen ook bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest in ons eigen leven. Een vervulling van de Heilige Geest die alles nieuw maakt.
1: Om 10:30 was er De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit het document, het decreet moet ik zeggen, van het Tweede Vaticaans Concilie over het bisschopsambt Christus Dominus. In Vivendo kwam een tal van lofprijzingsliederen aan bod, en dan mocht u om 17:30 opnieuw vernemen over de paus en het Vaticaan in Radio Vaticaan. Zo mochten wij nog eens stilstaan bij het pastorale bezoek dat paus Leo XIV heeft afgelegd aan Assisi, en konden we de homilie beluisteren tijdens de Eucharistie in de Porzioncula in Santa Maria degli Angeli, ter gelegenheid dus van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. En op die dag vierden we ook het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Er komt een apostolische reis aan hier niet zo ver vandaan, namelijk van 25 tot en met 28 september zal de Heilige Vader afreizen naar Frankrijk. We overliepen samen zijn reisschema. En u hoorde de vertaling van de meditatie die de paus gaf tijdens het Angelus van zondag 9 augustus, de 19e zondag door het jaar. Om 9:15 ging Nele in gesprek met broeder Jean Baudouin, die in Syrië in een klooster verblijft. We gaan luisteren naar een fragmentje uit De Kerk Leeft van maandagavond en maken zo de overgang naar dinsdag 11 augustus.
3: Was u op dat moment al verbonden aan het klooster? Had u al een bepaalde keuze gemaakt?
4: Het klooster hier ontvangt bezoekers die ook op zoektocht zijn en die dus volledig het dagelijkse leven kunnen meeleven. Dus het was in status als bezoeker die echt wel, ik wilde niet gewoon Syrië bezoeken, ik had echt wel een dorst om het dagelijkse leven mee te leven.
3: Ja. En ja... U bent daar dan op een bepaald moment wel binnengegaan. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, dus toen, na 6 maanden, ben ik teruggekeerd naar België om mijn studies af te werken. Ik dacht van ja, dat hoort wel. En toen ik dus mijn studies had afgewerkt, was het duidelijk voor mij dat ik, dat ik wilde terugkeren naar Syrië, naar het klooster. En dat was in 2010. Heel mijn familie is naar de luchthaven geweest, heeft mij uitgewuifd en ben vertrokken.
3: En eigenlijk nooit meer teruggekeerd en zij om te bezoeken?
4: Ja, dus voorlopig denk ik nu, ik kan niet zo heel vaak terug. Ik ben 2 keer teruggekeerd, vooral om de paspoorten te vernieuwen en zo. Ook omdat er zijn mensen in ons klooster die bijvoorbeeld uit arme landen komen, die dan niet de mogelijkheid hebben om vaak hun familie te zien. Dus om alles in evenwicht te houden, is het niet makkelijk, alleen niet evident dat één iemand elk jaar zou terugkeren en een andere persoon misschien nooit in zijn leven zou kunnen terugkeren. Dus, ik keer niet vaak terug, ik had zo zeggen. Familie is wel geweest 2 jaar geleden en het was ook oorlog, dus waardoor het moeilijk was voor ons om te gaan en voor mijn familie om te komen.
3: Ja, want u zegt, ik ben in 2010 dan vertrokken om echt binnen te gaan in het klooster. Dat was, als ik het goed heb, het jaar voordat de oorlog is uitgebroken dan.
1: Op dinsdag 11 augustus sprak professor Herman de Dijn ons over het belang van rituelen in zijn catechese.
5: In het tweede deeltje van deze uiteenzetting zal ik het hebben over dus christelijke rituelen. En het centrale christelijke ritueel, dat natuurlijk, zoals alle rituelen, een erfenis is, is het ritueel van de heilige Eucharistie. Heel dat ritueel draait rond een centrale figuur en rond centrale gebeurtenissen van die figuur, namelijk de Godmens Christus. Wat wij vieren in het ritueel van de Eucharistie is het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal dat zelf een soort condensatie is van het centrale gebeuren in het leven van Christus en in het leven van alle christenen, namelijk het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Dat ritueel hebben wij geërfd van de eerste christenen. En de eerste christenen hebben dat zelf geërfd van de leerlingen van Jezus, die na de dood en de verrijzenis van Christus elke eerste dag van de week, elke zondag, samenkwamen om dat laatste avondmaal dat ze met Christus, met Jezus beleefd hadden, te herbeleven. Dus typisch voor een ritueel is dat het, voor dit ritueel zeker, dat het tegelijk een herdenking is en een heractualisering, een herbeleving.
1: In een voorgaande aflevering van Mystieke Lectuur hebben we geprobeerd om de realiteit van het geestelijk leven meer van nabij te bekijken, samen met eerwaarde heer Paul van der Stuift. In enkele edities geleden hebben we aan Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jeanne Schmitz-Rouly. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië. Hij overleed in 1968 te München, in Duitsland. Een mooi voorbeeld van wat men noemt een contemplatieve theoloog. Voordat we Lucie Christine aan het woord mochten laten over haar innerlijke ervaring, stonden we stil bij het boek waarin zij bidt en mediteert, De Navolging van Christus, van Thomas Akempis. We luisteren naar een fragmentje uit Mystieke Lectuur van dinsdag 11 augustus.
6: Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. En ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde.
1: De heilige Alphonsus de Liguori, de leraar van de moraaltheologie. We mochten hem beter leren kennen in de kerkleraars om 1 uur. Recent nog op een congres van moraaltheologie moedigde paus Leo XIV de theologen aan om bij deze heilige te rade te gaan. Hij is bekend als de doctor van de moraaltheologie. Zo wist de heilige Alphonsus een evenwichtige synthese te vinden tussen de wetten van God en de dynamiek van het menselijk geweten en de vrijheid, terwijl hij tegelijkertijd een liefdevolle, begripvolle en geduldige houding aannam tegenover zijn medemensen, en zo een zichtbaar teken werd van Gods oneindige barmhartigheid, zo zei nog paus Leo XIV. We gaan luisteren naar een fragmentje uit De Kerkleraars over de heilige Alphonsus de Liguori, u gebracht door Nele.
7: Tu scendi dalle stelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben. Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. Menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in 1 beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade.
1: In de heiligenbrief van die dag om 17:30 bracht Mark van Horik u het verhaal van de heilige Jeanne Jugon. We luisteren naar een fragment.
8: Weldra kloppen andere behoeftige bejaarden aan de deur met de vraag te worden opgenomen en de zusters verhuizen naar een ruimer onderkomen. De gulle gaven van vrienden en het inkomen dat de zusters uit hun arbeid putten zijn niet langer toereikend om het huis draaiend te houden. De goede oude vrouwen die gewoonlijk uit bedelen gingen, zeggen tegen Jeanne: vervang ons, collecteer in onze plaats. Een broeder van de heilige Johannes de Deo spoort de stichteres aan deze raad op te volgen, geeft haar haar eerste collectemand. De trotse Bretonse aard van Jeanne verzet zich tegen deze noodzaak, maar uiteindelijk legt ze zich toch erbij neer. Jullie zullen worden uitgezonden om te collecteren, meisjes van mij, zal ze later tegen de novice zeggen. Dat zullen jullie niet gemakkelijk vinden. Ik heb het ook gedaan met mijn collectemand. Het kostte me grote moeite, maar ik deed het voor de goede God en voor zijn armen. Dat is de oorsprong van de collecte, welke de belangrijkste bron van inkomsten wordt van de kleine zusters van de armen. Tijdens een rondgang vraagt Jeanne niet alleen geld, maar ook gaven in natura, bijvoorbeeld groenten, lakens, wol, ketels. Ze worden niet altijd goed ontvangen. Op een dag belt ze aan bij een rijke, oude, gierige man. Ze weet hem toch te overtuigen en ontvangt een royale gift. De dag daarop meldt de collectante zich wederom bij hem aan, maar deze keer wordt hij boos. Mijn beste meneer, antwoordt ze hem, mijn armen hadden gisteren honger. En vandaag hebben ze nog honger en morgen zullen ze nog altijd honger hebben. Wanneer hij zijn kalmte heeft hervonden, geeft de weldoener opnieuw en belooft het te blijven doen.
1: En zoals de paus er ons aan herinnerde, stond de gedachtenis van de heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe op de agenda van de kerk en van de liturgie. Hij en zijn leven is ook het onderwerp van het boek dat wordt voorgelezen en dat ik zelf tot u mag brengen, het verhaal van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. We gaan luisteren naar een fragmentje van dinsdag en dat vormt onze brug naar woensdag 12 augustus. Een van de mooiste kenmerken van pater Maximiliaan is ongetwijfeld zijn liefdevolle zorg voor de zieken. Als men zijn briefwisseling doorbladert, staat men er verwonderd over hoe deze ernstig zieke man, die zijn artsen verbaasde door de weerstand die hij aan zijn ziekte bood, bij al zijn werk zoveel heeft kunnen schrijven om oversten en medebroeders aan te sporen de grootste zorg aan de zieken te besteden. En dat de zieke medebroeders deze geestelijke, moederlijke zorg van pater Maximiliaan, die helemaal in overeenstemming was met de ware geest van de Serafijnse regel, waardeerden, blijkt duidelijk uit de eenstemmigheid waarmee zij zijn tederheid bevestigen en hoogelijk prijzen. Alle berichten die wij in bezit hebben, elke getuigenis wordt de kerkelijke rechtbanken afgelegd, bevestigen de bijzondere liefde waarmee pater Maximiliaan de zieken omringde. We hebben hier niet alleen te doen met getuigenissen over zijn liefde in het algemeen, maar ook met gebeurtenissen die werkelijk ontroeren. Pater Isidorus Kosbal vertelt het volgende feit dat hij toeschrijft aan de bovennatuurlijke gaven van pater Maximiliaan. In 1929 werd een van mijn studiegenoten, Ladislaus Wyrzbinski, op het klein seminarie ernstig ziek. Hij is nu overleden. Pater Alfons en pater Maximiliaan waakten 's nachts beurtelings bij de zieke. Toen pater Maximiliaan de beurt had, bad hij vurig en maakte een kruisteken op zijn voorhoofd. Pater Alfons heeft dit gezien en vertelt erover in zijn aantekeningen. Wat mij betreft heb ik de jongen 's avonds tevoren nog ernstig ziek gezien, maar de volgende morgen was hij genezen en ging met mij naar de klas. Op woensdag waren wij via Radio Vaticaan Live opnieuw helemaal verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, die deze keer opnieuw in de Sint-Pietersbasiliek werd gehouden. Er is geen woensdag zonder de verhalen van Sint-Jozef, die u kon beluisteren om 11:15. En we kregen een terugblik op de jaren 1825, 1507 en 470 in Anno Domini, u gebracht door mijn collega Marieke. In Katowice op woensdagavond hoorden wij over de film War Room. Een Amerikaans christelijk drama dat werd geschreven door twee broers, Alex en Stephen Kendrick, en geregisseerd door Alex Kendrick. En we kennen hen van verschillende christelijke films, zoals Fireproof, Facing the Giants en Courageous. De titel War Room kan eigenlijk vertaald worden naar oorlogskamer. De regisseur zegt daarover: we noemden het War Room omdat we, net als de militairen, God moeten zoeken voor de juiste strategie voordat we de strijd aangaan. Heel deze film gaat eigenlijk over de kracht en het belang van het gebed, in het bijzonder in gezinnen. Het vertelt namelijk het verhaal van Tony en Elizabeth Jordan, een gehuwd koppel dat zeer succesvol is. Ze hebben veel geld, een prachtig groot huis en een mooie dochter, Danielle. Maar achter dat mooie plaatje van dat perfecte gezinnetje is echter de verhouding tussen Tony en zijn vrouw zeer gespannen. Hij werkt zeer hard als farmaceutische verkoper en is bijna nooit thuis voor zijn dochter. Ook Elizabeth werkt veel als makelaar en dus de dochter gaat regelmatig spelen en logeren bij de buren. Op een dag zal Elizabeth het huis van een oudere vrouw, Miss Clara, verkopen. En deze vrouw die merkt dat Elizabeth zeer onrustig is innerlijk en dus met veel stress te maken krijgt. Na enkele gesprekken onderling vraagt Miss Clara aan Elizabeth om voor haar huwelijk te vechten. En dit op één manier: te bidden voor haar man Tony. We gaan luisteren naar een fragmentje uit deze mooie, beklijvende film War Room en maken zo de overgang naar donderdag 13 augustus.
9: Laat mensen opstaan die van u houden, u zoeken en u vertrouwen. Laat ze opstaan, Heer. Geef ons een generatie gelovigen die zich niet schamen voor het evangelie. Geef ons een leger gelovigen, Heer, die een hekel hebben aan lauw en bovenal naar uw woord leven. Laat ze opstaan, Heer.
10: Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance.
9: Ik bid voor eenheid onder hen die u lief hebben. Ik bid dat u hun ogen opent, opdat zij uw waarheid zien. Ik bid voor uw bescherming en begeleiding. Laat een generatie opstaan die licht in deze wereld brengt, die onder druk niet zwichten, die niet terugdeinzen als anderen vluchten. Laat ze opstaan, Heer, en verkondigen dat de naam Jezus Christus redding brengt. Laat strijders opstaan die op hun knieën vechten, die u met heel hun hart zullen aanbidden. Heer, roep ons op voor de strijd, opdat we u kunnen uitroepen tot koning der koningen en Heer der heren. Ik bid hiervoor met heel mijn hart. Laat ze opstaan, Heer.
10: Raise up a generation, Lord, that will take light into this world, that will not compromise when under pressure, that will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle, that we may proclaim you King of Kings and Lord raise them up.

0: Op donderdag mochten wij opnieuw luisteren naar professor Herman de Deyn. Deze keer in een catechese over het belang van het ondernemen van bedevaarten.
1: Ik heb zojuist gesproken over het interessante fenomeen dat door en door menselijke interesses in bepaalde plaatsen, tijdstippen, landschappen en wat weet ik allemaal, die we ook bij geseculariseerde mensen nog altijd even sterk aanwezig zien, dat die in de godsdienst niet worden verworpen, tenminste niet in het katholicisme, maar worden opgenomen in een breder betekeniskader, een religieus betekeniskader. Ik heb al gezegd dat dat te maken heeft met het feit dat zeker in het katholicisme het lichamelijke, de natuur, niet verwerpelijk is, maar integendeel, met al wat daarbij komt, met aandacht voor speciale plaatsen en tijden, opgenomen wordt in die religieuze betekenisorde. Het is zelfs zo dat het katholicisme, het christendom, van meet af aan wat men noemt heidense plaatsen en tijden en beelden en rituelen en gebruiken heeft opgenomen en een nieuwe betekenis gegeven. Denk bijvoorbeeld aan voorouder-cultus die voor bepaalde groepen mensen, voor bepaalde stammen of groepen mensen van uitzonderlijke betekenis is. Bijvoorbeeld ook combinaties die voor binnen een heidense context een heel speciale sacrale betekenis kregen, zoals bijvoorbeeld de combinatie van berg, grot en water. Wel, dat soort heilige plaats waar die dingen samenkomen en die een puur heidense heilige plaats is, wel, dat wordt soms ook in de religieuze context opgenomen. Lourdes is een mooi voorbeeld van hoe waarschijnlijk een heel oud heidense manier van denken over die combinatie van berg, grot en water, hoe dat opgenomen wordt in de context van de verschijning van de Heilige Maagd in Lourdes.
0: Om 10:30 gingen we in het programma De Rots in de Branding verder met onze wereldreis die we deze zomer mochten maken met onder meer Jos de Kok. En deze keer kwamen we terecht in Rwanda. En dat naar aanleiding van het hoogfeest van Maria ten Hemel Opneming. Zo trokken wij naar de bedevaartsplaats Kibeo in Rwanda. Jawel, dat is ook het heiligdom waarmee we ons iedere maandag biddend verbonden mogen mee weten. We vernamen er niet enkel over de geschiedenis van het land, maar vooral over de verschijningen van onze lieve vrouw en de boodschappen van Maria als moeder van het woord. We luisteren naar een fragmentje uit De Rots in de Branding van donderdag, zomerreis naar Rwanda en Kibeo.
2: Kibeo is een klein dorpje in het bisdom Gigongoro, in het zuidwesten van het land, waar dus tussen 1981 en 1989 de Heilige Maagd verscheen aan meisjesstudenten van de plaatselijke school. Sinds de jaren 80 is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika.
3: En zeker in het licht van deze vredegenocide die ook daar ter plaatse zeer hard heeft toegeslagen met tienduizenden slachtoffers in april 1994. En zo bestaat er de getuigenis van pater Pawlowski vanuit Kibeho.
2: Op 14 april 1994 vond er hier in Kibeho een volkerenmoord op reusachtige schaal plaats. 12.000, misschien zelfs tot 20.000 mensen werden vermoord in deze streek.
3: En hij vervolgde: het gebeurde vooral hier in de kerk zelf, waar velen een toevluchtsoord zochten tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats, zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd. Maar het jaar daarop, in 1995, greep in Kibeho opnieuw een slachting plaats, en dit onder het oog van de VN-vredesmacht, waarbij het Rwandese patriotisch leger 2000 tot 4000 Hutus doodde bij de ontruiming van een vluchtelingenkamp. Kibeho is daarom vandaag een centrum voor vrede en verzoening.
2: Maar wat gebeurde er juist in Kibeho 13 jaar voor deze genocide?
0: In Radio Vaticaan stonden we onder meer stil bij het reisprogramma dat de paus binnenkort zal doorlopen wanneer hij een bezoek brengt aan San Marino, om er onder meer ook de reliquieën van de heilige Marino te vereren. We hoorden de catechese van de generale audiëntie van 12 augustus en we konden ook de videoboodschap horen die de paus zond naar de Leader Conference of Women Religious in de Verenigde Staten. In het inzicht ging het over iets waar nogal wat onwetendheid over bestaat, namelijk het vage vuur. En dat daar zoveel misverstanden over bestaan, dat is omdat er eigenlijk vaak weinig over geweten is. Zelfs heel wat christenen die ervan uitgaan dat het een soort van sprookje is dat hen als kind werd wijsgemaakt. En nog een ander misverstand bestaat erin dat er mensen zijn die geloven dat iedereen die sterft onmiddellijk recht naar de hemel gaat. De realiteit van het vage vuur vertelt echter een ander verhaal. Reden genoeg om het thema eens uit te diepen, zo sprak Marleen Kaars in deze aflevering van Het Inzicht op donderdagavond.
4: Het vage vuur is dus de realiteit van een zuivering na de dood en is gesteund op een praktijk van gebed voor de overledene. Er zijn heel wat getuigenissen, zowel uit de Oosterse Christelijke Kerk als uit de Westerse Katholieke Kerk, die laten zien dat het gebed voor overledenen een heel natuurlijke zaak is. Vandaar de uitdrukking: het dogma van het vage vuur is het dogma van het gezond verstand. Zo bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed van de heilige Chrysostomos uit de Oosterse kerk, hij leefde in de 4e eeuw, zijn er aanroepingen en voorbeden voor de doden. Er zijn 4 concilies die over het vage vuur gesproken hebben. Het eerste was het concilie van Lyon en dat was al redelijk laat in 1245. Daarna tijdens het concilie van Firenze. De tekst van Lyon werd er helemaal bevestigd en er werd dan toegevoegd dat wij, levenden, kunnen bemiddelen. Dan heb je het grote concilie van Trente dat antwoorden zal geven op het probleem van de reformatie. Protestanten geloven immers niet in het bestaan van het vage vuur. Sectie 25 van 3 december 1563 behandelt deze problematiek. Ten slotte heb je het Tweede Vaticaans Concilie. En in de nummers 48 tot 50 van Lumen Gentium, die spreken over deze realiteit van loutering, zowel voor personen die in het vage vuur vertoeven, als op het vlak van de kerk.
0: En diezelfde avond, en zo kunnen we de brug maken naar vrijdag 14 augustus, omwille van de herhaling die in de ochtend nog eens te horen was, was de 4e aflevering van Pelgrim in eigen land. We zijn namelijk onderweg van de Zusters van Liefde de Korte Mark naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. In deze 4e aflevering kwamen we onder meer langs het dorpje Gids, waar de bijzondere geschiedenis van de Stevenisten uit de doeken werd gedaan en we een bezoek brachten aan de mooie kerk van Sint-Jacob de Meerdere. Van daaruit ging het naar Roeselare, waar we meer mochten te weten komen over de machtige familie Rodenbach, natuurlijk gekend omwille van het gelijknamige bier, en Albrecht Rodenbach, een van de bekendste telgen van dit geslacht. Van daaruit ging het naar het kasteel van Rumbeke, een pittoresk kasteel dat zeker de moeite waard was om te bezoeken, en mochten we daar de sympathieke Erik en Annemie ontmoeten, echte globetrotters die sinds hun pensioen nog meer avonturen hebben beleefd en net terug waren uit Chiclayo, de plaats waar paus Leo XIV jarenlang bisschop is geweest voordat hij naar Rome werd geroepen. En met dat fragment gaan we er deze week tussenuit. Althans, voor nu. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren naar Radio Maria. Blijf het zeker doen in de komende uren, dagen en weken. En dan zijn we er volgende week heel graag opnieuw en komen we tot bij u met een nieuw wekenoverzicht. Van harte dank en graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land van deze week.
5: Amai, en dat is dan ook nog eigenlijk het land waar de paus eigenlijk vandaan komt, of waar hij toch heel veel jaren heeft geweest, in Chiclayo.
6: Ja, de paus, we zijn dus in Chiclayo geweest. We zijn niet kunnen in de kathedraal gaan, wegens grote werkzaamheden, maar hij hangt daar dus overal uit dat hij dus komt in het najaar, ik geloof in oktober. En die hits, we zeiden, amai, er is daar nog geen voorziening van ophaling van huisvuil, dus het is daar nu heel, heel vuil. En ze hoopt in dat de paus komt, dat er toch wat verbetering is naar de ophuiling of ophaling of opkuising van dat vuil die nu overal rond de slingert ligt.
5: Ja, en we mogen hopen dat het ook blijft doorduren nadat de paus terug vertrekt, hè, want soms kan dat inderdaad de oorzaak zijn van dat een stad of een omgeving extra dingen gaat doen om de paus te ontvangen, en hopelijk blijft het dan ook doorduren.
6: Ze zijn er wel heel trots op, hè, dat de paus gaat komen in oktober, ja, ja.
5: En heeft u nog andere avonturen daar beleefd? Zijn jullie altijd zo avontuurlijk? Wat zijn zo de landen die jullie ondertussen al hebben gedaan?
6: Ja, 2 jaar geleden hadden we Zuid-Peru gedaan met onze reisvriend van Moorslieden. En er waren bepaalde reisagentschappen die dan een binnenvlucht namen naar het noorden. Maar wij moesten dan kiezen ofwel het noorden erbij of het oerwoud. En we hebben toen gekozen voor het oerwoud en een 14-daagse van het Noord-Peru gemaakt. Maar de mensen zijn gelukkig, want ik denk dat ze eten genoeg hebben en zo. En absoluut is het nog niet toeristisch. Ja, het was een groot verschil met het zuiden. Het is precies een ander land. En ja, wat hebben we nog allemaal gedaan? Al een paar keer in Indonesië. Ik heb een neef die in Bali woont. En van daaruit zijn we ook al een paar keer. We hebben al Sulawesi gedaan, Sumatra, Java, Bali.
5: Echte globetrotters, ik hoor het dan, om dan in Rumbeker elkaar tegen te komen.
7: Inderdaad.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Radio Maria.
1: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Anno Domini. Ook deze maand brengen wij u een compilatie van de leukste weetjes die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar. En dat waren er heel wat. Vandaag beginnen wij met de uitzending van oktober. Die ging over het jaar 1825. Op het eiland Java brak er een opstand uit tegen de Nederlandse koloniale overheid. Karel X van Frankrijk erkende de Republiek Haiti en werd later in datzelfde jaar tot koning gekroond. De zalige Antoine Chevrier werd geboren. De eerste moderne beurscrash vond plaats. De zalige Elisabeth Canori Mora stierf. En nog zoveel meer gebeurde er in het jaar 1825. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment uit deze uitzending. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen. Met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hoogeanen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van 3 grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19 jaar.

het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Ingelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de zonen van de onbevlekte ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen, voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke

Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd derde ordelid van de Trinitariërs. Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied, waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kameraad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Korpsgemeinschaft mit Orchester.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We gaan verder met een tweede fragment uit de uitzending van Anno Domini van de maand oktober, waar wij het jaar 1825 bespraken. We gaan luisteren naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten over dit jaar, terwijl u kan luisteren naar muziek van Franz Schubert, gecomponeerd in het jaar 1825, een pianosonata in La mineur.

In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poyet. Een land dat fictief bleek te zijn.

Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties. Naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door Paus Johannes Paulus II.

Het jaar 1825 was een jubileumjaar, afgekondigd door paus Leo XII. De basiliek St. Paulus buiten de muren was nog in opbouw na een brand en kon dus niet als pelgrimsoord dienen. In de plaats werd de basiliek van Santa Maria in Trastevere aangewezen.

In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830.

John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben.

Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam verder te leven.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën.

In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de jezuïten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij er slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld, met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825.

Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers.

En zo, beste luisteraars, zetten wij onze terugblik op het afgelopen radiojaar verder. Met het jaar 1507. Dat wij bespraken in de maand april. Margaretha van Oostenrijk hield haar blijde intrede in Mechelen. De heilige Franciscus van Paola stierf. Het continent Amerika kreeg haar naam. Maarten Luther werd tot priester gewijd. De Turks-Mongoolse dynastie van de Timoriden verloor haar rijk. En er gebeurde nog zoveel meer andere dingen tijdens dit jaar. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over, wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen, aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over. Al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud. Maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkt zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar, doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde, de weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer, naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik VIII. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst.
Veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatie in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde. En hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht, waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan onze lieve vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding
bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te herkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco-basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, de Gloria uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Now.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een laatste fragment uit de uitzending van april over het jaar 1507. En terwijl wij korte weetjes horen over dat jaar, luisteren wij naar luidmuziek. Een compositie door Francesco Spinazzino. Hij zou in het jaar 1507 het eerste boek uitgebracht hebben met luidcomposities. Het werk dat u hoort heet In tabulatura de l'autolibro, uitgevoerd door Sandro Volta.

In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues.

In 1507 werkte de Italiaanse beeldhouwer en architect Benedetto da Rovezzano een monument af voor een telg van de adellijke familie Altoviti in een kerk in Firenze. In 1524 vertrok deze kunstenaar naar Engeland omwille van een opdracht van een Engelse kardinaal voor het ontwerpen van zijn graftombe. De kardinaal zou er echter nooit in rusten, maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. Vier grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovezzano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw.

Op 10 april werd Paolo Danovi de eerste doge van de doorluchtige Republiek Genua in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken, onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag.

In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapitel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent.

Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen slaagden erin stand te houden voor 4 maanden. Zij stonden op het punt verslagen te worden toen een vloot van 11 Portugese schepen verscheen.

In 1507 werd Nicolaas van Esch geboren in Oosterwijk, nabij 's-Hertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest.

En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden in deze uitzending van Anno Domini voor ons laatste jaar waarop wij terugblikken, het jaar 470. U gebracht tijdens de maand juni. De Germaanse militair Odoaker trok naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zou hij de keizer Augustulus afzetten en zo het einde inluiden van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles werden geboren in het jaar 470. En datzelfde jaar stierf de heilige Euphrosyne. Nog zoveel andere dingen gebeurden tijdens dit jaar. Laten wij samen luisteren naar een fragment. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lérins, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd zij echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achte in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië,
Een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven, soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot.
die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543.

En zo, beste luisteraars, is het tijd voor ons laatste fragment. Ook voor deze uitzending over het jaar 470 luisteren wij nog naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten.

In 470 werd de heilige Processor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Anno Domini. Indien u een van de genoemde uitzendingen integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot in september dan brengen wij u een gloednieuwe uitzending over een tot nu toe onbesproken jaar uit de geschiedenis van de kerk. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen in de studio om met u te completen te bidden op deze vooravond van het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. U kan de openingsvers van de dagsluiting vinden op pagina 681, gevolgd door de hymne die u vindt op de pagina die daarop volgt, 682. Voor de psalmen gaat u naar pagina 1201. En de korte schriftlezing die volgt daar gewoon op, die vindt u op pagina 1202. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
1: En laten wij dan op het einde van deze dag ons met ons gebed tot God richten en onze zonden belijden. Heer, ontferm u over ons. Wij hebben gezondigd.
2: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
1: En schenk ons uw heil. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid.
2: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
1: Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft.
2: Jij, die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
2: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoed u voor de zonde, wat ge bedenkt in de doorwaakte nachten, spreekt het niet uit.
2: Offert uw gaven met zuiver geweten, stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
2: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
2: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer.
2: Die staat in de tempel des Heren wanneer de duisternis valt.
1: Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof.
2: Uit Sion zegene u de Heer, de hemel en die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
2: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Jij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet je in uw hart prenten. Je moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer je thuis zijt en onderweg, als je slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen we waken met Christus en rusten in vrede.
1: Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan.
2: Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken.
1: Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.
2: Amen.
1: U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij lezen u voor in dit programma Heiligen Getuigen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In een vorige aflevering zagen we het begin eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Polen. Pater Maximiliaan die werd samen met zijn medebroeders eigenlijk ontvoerd naar een soort van doorgangskamp. Hij keert daar later terug naar Niepokalanov en ondertussen zijn we dus aan die periode aangekomen. We spreken 1940, de terugkeer van Pater Maximiliaan naar Niepokalanov samen met ook nog heel wat broeders. Ongeveer een 350-tal ondertussen en heel wat anderen die zich eigenlijk verborgen houden voor de Gestapo. Door de geleidelijke terugkeer naar Niepokalanov groeide het aantal kloosterlingen tot ongeveer 350. De verschillende verblijven en werkplaatsen werden weer voor gebruik gereed gemaakt en het volledige, regelmatige kloosterleven werd hervat. Hiervan was Pater Provinciaal getuige toen hij op het feest van de onbevlekte ontvangenis, 8 december 1940, een nieuwe groep broeders het habijt kon geven, die onder leiding van Pater Pius Bartosik het noviciaat begonnen, terwijl 8 broeders hun eeuwige geloften uitspraken. Voor de priesterstudenten begonnen de lessen weer en de broeders die niet meer op de drukkerij konden werken, hielpen de mensen in de buurt bij de herstelwerkzaamheden van hun huizen. Dit alles gebeurde terwijl er ook nog 2000 mensen geïnterneerd waren en het bestuur van het Poolse Rode Kruis zijn ruimten opeiste. Men had ook weer contact met Mugenzai no Sono in Japan. De hervatting van het kloosterlijk leven bood Pater Maximiliaan een gunstige gelegenheid zich aan het apostolaat van de naastenliefde te wijden. Pater Florian Kozura zegt het als volgt. Toen de dienaar Gods gardiaan was van Niepokalanov, kwam er in de eerste jaren van de oorlog veel volk naar de kloosterpoort. Hij had opdracht gegeven te helpen door voedsel te verschaffen. Met kerstmis 1940 waren er ongeveer 3000 gedeporteerden in het klooster. Pater Maximiliaan beval voor de kinderen een mooi kerstfeest te organiseren en hij slaagde erin van iedere volle oven brood aan de vluchtelingen 20 kilogram meer te geven dan de bezetters hadden toegestaan. Dikwijls bezocht hij de families om ze te troosten en hij sloot de Joden nooit uit. Broeder Ivo Ashtedik vertelt: in 1940 was er in Niepokalanov een Duits contingent dat een afdeling moest bewaken waar de Duitsers munitie hadden opgeslagen. Een onderofficier werd ziek en de broeders vertelden het aan Pater Maximiliaan. Hij aarzelde geen moment en ging hem bezoeken. Aan de zieken en aan de manschappen gaf hij een wonderdadige medaille. Later kwam men te weten dat de militairen deze geste ten hoogste waardeerden. Dit eenvoudige voorbeeld onderstreept de eenstemmige verklaring van de broeders die met hem de eerste deportatie hadden meegemaakt. Nooit hebben zij één woord van haat of wraak van zijn lippen gehoord. Maar wel was hij steeds bereid edelmoedig de grofheden en slechte behandelingen die hij van de soldaten ontving, te vergeven. Met de hervatting van het gewone leven dacht Pater Maximiliaan ook weer met de publicatie van het tijdschrift De Ridder te beginnen. Hij vond dat het tijdschrift nu 2 edities moest hebben, 1 in het Pools, de andere in het Duits, voor de Duitse soldaten die in Polen verbleven. In januari 1940 had er een bespreking plaats op het Duitse propagandabureau in Warschau, echter zonder succes.
Hij wendde zich toen tot de Duitse gouverneur-generaal van Krakau, de beruchte dokter Frank, die in 1946 in Neurenberg terechtgesteld werd na zich eerst tot het katholicisme bekeerd te hebben. In Krakau waren de Duitse functionarissen overtuigd van de oprechtheid van zijn bedoelingen en stonden welwillend tegenover zijn verzoek. De gouverneur liet zelfs naar Nepokalanov telefoneren dat het verlof gegeven werd. Het propagandabureau van Warschau moest de toestemming nog schriftelijk bevestigen. Desondanks werd de uitvoering vele maanden op de lange baan geschoven door het bureau van Warschau, de enige instantie die de verzegeling van de drukpersen, die bij de verwoesting van september 1939 gespaard bleven, kon verbreken. Eindelijk, in november 1940, voerde de Gestapo de opdracht van de gouverneur-generaal uit en gaf verlof de drukmachines te gebruiken, maar alleen voor het drukken van de ridder in het Pools. Het eerste, maar ook het enige nummer in oorlogstijd kwam uit voor het feest van de onbevlekte, 8 december 1940. Het waren slechts weinig bladzijden in oorlogskleed en zonder omslag. De inhoud bestond uit enkele nuttige mededelingen die door de situatie in het bezette Polen vereist waren, met het laatste artikel van de hand van pater Maximiliaan. Dit artikel, de zwanenzang van de stichter der ridderschap, is de oproep van een vurige apostelziel die, zoals steeds, doch ditmaal met vernieuwde kracht en aandrang, praktische vruchten eist van allen die zich aan de eredienst van de onbevlekte maagd hebben toegewijd. Zie hier de tekst. Het feest van de onbevlekte. 8 december is weer opkomst. Degene die kan, ga biechten. Die door omstandigheden dit sacrament niet kan ontvangen, wekken een volmaakt berouw op om zijn ziel te reinigen. De oefening van een volmaakt berouw is het leed van een kind dat lief heeft, dat niet zozeer aan straf en beloning denkt, dan aan het vragen van vergiffenis aan vader en moeder die het verdriet heeft gedaan. Het verlangen zijn ziel te zuiveren op het feest van haar wier ziel nooit werd besmet, is dus alleszins gewenst. De mensen die het voorrecht hebben haar te kennen, beminnen haar vurig en doen hun uiterste best hun eigen geweten nog reiner en fijngevoeliger te maken om steeds meer op haar te gelijken, van haar te houden, aan haar te behagen. Maar waarin bestaat het kwaad dat de ziel besmet? Als de deugd bestaat in de liefde tot God en in alles wat uit die liefde voortvloeit, zal het kwaad bestaan in alles wat zich tegen de liefde verzet. Dit zal de ziel dus altijd moeten vrezen en dus steeds verlangen altijd vlekkelozer te worden naar het voorbeeld van de geestelijke moeder en koningin. De mensen die zich bijzonder aan haar hebben toegewijd en dus ook de leden van de ridderschap der onbevlekte, doen er goed aan de akte van toewijding te hernieuwen, waarmee zij een volle aflaat kunnen verdienen, dat wil zeggen, de vergiffenis van alle tijdelijke straffen die na de vergeving van de zonden hier op aarde of in het vage vuur uitgeboet moeten worden. Na de zuivering van het geweten, de hernieuwing van de toewijding en na de kwijtschelding van de tijdelijke straffen verkregen te hebben, zal de ziel op het feest van de onbevlekte makkelijker de inwendige vrede en ook de vreugde vinden in de wetenschap dat zij geen enkel inwendig of uitwendig kruis te dragen krijgt zonder Gods toestemming. En die God is een Vader die ons waarlijk bemint en alleen datgene toelaat wat beter is voor het welzijn van de ziel met het oog op de eeuwigheid. De vrucht dus van deze feestdag zijn steeds reiner geweten, een diepere vrede, een vrede van overgave aan de goddelijke voorzienigheid
en daardoor een steeds edelmoediger bereidheid onze eigen plichten zo volmaakt mogelijk te vervullen, en zo een tastbaar bewijs te leveren van onze liefde tot onze geestelijke moeder en onze hemelse Vader.

Gedurende het jaar 1940 liet pater Maximiliaan in zijn toespraken doorschemeren dat hij niet lang in Jebokalanov zou blijven. Hij had een voorgevoel dat hij op een of andere dag gearresteerd zou worden. Zo nu en dan kreeg hij van vertrouwde mensen die in dienst waren van de Gestapo door middel van handelsbrieven de raad voorzichtig te zijn, omdat men zijn arrestatie voorbereidde. Maar niettegenstaande dat bleef hij steeds in Jebokalanov. Bij het lezen van deze berichten in de kanonieke processen denken wij weer aan de dag waarop pater Provinciaal hem opdracht gaf in Jebokalanov te blijven zonder rekening te houden met de gevolgen. Toch zou het hem mogelijk geweest zijn de arrestatie en alle gevolgen van dien te vermijden als hij het gewild zou hebben. Gedurende de Duitse bezetting gaf pater Maximiliaan blijk van ongewone talenten en bekwaamheid om een ieder voor zich in te nemen. De Duitse politie doorzag deze bijzondere gaven, waardoor hij, in het bijzonder door middel van de pers, het Poolse volk zou kunnen beïnvloeden. Hiervan wilden zij graag gebruik maken om haar eigen doel te bereiken. Men probeerde hem voor zich te winnen door hem via de districtsautoriteiten van Sokachev te laten weten dat het de Duitse autoriteiten aangenaam zou zijn als hij de Duitse nationaliteit zou aanvaarden en zich liet inschrijven op de lijst van Duitsers van origine, gezien zijn naam en de afstamming van zijn familie. Als pater Maximiliaan toen had toegegeven, hoe heel anders zouden de gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld. Maar vaderlandsliefde is heilig, zoals de kloostergelofte van gehoorzaamheid heilig is. Hij verwierp het voorstel en antwoordde dat hij steeds een zoon van Polen geweest was en dat wilde blijven. Nu is zijn naam in Polen glorierijk. Niet alleen om de heiligheid van zijn leven en de heldhaftigheid van zijn dood, maar om zijn openlijke trouw aan het vaderland wordt hij gerekend onder de nationale helden van Polen. Naarmate de arrestatie naderde, vloeide het hart van pater Maximiliaan over van liefde voor zijn confraters en leerlingen. Op hun beurt omringden zij hem met een eerbied die werkelijk ontroert. Iedere avond verzamelden zij zich rond hem om van zijn lippen aanmoedigingen te horen en herinneringen te vernemen. Deze sfeer van de Goede Week wordt gedocumenteerd doordat bijna alle broeders de woorden die hij sprak met grote zorgvuldigheid opschreven, volgens de indrukken die zij op hen persoonlijk maakten. Zij deden dit met zoveel zorg en liefde dat zij ook de data vermelden waarop de toespraakjes gehouden werden. Zodoende weten wij dat de avonden van de twee eerste weken van februari 1941 de Maria-avonden genoemd werden. Iedere avond hield hij een toespraak die steeds weer de laatste kon zijn. Deze weergave van het leven van pater Maximiliaan, dat ten doel heeft de diepere gedachten en gevoelens van pater Maximiliaan te doen kennen, kan niet nalaten enkele fragmenten hiervan weer te geven. Zij zijn als het geestelijk testament van een groot man. Het is waar dat het steeds over dezelfde onderwerpen gaat, maar zijn woorden ademen zo'n geweldige liefde dat ze ons overtuigen dat zijn hart reeds bereid is het hoogste bewijs van liefde te geven. Wij geven slechts enkele voorbeelden. En laten pater Maximiliaan aan het woord. Vandaag vieren wij het feest van het offer van Maria. Het offer zonder reserve is de voorwaarde voor een leven vol van genade. Om steeds te groeien in het inwendige leven
moet men aan God zijn laatste maar offeren. Duiven kunnen slechts tot een zekere hoogte vliegen. Daarentegen kan een aan God gewijde ziel, die geen maar stelt, dus geen grenzen, altijd hoger vliegen, want de liefde tot God geeft steeds nieuwe ruimte. Ons ideaal is de kinderlijke liefde tot de onbevlekte. Heel ons werk moet een bewijs zijn van die liefde. Het werk mag op geen enkele wijze deze liefde aantasten. De liefde is ons doel, daarom moet zij in ons hart branden, opdat wij haar kunnen verspreiden. Wij willen dat de onbevlekte steeds meer bemind wordt en als het mogelijk is, willen wij haar glorie vergroten. Ons doel is de liefde tot haar te doen toenemen en heel de wereld van liefde tot haar te ontvlammen. Tot dat doel werken wij, lijden wij en willen wij doorgaan met werken ook na onze dood. Dit is uiterst belangrijk. Ik zal weggaan. Het doel van Jepokalanov is niet de drukkerij, nog de verwezenlijking van andere werken, dit zijn maar middelen. Het doel is de liefde tot de onbevlekte. Zich van deze liefde verwijderen betekent het doel van Jepokalanov veranderen, terwijl daarentegen Jepokalanov het hart moet zijn van de ridderschap der onbevlekte. Wij moeten ons opofferen voor het ideaal dat in de statuten van de godsvruchtige vereniging is vastgelegd. Als de heilige stoel deze bevestigd heeft door de goedkeuring van de godsvruchtige vereniging, dan moeten wij er alles voor over hebben, ook als het nodig is, ons leven en ons bestaan. Ja, ook ons bestaan, want na de dood zullen wij geheiligde, doeltreffende werktuigen zijn van de onbevlekte, die haar zullen verheerlijken en zich zullen inspannen om de liefde tot haar te verspreiden. Laten wij trachten dichter bij de onbevlekte te komen door gebed en boete. Als in onze harten de liefde tot haar brandt, zullen alle goede dingen tot ons komen. Als een mens leeft voor de onbevlekte, is het zeker dat hij ook leeft voor God. De wetenschap is dikwijls verwaand. Zij is in zoverre nuttig als zij de liefde dient. De theologische wetenschap van de duivel is groter dan de onze en toch dient zijn wetenschap tot niets. Ook wat de onbevlekte betreft kan hetzelfde gebeuren. Alleen de wetenschap die voortkomt uit de liefde heeft waarde. In Lourdes knielt Bernadette neer. Zij is nederig en vraagt aan de dame zo vriendelijk te willen zijn haar naam te zeggen. Dit moet ook onze methode zijn om wetenschap te verwerven. En wij weten hoe Bernadette de onbevlekte bemind heeft. Zij is heilig. Het gaat om de nederige liefde die altijd op zoek is steeds meer te weten te komen. In de praktijk moet de kennis van de onbevlekte vruchtbaar zijn en heilig maken. Hoe groter het offer is, des te groter zal de liefde zijn. En wat dan de laatste Mariaavond aangaat, herinnert zich broeder Marcellus Pisarek de volgende bijzonderheid. Op de avond van de 16e februari had ik het geluk mij onder de recreatie met pater Maximiaan te kunnen onderhouden. Hij stond te midden van een groepje jonge broeders die zich uit bescheidenheid een beetje afgezonderd hadden. Hij sprak vooral over geestelijke zaken. Hij zei onder andere dat God de verlangens vervult van de ziel die hem oprecht bemint. Ik vroeg hem toen of dit werkelijk mogelijk was. Hij antwoordde bevestigend
en haalde voorbeelden aan uit levens van heiligen, vooral van de heilige Theresia van het kind Jezus. En toen ging hij verder. God kan alles en geeft zich graag aan de ziel die hem is toegewijd. Tussen God en de ziel ontstaat als het ware het getij van eb en vloed, van heen en weer vloeien van de liefde. Wat een onuitsprekelijk geluk. Wat een grote genade is het, zijn ideaal met zijn leven te kunnen bezegelen. En broeder Pisarek voegt er nog aan toe. Dit waren zijn laatste woorden op de vooravond van zijn arrestatie.

Op 17 februari 1941, 's morgens om 9 uur, reden twee auto's Niepokalanov binnen. Aan de kleur en de nummerplaat zag men dat ze van de Gestapo waren. Vijf nazi-functionarissen stapten uit, waarvan vier in uniform en één in burger. Zij begaven zich onmiddellijk naar het gebouw van de kloosterlingen. Bij het verschijnen van de auto's had de portier onmiddellijk Pater Maximiaan gewaarschuwd, die ook al uit Warschau bericht ontvangen had over de komst van enkele autoriteiten. Toen hij vanuit de portiersloge gebeld werd, zo herinnert zich broeder Ivo Achtelik, een van de secretarissen die toevallig in de kamer van Pater Maximiaan aanwezig was, antwoordde hij met trillende stem: "Ja." Maar zich onmiddellijk beheersend voegde hij eraan toe: "Goed. Goed, mijn jongen. Maria." Hij ging direct naar beneden de officieren tegemoet en begroette hem beleefd. Maar deze verachten zijn groet en begonnen hem direct te ondervragen over de opvoedingsmethoden die hij voor de jonge roepingen gebruikte. Pater Maximiaan antwoordde: "Vanaf het begin van de oorlog hebben wij geen studenten meer aangenomen. Die er nu zijn, waren er voor september 1939 en zijn na de wapenstilstand teruggekomen. Daar zij niet tevreden waren met het antwoord, gingen zij met geweld het klooster binnen en nadat zij aan alle kloosterlingen opdracht gegeven hadden zich op het plein voor het klooster te verzamelen, onderzochten zij alle lokalen. Op dat moment waren er in Niepokalanov ongeveer 350 kloosterlingen, broeders, fraters en 17 paters, Pater Maximiaan, overste, Pater Pius Bartosik, novicemeester, Pater Antoninus Bajewski, Pater Justinus Nazim, Pater Florian Kozura, Pater Urbanus Jezlak en Pater Georgius Vierdak, magister van de fraters. Pater Florian Kozura, overste van Niepokalanov toen Pater Maximiaan in Japan was, had het meeste geluk. Niettegenstaande er uitdrukkelijk door de Gestapo naar hem gevraagd en gezocht werd, ontsnapte hij aan de gevangenneming, omdat allen unaniem verzekerden dat hij niet thuis was. Men wist namelijk niet beter of hij was die dag naar Warschau gegaan om boodschappen te doen, maar zonder dat iemand het kon weten, was hij toch thuis gebleven. Pater Gregorius Vierdak had ook geluk, want aan hem werd het bestuur van het klooster opgedragen. Tegen de middag gaf het hoofd van de Gestapo opdracht aan de vijf andere paters in de auto's te stappen. Pater Urbanus Jezlak herinnert zich dat de officier bij het uitspreken van de naam Kolbe de nadruk legde op de Duitse familienaam van Pater Maximiaan. Maar deze protesteerde nog eens met klem: "Misschien is een van mijn voorvaderen uit Duitsland gekomen, maar ik ben in Polen geboren en derhalve ben ik Pool." Broeder Pelagius Poplawski voegt er nog een bijzonderheid aan toe. Tegen 12 uur voerde de Gestapo Pater Maximiaan naar de auto. Nu wisten allen dat de dienaar Gods door de Gestapo gearresteerd was. Ik had nog de kans hem een pakje aan te reiken met een stuk brood en wat boter. Pater Kolbe gedroeg zich kalm en ernstig. Ik kon hem observeren toen hij van het huis naar de auto werd gebracht en hoe hij met een knik van zijn hoofd ons bij zijn vertrek groette. We stonden nog altijd op het plein. Broeder Ivo Ashtirik noteert nog: "Zijn gedrag verried niet de minste angst. Zo sereen en rustig als altijd verliet hij zijn geliefde stad der onbevlekte." De gearresteerden werden naar Warschau gebracht en in de historische gevangenis
van de Paviak opgesloten. Vanaf dat moment begon voor pater Maximiliaan de beklimming van de Calvarieberg. Zoals zoveel andere arrestaties moest ook die van pater Maximiliaan gerechtvaardigd worden, al waren het maar met schijnbaar aanvaardbare redenen. Gezien de bekende en verdienstvolle persoonlijkheid van de arrestant was het te voorzien dat ook zijn overste er zich mee zou gaan bemoeien. En zo gebeurde het dan ook. Nauwelijks op de hoogte van de arrestatie

gewezen broeder van Jepokalanov. De aanklacht sprak breedvoerig over een samenzwering tegen de bezettende macht. Het arrestatiebevel was zo zwaar gedocumenteerd dat het bijna onmogelijk was iets ten gunste van de gevangen kloosterlingen te ondernemen. Dit vreselijk bericht schokte danig het moreel van de achtergeblevenen in Jepokalanov en van de provinciaal zelf, die zich gedwongen zag vooral te wijzen op de voorzichtigheid, want er konden wel eens meer van dergelijke aanklachten komen. Geen moment twijfelde men aan de onschuld van pater Maximiaan. Meer dan het aardse vaderland ging hem het werk van de onbevlekte ter harte. Nooit had hij in zijn conferenties gerept over politieke zaken. De geheime agenten van de Gestapo hadden hem nooit kunnen betrappen op gezegden of zelfs maar op één enkel woord waarop een aanklacht of veroordeling zou kunnen steunen. Als de aanklacht inderdaad was ingediend, zoals men beweerde, dan kon zij niet anders dan een wraakneming zijn van Rembisch, die om disciplinaire redenen door pater Maximiaan uit de orde was gezet, voordat hij zijn eeuwige geloften had afgelegd. Met deze veronderstelling, en in de vaste mening dat slechts een gezamenlijke actie van de broeders kon instaan voor de onschuld van pater Maximiaan, vertellen de kronieken ons een ontroerende beslissing. Op 26 februari 1941 presenteerden namelijk 20 broeders het volgende schriftelijk verzoek aan de commandant van de Gestapo te Warschau. Wij, ondergetekenden, wenden ons met deze brief tot het hoofd van de politie en verzoeken hem beleefd ons gevangen te nemen in ruil voor onze paters. Wij verklaren dat niemand ons hiertoe bevolen of verplicht heeft, maar dat wij deze gewichtige stap uit eigen beweging doen. Wij verklaren bovendien bereid te zijn alle ten laste gelegde beschuldigingen op ons te nemen met alle gevolgen van dien. Dit besluit is een ontroerend bewijs van liefde voor pater Maximiaan en zijn lotgenoten. Diezelfde dag werd een kopie van dit verzoekschrift gezonden aan pater Provinciaal met de volgende smeekbede. Hoogeerwaarde pater Provinciaal, daar de voorzienigheid zo'n droevige beproeving heeft toegestaan, indachtig alles wat onze goede paters voor ons gedaan hebben, hebben wij eendrachtig besloten aan onze oversten het volgende mee te delen. In het verlangen onze paters te hulp te komen, bieden wij onszelf aan om naar de gevangenis te gaan en alle daaruit volgende consequenties op ons te nemen. Wij bidden onze pater Provinciaal vurig onze zaak bij de autoriteiten te ondersteunen. Wij voegen eraan toe ons volledig rekenschap te geven van de ernst van onze beslissing. Maar wij zijn tot alles bereid. Wij koesteren de hoop dat over ons verzoek goedgunstig wordt beschikt. Het verzoek van de 20 edelmoedige broeders werd niet aanvaard. Maar de provinciaal, die zijn pogingen om pater Maximiaan en de zijnen vrij te krijgen niet staakte, kreeg van de Gestapo een kopie van de aanklacht van Rembisch met de herhaling dat op grond van een dergelijk zware aanklacht de vrijlating van de kloosterlingen onmogelijk was. Hier moeten wij, omwille van de waarheid en gerechtigheid, de goede naam van de arme gewezen broeder in ere herstellen, want zonder het te willen was Rembisch het slachtoffer geworden van de intriges van de Gestapo. Na de arrestatie van pater Maximiaan werd Rembisch 2 keer op het politiebureau van Rzeszów, zijn geboorteplaats, ontboden. Ofschoon ze hem de lijst van de gearresteerde paters hadden voorgelegd, werd hij enkel ondervraagd over het gedrag van pater Maximiaan ten opzichte van de Duitse autoriteiten. Men heeft mij gevraagd, zo verklaarde hij voor de kerkelijke rechtbank, wat pater Maximiaan gezegd had ten nadele

delen van de Duitsers. Ik heb ontkend dat hij in mijn tegenwoordigheid over een dergelijk onderwerp gesproken heeft. Maar de ondervraging gebeurde door middel van een tolk en het procesverbaal werd hem in het Duits voorgelegd. Rembusch gaat dan verder. Men gaf mij het procesverbaal ter ondertekening. Daar ik geen Duits kende, kon ik de tekst niet controleren en tekende ik als het ware met gesloten ogen. Te goeder trouw tekende hij de zware beschuldiging. De tijd bracht alles aan het licht en de aanklacht die Pater Provinciaal onder ogen kreeg, bleek dus een boosaardig verzinsel van de Gestapo. En zo ziet het er naar uit, beste luisteraars, dat het zelfs voor de Provinciaal, die ondanks toch wel contacten met invloedrijke mensen geprobeerd heeft om Pater Maximiliaan en zijn medepaters vrij te krijgen, dat het hem niet zou lukken. En dat het plan, het complot als het ware dat de Gestapo had gesmeed tegen Nipokalanov, langzamerhand zijn ontplooiing zou kennen. Een volgende keer gaan we nog wat dieper in op mogelijke motieven om dit te doen, want dat is toch ook niet helemaal duidelijk. En we gaan dan verder kijken hoe dat laatste hoofdstuk van het leven van Pater Maximiliaan zou gaan verlopen en hoe hij uiteindelijk zijn calvarie is gegaan, zijn kruisweg, om uiteindelijk zijn leven te geven uit liefde. En dan lezen wij u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brot Lendemeijer, minderbroeder conventueel. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 348 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 27, de brief aan de Efeziërs hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 22 tot en met 24. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn nu echt in de eindspurt naar het einde van dit leesjaar. Vandaag lezen wij het voorlaatste hoofdstuk uit het boek Handelingen, waar Paulus samen met zijn medegevangenen en de soldaten die over hem moeten waken, schipbreuk leiden op weg naar Rome. Wij lezen ook de laatste twee hoofdstukken uit de brief aan de Efeziërs. Morgen beginnen wij aan een nieuwe brief, de brief aan de Filippenzen. Deze telt maar 4 hoofdstukken, dus dat lezen we overmorgen alweer uit. Vanaf overmorgen beginnen wij ook elke dag uit 2 brieven te lezen. Wij blijven als tweede passage altijd verder lezen uit een brief van de heilige Paulus. Maar als eerste passage lezen wij dan de brieven geschreven door de anderen uit het Nieuwe Testament. Laten wij zoals altijd eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Handelingen, hoofdstuk 27. Op transport naar Rome, schipbreuk. Toen ons vertrek naar Italië was vastgesteld, droeg men Paulus en enkele andere gevangenen over aan Julius, een centurio van de cohort Augusta. Wij gingen aan boord van een Adrimiteens schip dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen en voeren weg. In ons gezelschap bevond zich Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica. De volgende dag gingen wij in Sidon aan land. Julius was zo welwillend Paulus toe te staan zijn vrienden op te zoeken en hun goede zorgen te genieten. We voeren vandaar weer weg en zeilden Cyprus aan de leizijde voorbij, omdat de wind tegen was. We staken de zee voor Cilicië en Pamphylië over en bereikten Myra in Lycië. Daar vond de centurio een Alexandrijnschip dat naar Italië ging en bracht ons daarop over. Dagenlang vorderden we maar langzaam en met moeite kwamen we ter hoogte van Cnidus, omdat de wind niet meezat. Creta zeilden we aan de leizijde voorbij, langs Kaap Salmone. En nadat we daar met moeite voorbijgekomen waren, bereikten we een plaats die Schoonhaven wordt genoemd, dichtbij de stad Lassea. Veel tijd was er verloren gegaan. De vasten was al voorbij en het varen werd gevaarlijk. Daarom waarschuwde Paulus hen. Mannen, zei hij, verder varen is roekeloos. Ik voorzie grote risico's. Niet alleen voor schip en lading, maar ook voor ons leven. Maar de centurio ging liever af op de kapitein en de eigenaar dan op wat Paulus had gezegd. Omdat de haven niet geschikt was om er te overwinteren, besloot de meerderheid verder te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, een haven op Creta die op het westen ligt, en daar te overwinteren. Toen er een lichte zuidenwind opstak, dachten ze hun doel al bereikt te hebben. Ze lichtten het anker en zeilden vlak onder de kust van Creta. Maar het duurde niet lang of vanaf het eiland begon een zware storm te razen, de zogenaamde Uraquilo. Het schip werd meegesleurd en kon de kop niet in de wind houden. We moesten het opgeven en ons laten meevoeren. Toen we in de luwte van het eilandje Clauda kwamen, slaagden we er met moeite in de sloep te pakken te krijgen. Nadat ze die aan boord gehesen hadden, troffen ze veiligheidsmaatregelen. Ze sloegen kabels om de romp. Uit angst op de Sirte geworpen te worden, zetten ze zeil bij en lieten zich zo meevoeren. De volgende dag, toen we zeer zwaar weer hadden, begonnen ze spullen overboord te zetten en op de derde dag kapten ze eigenhandig het tuig. Zon en sterren waren vele dagen lang niet te zien. De storm minderde niet. En uiteindelijk werd ons alle hoop op redding ontnomen. Zin in eten had bijna niemand meer. Toen ging Paulus in hun midden staan en zei: Hadden ze maar naar mij geluisterd, mannen. Ze hadden nooit van Creta moeten wegvaren en roekeloos zulke risico's lopen. Maar zelfs nu raad ik jullie aan moed te houden. Niemands leven zal verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht kwam er van de God die ik toebehoor en die ik dien, een engel bij me. Hij heeft mij gezegd: Wees niet bang, Paulus. Je moet voor de keizer komen. En omwille van jou heeft God al je reisgenoten begenadigd. Houd daarom moed, mannen, want ik heb vertrouwen in God dat het precies zo zal gaan als mij gezegd is. We moeten op een of ander eiland belanden. Het was de 14e nacht en we waren nog steeds op drift in de Adriatische Zee.
Toen, rond middernacht, de bemanning vermoedde dat er land naderde. Met het diep lood peilden ze 20 vadem. En toen ze even verder opnieuw het lood uitwierpen, peilden ze 15 vadem. Uit angst dat we op een klip zouden lopen, gooiden ze vanaf de achtersteven 4 ankers uit. En ze wensten vurig dat het dag zou worden. De bemanning wilde het schip verlaten. Ze lieten de sloep in zee zakken, alsof ze vanaf de voorsteven ankers wilden gaan uitbrengen. Toen zei Paulus tegen de centurio en zijn soldaten: als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Voordat de dag zou aanbreken, drong Paulus erop aan dat ze allemaal zouden eten. Hij zei: jullie zitten nu al 14 dagen in spanning, zonder te eten, zonder iets tot je te nemen. Daarom dring ik erop aan dat jullie eten. Het is voor je eigen behoud. Jullie zullen er immers allemaal zonder een schrammetje afkomen. Daarna nam hij een brood, dankte God in het bijzijn van allen, brak het en begon te eten. Toen vatte iedereen moed en nam ook iets te eten. We waren aan boord met in totaal 276 mensen. Toen ze genoeg gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het graan in zee te gooien. Het werd dag, maar ze herkenden de kust niet. Wel zagen ze een of andere inham met een strand, en ze overlegden of ze het schip daar niet aan de grond konden laten lopen. Ze maakten de ankers los en lieten ze in zee. Tegelijkertijd haalden ze de touwen van de roeren weg, heesen het voorzeil en koersten voor de wind op het strand aan. Maar toen ze in een ondiepte kwamen, lieten ze het vaartuig daar aan de grond lopen. De voorsteven bleef op slag onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip werd door het geweld van de golven weggeslagen. De soldaten wilden toen de gevangenen doden, om te voorkomen dat de een of ander zwemmend zou ontsnappen. Maar de centurio die Paulus wilde redden, verijdelde hun opzet. Hij gaf het bevel dat eerst wie kon zwemmen overboord moest springen om aan land te komen, en dan de rest, met planken of met behulp van een paar bemanningsleden. En zo kwam iedereen veilig en wel aan land. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Eenheid in verscheidenheid. Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt, en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen, vol ijver om de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. 1 lichaam en 1 geest, zoals u ook geroepen bent tot 1 hoop, waarvan Gods roeping borg staat. 1 Heer, 1 geloof, 1 doop. 1 God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom staat er: door naar den hoge op te stijgen, heeft hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen. Hij is opgestegen. Wat betekent dit anders dan dat hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde? Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen. Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar,
om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doel op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toegroeien. Hij is het hoofd waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten, zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde. De oude en de nieuwe mens. Dit zeg ik dus met een beroep op de Heer. Leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid. Hun verstand is verduisterd. Zij zijn vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die onder hen heerst en door hun versteende hart. Zedelijk afgestompt als ze waren, hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen, want u hebt van hem gehoord en u bent in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is. Dat u de oude mens moet afleggen, die van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedriegelijke begeerten, en dat u zich moet vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom, doe de leugen weg. Iedereen moet tegen zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkaars ledematen. Wordt u boos, zondig dan niet. De zon mag over uw boosheid niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. Wie een dief was, moet niet meer stelen. Laat hij zich liever inspannen om met eigen handen de kost te verdienen, zodat hij de behoeftige iets kan geven. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Bedroef Gods Heilige Geest niet. U bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag van de verlossing. Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek. Kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals ook God u vergeven heeft in Christus. Hoofdstuk 5. Wees dus navolgers van God als geliefde kinderen en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God. Kinderen van het licht. Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Zo past het heiligen. Evenmin past u schandelijke, domme of dubbelzinnige taal, maar veeleer dankzegging. Besef het goed. Een ontuchtige of onreine of hebzuchtige, wat hetzelfde is als een afgodendienaar, heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u met loze woorden misleiden.
Vanwege zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. Laat u niet met hen in. Want eens was uw duisternis, maar nu bent uw licht door uw verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn goedheid, gerechtigheid, waarheid. Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is. Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis. Stel ze liever aan de kaak. Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken. Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd: ontwaak, slaper, sta op uit de doden, en Christus zal over u stralen. Let dus nauwkeurig op hoe u zich gedraagt, niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer. Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Huisregels. Schik u naar elkaar uit ontzag voor Christus. Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij zelf is de verlosser van zijn lichaam. Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus, zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgeleverd, om haar heilig en rein te maken, door het waterbad en het woord, om haar tot zich te voeren in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben, als waren die hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Dit geheim is groot. Ikzelf betrek het op Christus en de kerk. Hoe dit ook zij, ieder van u moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Hoofdstuk 6. Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, zo hoort het. Eer uw vader en uw moeder, zo luidt het eerste gebod, waaraan een belofte is verbonden. Opdat het u goed mag gaan en u lang mag leven op aarde. En u, vaders, verbitter uw kinderen niet, maar voed ze op met christelijke tucht en vermaning. Slaven, wees gehoorzaam aan je aardse heren met eerbied en ontzag, in eenvoud van hart, alsof je gehoorzaam was aan Christus. Niet als oogendienaren om mensen te behagen, maar als slaven van Christus, die Gods wil van harte volbrengen en welgemoed hun werk doen, alsof het voor de Heer was en niet voor mensen,
weten dat ieder het goede dat hij gedaan heeft van de Heer zal terug ontvangen, of hij nu een slaaf is of een vrij man. En u, heren, behandel hen op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, in het besef dat zij dezelfde Heer in de hemel hebben als u, en dat hij geen aanzien des persoons kent. De wapenrusting van God. Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Trek de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een panzer om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten. Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat wil zeggen het woord van God. Bid en smeek in de geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. En bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open, om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is. Slotmededeling en zegenwens. Opdat ook u te weten komt hoe ik het maak, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles vertellen. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u hoort hoe het met ons gaat en hij uw hart vertroosten kan. Mogen God de Vader en de Heer Jezus Christus de broeders vrede geven, liefde en geloof. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus lief hebben, in onvergankelijkheid. Spreuken hoofdstuk 29, versen 22 tot en met 24. Een opvliegend man veroorzaakt ruzie. Een driftkop hoopt zonden op. De hoogmoed van de mens brengt hem vernedering, maar de nederige verwerft aanzien. Wie deelt met een dief haat zichzelf. Al heeft hij de vervloeking gehoord, hij zal niets aangeven.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 348. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 27, Brief aan de Efeziërs hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 22 tot en met 24. Voor vandaag sluiten wij nog af met een citaat uit de pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, van het Tweede Vaticaans Concilie. De vrede op aarde ontspruit uit de naastenliefde, is het beeld en de vrucht van de vrede van Christus, die voortkomt uit God de Vader. Want de mens geworden zoon van God, de vredevorst, heeft door zijn kruis alle mensen met God verzoend, de eenheid van allen in één volk en in één lichaam hersteld, en zodoende in zijn eigen vlees de haat vernietigt, en door zijn verrijzenis verheerlijkt, de geest van liefde in het hart van de mensen uitgestort. Daarom zijn alle christenen dringend geroepen om zich in liefde aan de waarheid houdend. Brief aan de Efeziërs hoofdstuk 4 vers 15. Te verenigen met de werkelijk vredelievende mensen, ten einde de vrede af te smeken en tot stand te brengen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 348 van ons leesjaar. Morgen op dag 349 is de tijd aangebroken om samen het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen te lezen, namelijk hoofdstuk 28. De eerste twee hoofdstukken uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstukken 1 en 2 dus, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 25 tot en met 27 te lezen. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, dat jullie al zo lang met ons meelezen en luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Leviticus, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 24. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: de feesten ter ere van de Heer, die u voor mij tot heilige dagen moet uitroepen, zijn de volgende. 6 dagen wordt er gewerkt, maar de 7e dag is een sabbat, een heilige dag. U mag dan niet werken. Het is een sabbat ter ere van de Heer, waar u ook woont. Dit zijn de feesten voor de Heer, de heilige dagen, die u op de gestelde tijd moet vieren. De 14e dag van de eerste maand, tegen zonsondergang, is het Pasen, ter ere van de Heer. De 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden, ter ere van de Heer. Dan moet u 7 dagen ongezuurd brood eten. De eerste dag is een heilige dag, u mag dan niet werken. 7 dagen achtereen moet u de Heer offers aanbieden. De 7e dag is een heilige dag, dan mag u niet werken. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: wanneer u in het land komt dat ik u schenk en er de oogst binnenhaalt, moet u de eerste schoof naar de priester brengen. Staande voor de Heer zondert hij deze af als aandeel voor de priester. Dan schept de Heer behagen in u. Dit moet de dag na de sabbat gebeuren. Op de dag dat de schoof op deze wijze wordt aangeboden, moet u een gaaf lam van nog geen jaar als brandoffer aan de Heer opdragen. Daarbij hoort een meeloffer van 2 isaron bloem, aangemaakt met olie als geurige gave die de Heer behaagt, en een plengoffer van 1/4 hin wijn. Tot de dag dat u dit offer aan uw God hebt opgedragen, mag u geen brood eten en geen graankorrels, gepoft of niet gepoft. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen, waar u ook woont. Vanaf de dag na de sabbat, waarop u de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet u 7 sabbatten tellen. En de dag na de 7e sabbat, op de 50e dag, moet u aan de Heer vers graan offeren. Van de plaats waar u woont, moet u als bijdrage 2 broden meebrengen van 2 isaron bloem, met zuurdeeg gebakken, om die als eerstelingen aan de Heer aan te bieden. Bij dit brood moet u 7 gave lammeren van nog geen jaar, een stier en 2 rammen aan de Heer opdragen, met bijbehorende meeloffers en plengoffers, als een geurige gave die de Heer behaagt. Als zondeoffer moet u 1 bok en als slachtoffer 2 lammeren van nog geen jaar opdragen. Met het brood van het nieuwe graan zondert de priester voor de Heer de beide lammeren af. Zij zijn aan de Heer gewijd en bestemd voor de priester. Dezelfde dag moet u vieren als een heilige dag. U mag dan niet werken. Dat is een blijvende wet, waar u ook woont, door al uw generaties heen. Wanneer u uw oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien, en wat is blijven liggen, mag u niet bijeenrapen. Dat is bestemd voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer uw God. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: de eerste dag van de 7e maand is een sabbat, een heilige dag die gevierd wordt met trompetgeschal. U mag dan niet werken en u moet een offer opdragen aan de Heer. De Heer sprak tot Mozes: de 10e dag van de 7e maand is de dag van verzoening. Het is een heilige dag. U moet dan vasten en een offer opdragen aan de Heer. U mag op die dag niet werken. Het is de dag van verzoening, waarop de verzoeningsrite voor u voltrokken wordt bij de Heer, uw God. Wie niet vast, wordt uit zijn volk verwijderd. En wie op die dag werkt, neem ik weg uit zijn volk en verdelg hem. U mag niet werken. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen, waar u ook woont. Het is sabbat voor u en u moet vasten. Vanaf de avond van de 9e dag van die maand tot de volgende avond moet u sabbat houden. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: op de 15e dag van de 7e maand begint het loofhuttefeest, ter ere van de Heer, dat 7 dagen duurt. De eerste dag is een heilige dag, u mag dan niet werken. 7 dagen achtereen moet u offers opdragen aan de Heer. De 8e dag is een heilige dag, ook dan moet u offers opdragen aan de Heer. Dat is het slotfeest, u mag dan niet werken. Dat zijn de feesten ter ere van de Heer, die u als heilige dagen moet vieren en waarop u hem offers moet brengen. Brandoffers, meeloffers, slachtoffers en plengoffers, naar gelang de verschillende dagen. Daarbij zijn de sabbatdagen ter ere van de Heer en de gaven die u hem als gelofteoffers of als vrije gaven aanbiedt, niet meegerekend. Op de 15e dag van de 7e maand, als de oogst van het land is gehaald, moet u 7 dagen het feest van de Heer vieren. De 1e en de 8e dag zijn rustdagen. Haal op de 1e dag citrusvruchten, palmtakken, twijgen van loofbomen en wilgetakken bijeen en wees vol vreugde voor de Heer uw God 7 dagen lang. Ieder jaar moet u 7 dagen feest vieren voor de Heer. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen. In de 7e maand moet u dat feest vieren. 7 dagen achtereen moet u in loofhutten wonen. Iedere geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Dan zullen de komende generaties weten dat ik de Israëlieten in loofhutten heb laten wonen toen ik hen uit Egypte leidde. Ik ben de Heer uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heer aan de Israëlieten bekend.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

Leviticus, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. De Heer sprak tot Mozes: geef de Israëlieten de opdracht om zuivere, gestoten olijfolie te brengen voor de verlichting, om de luchter altijd brandend te houden. Aaron moet deze in de tent van samenkomst, voor het voorhangsel waarachter de verbondsakte ligt, van de avond tot de ochtend altijd brandend houden voor de Heer. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen. Hij moet de lampen plaatsen op de luchter van zuiver goud, om ononderbroken voor de Heer te branden. Van bloem moet u 12 broden bakken, elk van 2 isaron. Die moet u in 2 rijen van 6 voor de Heer op de tafel van zuiver goud leggen. Bij elke rij moet u zuivere wierook doen. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor de Heer. Elke sabbat opnieuw moet men ze voor de Heer neerleggen. Voor de Israëlieten is dat een altijd durend verbond. De broden zijn voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten ze eten op een heilige plaats, want ze zijn hoogheilig. Dat is hun blijvend deel van de offergave voor de Heer. Een zeker iemand, de zoon van een Israëlitische moeder en een Egyptische vader, mengde zich eens onder de Israëlieten. In het kamp raakte hij slaags met een Israëliet. Toen de zoon van de Israëlitische vrouw begon te vloeken en de naam verwenste, bracht men hem bij Mozes. Zijn moeder heette Selomiet. Zij was een dochter van Dibri, uit de stam Dan. Hij werd gevangen gezet in afwachting van de beslissing van de Heer. En de Heer sprak tot Mozes: breng de man die mij verwenst heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen. Daarna moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tegen de Israëlieten moet u zeggen: ieder die zijn God verwenst zal daarvoor boeten. Wie de naam van de Heer vervloekt, moet er dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem stenigen. Zowel de geboren Israëliet als de vreemdeling die de naam heeft vervloekt, moet er dood gebracht worden. Ieder die een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. En wie een dier doodslaat, moet het vergoeden. Een leven voor een leven. Wie een volksgenoot letsel toebrengt, moet zelf ondergaan wat hij de ander aandeed. Een wond voor een wond, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Het letsel dat hij de ander toebracht, moet hij zelf ondergaan. Wie een dier doodslaat, moet het vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. Hetzelfde recht geldt voor de vreemdeling en voor de geboren Israëliet. Ik ben de Heer uw God. Nadat Mozes dit had medegedeeld, brachten de Israëlieten de man die de vloek had uitgesproken buiten het kamp en stenigden hem. De Israëlieten deden wat de Heer aan Mozes had bevolen.

Leviticus, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 55. De Heer sprak tot Mozes op de Sinaï: Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer u in het land komt dat ik u schenk, moet het land Sabbat houden ter ere van de Heer. 6 jaar kunt u uw akkers inzaaien, 6 jaar uw wijngaarden snoeien en de oogst binnenhalen, maar in het 7e jaar zal het Sabbat zijn voor het land. Dan mag u geen akkers zaaien, geen wijngaarden snoeien, de nagroei van het vorige gewas niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken. Het land zal een heel jaar Sabbat houden. Wat het land tijdens de Sabbat uit zichzelf voortbrengt, zal voldoende zijn om uw slaaf en slavin, de dagloners en de buitenlanders die bij u wonen, te voeden. Ook uw vee en de andere dieren in uw land zullen daarvan kunnen eten. Na verloop van 7 sabbatjaren, 7 keer 7 jaar, tezamen 49 jaar, moet u op de dag van verzoening, de 10e dag van de 7e maand, de bazuin luid laten klinken. In heel uw land moet u de bazuin laten schallen. Dat 50ste jaar moet een heilig jaar zijn. Dan moet u in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrij laten. Het moet een jubeljaar voor u zijn. Iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie. Het 50ste jaar zal een jubeljaar voor u zijn. Dan mag u niet zaaien, de nagroei niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken. Want het is een jubeljaar. Dat moet heilig zijn. Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, mag u eten. In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld. Wanneer u een stuk grond verkoopt aan een volksgenoot of grond van hem koopt, mag u elkaar niet benadelen. Koopt u grond van een volksgenoot, dan moet u bij het vaststellen van de prijs rekening houden met het aantal jaren sinds het laatste jubeljaar. En hij moet de verkoopsprijs berekenen naar het aantal jaren dat hij nog oogst opbrengt. De prijs zal hoger zijn als er nog veel jaren komen en lager als er weinig jaren moeten verstrijken, want hij verkoopt u een aantal oogstjaren. Benadeel uw volksgenoot niet en heb eerbied voor uw God. Ik ben de Heer uw God. Volbreng mijn geboden en onderhoud mijn wetten. Dan zult u ongestoord in uw land wonen. Het land zal rijke vrucht opbrengen, zodat u volop te eten hebt. Ongestoord zult u er wonen. En denkt u soms, wat moeten wij in het 7e jaar eten als we niet zaaien en geen oogst binnenhalen? Wees er dan van verzekerd dat ik u in het 6e jaar zo zal zegenen dat de oogst voor 3 jaar genoeg zal zijn. Als u het 8ste jaar zaait, zult u nog steeds eten van de oude oogst. En u zult daar nog van eten als u de oogst van het 9e jaar binnenhaalt. Verkoop van land mag de terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan mij. U bent er vreemdelingen en gasten. Op al het land dat u bezit, moet u een recht van terugkoop toestaan. Raakt uw broeder in moeilijkheden, zodat hij een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn naaste verwant het bezit dat zijn broeder verkocht heeft terugkopen. Heeft hij niemand die het voor hem terugkoopt, maar gaat het hem zo goed dat hij zelf weer in staat is het bezit terug te kopen, dan moet hij het aantal jaren sinds de verkoop in mindering brengen op de verkoopsprijs en het verschil terugbetalen aan de man aan wie hij het bezit verkocht had. Dan krijgt hij zijn grond weer terug. Is hij niet in staat om het terug te kopen, dan blijft het verkochte tot het jubeljaar in het bezit van de koper. Maar in het jubeljaar komt het vrij, dan wordt hij in zijn bezit hersteld. Verkoopt iemand een woonhuis in een ommuurde stad, dan kan hij het alleen gedurende het 1ste jaar na de verkoop terugkopen. Alleen die tijd heeft hij recht van terugkoop. Is het huis in de ommuurde stad na verloop van 1 jaar niet teruggekocht, dan blijft het voor altijd eigendom van de koper, door alle generaties heen. Het recht van terugkoop is vervallen, ook in het jubeljaar komt het niet vrij. Huizen in niet ommuurde dorpen horen bij de landerijen. Het recht van terugkoop blijft en in het jubeljaar komen ze vrij. De levieten behouden altijd het recht om de huizen die zij in de levietensteden bezitten terug te kopen. Heeft een leviet in een stad waar hij bezitsrechten heeft...

huis verkocht en is hij niet in staat om het terug te kopen, dan komt dat huis in het jubeljaar vrij, want in de Levietensteden van Israël behoren de huizen aan de Levieten. Ook de weidegrond rondom die steden mag niet worden verkocht, het is hun bezit voor altijd. Vervalt uw broer tot armoede en kan hij zich niet handhaven, dan moet u hem hulp bieden, zodat hij bij u kan leven, op dezelfde wijze als een vreemdeling of een buitenlander. Uit eerbied voor uw God mag u van uw broer geen rente of toeslag vragen, zodat hij bij u kan blijven leven. Leen hem geld zonder rente en geef hem te eten zonder toeslag. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u uit Egypte geleid om u Kanaan te geven en uw God te zijn. Vervalt uw broer tot grote armoede, zodat hij zich aan u moet verkopen? Behandel hem dan niet als een slaaf. Beschouw hem als een dagloner of een buitenlander. Hij moet tot het jubeljaar in dienst blijven. Dan kan hij met zijn kinderen van u weggaan. Hij kan terugkeren naar zijn familie en wordt in zijn bezit hersteld. Want zij zijn dienaren van mij. Ik heb hen uit Egypte geleid. Ze kunnen niet als slaaf worden verkocht. Uit eerbied voor uw God mag u hem niet tyranniseren. Slaven en slavinnen die u nodig hebt, zult u uit de u omringende volkeren kopen. Of koop de vreemdelingen die bij u wonen. Of koop de kinderen die zij bij u in het land hebben gekregen. Die kunt u als slaven bezitten en aan uw kinderen als erfgoed nalaten. Die kunt u voor altijd als slaven in dienst houden. Maar niemand van u mag een broeder, een Israëliet, tyranniseren. Als een vreemdeling die bij u woont rijk wordt en uw broer vervalt tot een zo grote armoede dat hij zich aan hem of aan iemand van diens familie verkoopt, dan heeft hij daarna recht van verlossing. Een van zijn verwanten moet hem verlossen. Zijn oom, diens zoon of iemand anders van zijn naaste familie. Is zijn vermogen weer toereikend geworden, dan kan hij zichzelf vrijkopen. Hij moet met de koper de tijd tussen het jaar van de verkoop en het jubeljaar berekenen en in overeenstemming daarmee de prijs van de verkoop bepalen. Voor de jaren dat hij bij hem gewerkt heeft, geldt het tarief van een dagloner. Resten er nog vele jaren tot aan het jubeljaar, dan moet hij een evenredig deel van de koopsom als losprijs betalen. Resten er nog weinig jaren, dan moet de losprijs in overeenstemming daarmee worden berekend. De tijd dat hij bij hem is, moet hij behandeld worden als een dagloner. Hij mag onder uw ogen niet worden getiranniseerd. Wordt hij op geen van deze manieren losgekocht, dan komt hij met zijn kinderen vrij in het jubeljaar. Want de Israëlieten zijn dienaren van mij. Ik heb hen uit Egypte geleid. Ik ben de Heer, uw God.

Leviticus, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 46. U mag in uw land geen afgodsbeelden maken, geen gehouden godenbeelden of wijstenen oprichten en geen stenen met beeldwerk plaatsen om u daarvoor neer te buigen. Ik ben de Heer uw God. Onderhoud mijn sabbatten en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. Als u uw leven naar mijn wetten richt en mijn geboden nauwgezet volbrengt, dan zal ik u regen geven op de juiste tijd, zodat uw land rijke oogst oplevert en uw boomgaarden overvloedig vrucht dragen. Dan duurt het dorsen tot aan het plukken van de druiven en het druivenplukken tot aan de zaaitijd. Dan zult u volop te eten hebben en ongestoord wonen in uw land. Dan breng ik vrede over het land en kunt u slapen zonder dat iemand u opschrikt. Wilde dieren houd ik weg uit uw land en het zwaard dringt er niet door. Uw vijanden jaagt u op de vlucht, zij vallen door het zwaard. 5 van u achtervolgen er 100, 100 achtervolgen er 10.000, de vijanden vallen door uw zwaard. Ik blijf u mijn gunsten schenken, ik maak u vruchtbaar en talrijk, mijn verbond met u blijf ik trouw. Terwijl u nog eet van uw vorige oogst, zult u uw voorraden al weg moeten doen voor de nieuwe oogst. Midden onder u plaats ik mijn verblijfplaats. Ik keer mij nooit van u af. Overal ga ik met u mee. Ik zal uw God zijn en u zult mijn volk zijn. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte heeft geleid, zodat u geen slaaf meer hoeft te zijn. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten lopen. Maar als u mij niet gehoorzaamt en deze geboden niet onderhoudt, u van mijn wetten niets aantrekt en mijn verordeningen afwijst, als u mijn geboden niet onderhoudt en ontrouw wordt aan mijn verbond, weet dan wat ik met u ga doen. Ellende breng ik over u. Tering en brandende koorts ontnemen uw ogen het licht en tasten uw levenskracht aan. Als u zaait, dan is het voor niets. Uw vijanden eten het op. Ikzelf treed tegen u op, zodat u valt onder de slagen van de vijand. Die u haten, heersen over u. U slaat op de vlucht, ook als niemand u achtervolgt. En als u mij ondanks dat alles nog niet gehoorzaamt, zal ik u zevenvoudig straffen vanwege uw zonde. Uw trotse kracht zal ik breken. De hemel boven u maak ik als ijzer, de aarde beneden u als koper. Vergeefs put u uw krachten uit. Uw land brengt niets op, uw boomgaard evenmin. En blijft u zich dan nog tegen mij verzetten en weigeren om mij te gehoorzamen, dan zal ik u opnieuw zevenvoudig slaan vanwege uw zonde. Wilde dieren stuur ik op u af, die u van uw kinderen beroven en uw vee verscheuren. Zij dunnen uw rijen zo uit dat uw wegen verlaten zijn. En als u dan door dit alles nog niet wijzer bent geworden en u tegen mij blijft verzetten, dan zal ik ook hard zijn tegen u. Ik zal u zevenvoudig slaan vanwege uw zonde. Het zwaard roep ik tegen u op om de schending van mijn verbond te wreken. U zult bijeenkruipen in uw steden, en ik laat de pest op u los, zodat u in de macht van uw vijand valt. En als ik voor u geen brood op de plank heb, zullen 10 vrouwen in 1 oven bakken en het brood in porties verdelen. U zult wel eten, maar niet genoeg krijgen. Gehoorzaamt u ondanks dat alles nog niet en blijft u zich tegen mij verzetten, dan blijf ik in mijn toorn ook hard tegen u. Zevenvoudig tuchtig ik u vanwege uw zonde. U zult het vlees eten van uw zonen en dochters. Uw offerhoogten verwoest ik, uw wierookaltaren haal ik omver, uw gedenktekens smijt ik op 1 hoop met die van uw afgoden, want ik walg van u. Van uw steden maak ik een woestijn, van uw heiligdommen een puinhoop. De geur van uw gaven kan ik niet meer uitstaan. Als ik eenmaal het land ga verwoesten, staan zelfs de vijanden die er wonen verbijsterd. Ik verspreid u onder de volken en kom met getrokken zwaard achter u aan. Uw land wordt een woestenij, uw steden een puinhoop. Zolang het land verwoest ligt en u bij uw vijanden woont, haalt het land zijn sabbatjaren in. Het komt tot rust en haalt zijn sabbatjaren in. Al de tijd dat het in puin ligt, haalt het de rust in voor de sabbatjaren die het gemist heeft toen u er nog woonde.
die het overleven, sla ik in het land van hun vijanden met schrik en beven. Als ze een opwaaiend blad horen ritselen, slaan ze al op de vlucht als voor het zwaard. Ze vallen neer, ofschoon niemand hen achtervolgt. Ze struikelen over elkaar alsof zij op de vlucht gingen voor het zwaard, al zit er niemand achter hen aan. U kunt tegen uw vijanden geen stand houden. U komt om onder de volken. Het land van uw vijanden zal u verslinden. En die dat nog overleven, kwijnen in het land van hun vijanden weg vanwege hun schuld en die van hun voorvaderen. Zij zullen hun schuld en die van hun voorouders bekennen, hoe zij mij ontrouw zijn geweest en tegen mij in zijn gegaan, zodat ook ik tegen hen in ben gegaan en hen in het land van hun vijanden gebracht heb. En als hun onbesneden hart zo vernederd is en zij voor hun schuld boeten, dan zal ik weer denken aan mijn verbond met Jacob, denken aan mijn verbond met Isaac en Abraham en aan het land. Het land zal verlaten zijn en zolang het door hun afwezigheid braak ligt, de sabbatjaren inhalen. Ze boeten ondertussen voor hun schuld, omdat zij mijn uitspraken hebben veracht en mijn wetten hebben verworpen. Maar zelfs als zij in het land van hun vijanden zijn, zal ik in mijn verachting en afschuw tegenover hen niet zo ver gaan dat ik hen vernietig en mijn verbond met hen verbreek. Ik ben de Heer uw God. Ik zal weer denken aan het verbond met hun voorvaderen, die ik onder de ogen van de volken uit Egypte heb geleid, en ik zal hun God zijn, ik de Heer. Dat zijn de geboden, wetten en onderrichtingen waarmee de Heer door bemiddeling van Mozes de verhouding tussen hem en de Israëlieten vastlegde.

Leviticus, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 34. De Heer sprak tot Mozes, zeg tegen de Israëlieten, als iemand een mensenleven belooft, omgerekend in geldswaarde, dan geldt bij de omrekening het volgende tarief. Voor een mannelijk persoon tussen 20 en 60 jaar, 50 sikkel zilver, in heilige munt. Voor een vrouwelijk persoon 30 sikkel. Voor een mannelijk persoon van 5 tot 20 jaar, 20 sikkel. Voor een vrouwelijk persoon van dezelfde leeftijd, 10 sikkel. Voor een mannelijk persoon tussen een maand en 5 jaar, 5 sikkel zilver. Voor een vrouwelijk persoon, 3 sikkel zilver. Voor een mannelijk persoon boven de 60 jaar, 15 sikkel. En voor een vrouwelijk persoon, 10 sikkel. Is iemand niet in staat het vastgestelde bedrag te betalen, dan moet men hem bij de priester brengen. Hij stelt een bedrag vast dat degene die de belofte doet, wel betalen kan. Betreft de belofte een stuk vee dat de Heer als gave kan worden aangeboden, dan worden de dieren die men de Heer belooft heilig. Men mag een goed dier niet vervangen door een slecht dier, en een slecht dier niet omruilen voor een goed. Vervangt men een dier door een ander, dan zijn beide heilig. Heeft iemand een stuk vee beloofd dat onrein is en de Heer niet als gave kan worden aangeboden, dan moet hij het bij de priester brengen. Hij stelt vast hoeveel het dier waard is, veel of weinig. Het bedrag dat hij vaststelt is bindend. Wil men het dier vrijkopen, dan moet men het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Als iemand zijn huis aan de Heer wijdt, dan stelt de priester vast hoeveel het waard is, veel of weinig. Het bedrag dat hij vaststelt is bindend. Wil degene die zijn huis aan de Heer wijdt het weer vrijkopen, dan moet hij het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Dan is het weer van hem. Wil iemand een stuk land aan de Heer wijden, dan moet de waarde ervan worden afgemeten naar het benodigde zaaigoed. Per ezelslast zaaigerst 50 sikkel zilver. Wijdt hij zijn land in het jubeljaar aan de Heer, dan geldt hetzelfde bedrag. Doet hij dat buiten het jubeljaar, dan moet de priester het aantal jaren tot het volgende jubeljaar in mindering brengen op het vastgestelde bedrag. Wil men het stuk land dat hij aan de Heer gewijd heeft vrijkopen, dan moet hij het vastgestelde bedrag betalen, vermeerderd met een vijfde. Dan is het land weer van hem. Koopt hij het stuk land niet vrij en wordt het aan iemand anders verkocht, dan vervalt het recht om het vrij te kopen. Als het stuk land in het jubeljaar vrijkomt, dan wordt het heilige grond, zoals een stuk land dat onvoorwaardelijk aan de Heer gewijd is. Het wordt eigendom van de priester. Wijdt iemand aan de Heer een stuk land dat hij gekocht heeft en dat dus geen familiebezit was, dan moet de priester bij het vaststellen van het bedrag rekening houden met het aantal jaren tot het volgende jubeljaar. Dezelfde dag nog moet het vastgestelde bedrag betaald worden. Het is heilig en behoort aan de Heer. In het jubeljaar wordt het land weer eigendom van de verkoper, tot wiens familiebezit het behoort heeft. Alle bedragen moeten worden vastgesteld volgens de sikkel van het heiligdom, 20 gera de sikkel. De eerstgeborenen van het vee, van runderen of schapen, behoren aan de Heer. Men kan ze dus niet aan hem wijden. Dat rund of dat schaap behoort reeds aan hem. Is het dier een onrein dier, dan kan men het vrijkopen voor het vastgestelde bedrag, vermeerderd met een vijfde. Wordt het niet vrijgekocht, dan moet het voor het vastgestelde bedrag verkocht worden. Wijdt iemand iets van zijn bezit onvoorwaardelijk aan de Heer, mensen, vee of land, dan mag dat niet worden verkocht of vrijgekocht. Alles wat onvoorwaardelijk is gewijd, is hoogheilig en behoort aan de Heer. Een mens die onvoorwaardelijk is gewijd, kan niet worden vrijgekocht. Hij moet ter dood worden gebracht. De tinden van wat het land aan koren of boomvruchten opbrengt, behoren aan de Heer. Ze zijn aan hem gewijd. Wil iemand iets van zijn tinden terugkopen, dan wordt de prijs met een vijfde verhoogd. Elk tindedier van runderen of kleinvee dat onder de herderstaf doorgaat, is aan de Heer gewijd. Daarbij wordt niet gelet op betere of mindere kwaliteit. Ook mag men de dieren niet omwisselen. Doet men dat toch, dan zijn beide dieren gewijd. Ze kunnen niet worden teruggekocht. Dit zijn de geboden die de Heer op de Sinaï aan Mozes heeft gegeven voor de Israëlieten.

Deuteronomium, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 46. Dit is de rede die Mozes aan de overzijde van de Jordaan voor heel Israël gehouden heeft. In de Araba bij Suf, tussen Paran en Tofel, Laban, Gazerot en Dizahab. De afstand van de Horeb tot aan de Kades Barnea langs de weg door het Seirgebergte is 11 dagen reizen. Toen Mozes in opdracht van de Heer zijn rede tot de Israëlieten hield, was het 40ste jaar, de eerste dag van de 11e maand. Mozes had Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde, en Og, de koning van Bazan, die in Astarot en Edrei zetelde, verslagen. Aan de overzijde van de Jordaan in Moab begon hij deze wet af te kondigen. Hij zei: De Heer onze God heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: U bent nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Trek verder naar het bergland van de Amorieten en naar alle naburige plaatsen. In de Araba, in het bergland, in de Sefela, in de Negeb aan de zeekust, het gebied van de Canaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier, de Eufraat. Aan u geef ik dat land in handen. Neem dus het land in bezit dat de Heer aan uw vaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob, onder ede beloofd heeft, aan hen en aan hun nakomelingen. In die tijd heb ik tegen u gezegd: Ik kan de zorg voor u niet meer alleen dragen. De Heer uw God heeft u vandaag al even talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En ik hoop dat de Heer, de God van uw vaderen, u nog 1000 maal zo talrijk maakt en u zijn zegen schenkt, zoals hij beloofd heeft. Het is voor mij niet meer mogelijk alle zorgen, lasten en oneenigheden die zich bij u voordoen alleen te dragen. Wijs daarom uit elke stam verstandige, kundige en ervaren mannen aan. Dan zal ik die als uw leiders aanstellen. U hebt daarop geantwoord: Dat is een uitstekend voorstel. En toen heb ik uw stamhoofden, verstandige en ervaren mannen, als leiders over u aangesteld. Aanvoerders van 1100, aanvoerders van 50 en 10 en ook nog schrijvers uit elke stam. Uw rechters heb ik toen voorgehouden: Hoor beide partijen en vel een rechtvaardig vonnis, zowel bij rechtszaken met volksgenoten als met vreemdelingen. Zie bij het rechtspreken niemand naar de ogen. Verleen de mindere man even goed gehoor als de hooggeplaatste. Laat u door niemand intimideren, want de rechtspraak is iets van God. Als een zaak te moeilijk voor u is, leg die dan aan mij voor. Dan zal ik die behandelen. Zo heb ik indertijd uw taak omschreven. Vervolgens zijn wij van de Horeb weggegaan en zijn wij, op bevel van de Heer, zoals u zelf hebt meegemaakt, door die grote en verschrikkelijke woestijn getrokken in de richting van het bergland van de Amorieten, tot wij in Kades Barnea kwamen. Ik heb daar gezegd: U hebt nu het bergland van de Amorieten bereikt dat de Heer onze God ons schenkt. De Heer uw God heeft u dit land overgeleverd. Trek op en neem het in bezit, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u beloofd heeft. Vrees niet en wees niet bang. Maar toen bent u allemaal naar mij toegekomen en hebt gezegd: Laat ons eerst enkele mannen vooruitsturen om het land te verkennen en om ons in te lichten over de weg die wij moeten nemen en de steden waar wij zullen komen. Omdat dit voorstel mij verstandig leek, heb ik 12 mannen aangewezen, 1 uit elke stam. Die zijn op weg gegaan, het gebergte in. Ze zijn tot het dal Eskol doorgedrongen en hebben dat verkend. Ze hebben vruchten van het land geplukt en die mee naar beneden gebracht. En toen zij ons verslag uitbrachten, hebben zij gezegd: Het land dat de Heer onze God ons schenkt, is een heerlijk land. Maar u wilt er toen niet naartoe gaan. U bent in verzet gekomen tegen de Heer uw God. U hebt in uw tenten zitten morren en gezegd: De Heer haat ons. Hij heeft ons uit Egypte geleid en nu laat hij ons in de handen van de Amorieten vallen om ons uit te roeien. Waar gaan wij toch naartoe? Onze broeders hebben ons de moed ontnomen door te zeggen: De mensen daar zijn groter en langer dan wij. De steden zijn groot en de vestingmuren hemelhoog. We hebben er zelfs in Akite gezien. En ik heb u nog gezegd:
Wees voor hen niet bang of bevreesd. De Heer, uw God, gaat voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden, zoals hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft gedaan. En in de woestijn, waar u ervaren hebt hoe de Heer, uw God, u gedragen heeft, zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. Maar desondanks hebt u geen vertrouwen gesteld in de Heer, uw God. In hem die onderweg voor u uitging op zoek naar een legerplaats, om u 's nachts in een vuurgloed de weg te wijzen die u moest gaan, en overdag in een wolk. Toen de Heer u gepraat hoorde, is hij kwaad geworden en zwoer: niet één van de mannen van deze verdorven generatie zal het heerlijke land aanschouwen dat ik uw vader onder ede beloofd heb, behalve Caleb, zoon van Jefune. Aan hem en zijn kinderen zal ik het land schenken dat hij heeft verkend, want hij is de Heer in alles trouw gebleven. Ook op mij is de Heer door uw schuld kwaad geworden. Hij heeft mij gezegd: u zult er even min binnengaan, maar wel Jozua, zoon van Nun, uw helper. Spreek aan Moetin, want hij zal Israël bezit stellen van het land. Ook uw kleine kinderen, die volgens u een prooi voor de vijand zouden zijn, uw kinderen, die nu nog geen goed van kwaad kunnen onderscheiden, ook zij zullen er binnengaan. Aan hen zal ik het schenken en zij zullen het in bezit nemen. Maar u moet nu opnieuw de woestijn intrekken, in de richting van de Rietzee. En u antwoordde: wij hebben gezondigd tegen de Heer. Wij zullen optrekken en de strijd beginnen zoals de Heer onze God heeft bevolen. Ieder van u gordde zijn wapens om, alsof het ineens makkelijk was om het bergland in te trekken. Maar de Heer sprak tot mij: zeg hun dat ze niet optrekken en de strijd niet beginnen, want ik zal niet met hen zijn. Zij zullen door de vijand verslagen worden. Ik heb u die woorden overgebracht, maar u luisterde niet. U hebt u verzet tegen de Heer en bent zo overmoedig geweest om het bergland in te trekken. De Amorieten in dat bergland zijn tegen u uitgerukt. Ze hebben u als bijen achtervolgd en van Seir tot Gorma op u ingeslagen. Na uw terugkeer hebt u voor de Heer een weeklacht aangeheven. Maar hij heeft niet naar u geluisterd en u niet verhoord. Daarom bent u zo lang in Kades gebleven.

Deuteronomium, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 37. Daarna zijn wij opnieuw de woestijn ingetrokken in de richting van de Rietzee, zoals de Heer mij had opgedragen. Een lange tijd zijn wij om het Seïrgebergte heen getrokken. En toen heeft de Heer tegen mij gezegd: "U bent lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Ga nu naar het noorden en geef het volk dit bevel. U komt nu dwars door het gebied van uw broeders, de zonen van Esau, die in Seir wonen. Zij zullen bang voor u zijn. Maar hoed u ervoor de strijd met hen aan te gaan. Want ik zal u zelfs geen voetbreed van uw land geven. Ik heb het Seirgebergte aan Esau in eigendom gegeven. Het voedsel dat u nodig hebt, moet u tegen betaling van hen kopen. Het drinkwater eveneens. De Heer uw God heeft alles wat u doet gezegend. Hij heeft voor u gezorgd op uw tocht door die grote woestijn. Al die 40 jaren is de Heer uw God met u geweest, zodat het u aan niets heeft ontbroken." En zo zijn wij dan langs onze broeders getrokken. Langs de zonen van Esau die in Seir wonen. Zonder op de weg te komen die vanuit Elat en Eshon Geber door de Araba loopt. Daarop zijn wij een andere richting uitgegaan en door de woestijn van Moab getrokken. De Heer heeft mij toen gezegd: "Val de Moabieten niet aan en begin geen oorlog tegen hen, want ik zal u niets van uw land in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot als eigendom heb gegeven. Vroeger woonden daar Emieten, een groot en talrijk volk. Ze waren even lang als de Enakieten. Evenals de Enakieten rekende men hen tot de Refaïten, maar de Moabieten noemde hen Emieten. In Seir woonden vroeger Gorieten, maar de zonen van Esau hebben hen verdreven en uitgeroeid en zich daar in hun plaats gevestigd, zoals de Israëlieten gedaan hebben met het land dat de Heer hun in bezit heeft gegeven. Steek nu de Zered over." Wij zijn de Zered overgestoken. Onze tocht vanaf Kades Barnea tot het oversteken van de Zered had 38 jaar geduurd. Zolang dat de generatie weerbare mannen geheel uit het kamp was verdwenen, zoals de Heer had gezworen. De Heer had ingegrepen om hen tot de laatste man uit het kamp te laten verdwijnen. Nadat al die weerbare mannen door de dood uit het volk waren verdwenen, heeft de Heer mij gezegd: "U trekt nu bij Ar de grens van Moab over en komt dan in de buurt van de Ammonieten. U mag hen niet aanvallen en geen oorlog tegen hen beginnen, want ik zal u niets van hun land in bezit geven, omdat ik Ar aan de zonen van Lot in bezit heb gegeven. Ook dit werd als gebied van de Refaïten beschouwd, die daar vroeger gewoond hebben. Bij de Ammonieten heette zij Zamzummieten. Zij waren een groot en talrijk volk en even lang als de Enakieten. Maar de Heer vernietigde hen, zodat de Ammonieten hen verdreven en zich daar in hun plaats vestigden. Voor de zonen van Esau, die in Seir wonen, heeft de Heer hetzelfde gedaan. Voor hen heeft hij de Gorieten vernietigd. Zij verdreven hen en wonen tot vandaag in hun plaats. En zo is het ook de Awieten vergaan, die woonden in de dorpen tot aan de Gaza. De Kaftorieten, uit Kaftor afkomstig, hebben hen vernietigd en zich in hun plaats gevestigd. Trek nu verder, de Arnon over. Sichon, de Amoritische koning van Gesbon, lever ik met zijn land aan u uit. Begin de verovering en bind de strijd met hen aan. Vandaag begin ik bij alle volken onder de hemel angst en schrik voor u te verspreiden. Degenen die van u horen, zullen beven en sidderen voor u. Vervolgens heb ik vanuit de Kedemot-woestijn boden gezonden naar Sichon, de koning van Gesbon, met dit vredesvoorstel: laat mij door uw land trekken. Ik zal de hoofdweg volgen en er rechts nog links van afwijken. Verkoop mij tegen betaling het voedsel en het drinkwater dat ik nodig heb. En ik vraag van u alleen dat u mij te voet door uw land laat trekken. Zoals ook de zonen van Esau, die in Seir wonen, en de Moabieten die in Ar wonen, dat hebben toegestaan. Dan kan ik de Jordaan oversteken naar het land dat de Heer onze God ons schenkt. Maar Sichon, de koning van Gesbon,
heeft ons geen doortocht willen verlenen. De Heer, uw God, had zijn gemoed verhard en zijn hart verstokt, om hem aan u uit te leveren, zoals het ook gebeurd is. Daarop heeft de Heer mij gezegd, nu ga ik Sichon en zijn land aan u uitleveren. Begin de verovering en neem het land in bezit. En toen Sichon zelf met heel zijn leger tegen ons was uitgetrokken in de richting van Jahaz, heeft de Heer onze God hem aan ons uitgeleverd. Wij hebben hem verslagen met zijn zonen en zijn hele legermacht. Al zijn steden hebben wij in die dagen veroverd. Eén voor één hebben wij ze aan de vernietiging gewijd, mannen, vrouwen en kinderen, zonder iemand in leven te laten. Maar het vee hebben we buitgemaakt, met alles wat er in de veroverde steden te plunderen viel. Vanaf Aroer, aan de oever van de Arnon, en van de stad in het dal tot Gilead, heeft geen enkele stad ons kunnen weerstaan. De Heer, onze God, heeft ze allemaal aan ons overgeleverd. Alleen tegen het land van de Ammonieten, heel het gebied langs de Jabok en de steden in het bergland, bent u niet opgetrokken, omdat de Heer, onze God, dat verboden had.

Deuteronomium, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 29. Daarna zijn wij de weg naar Bassan opgegaan. En toen Og, de koning van Bassan, met zijn hele leger tegen ons ten strijde trok, bij Edrei, heeft de Heer mij gezegd: wees niet bang voor hem, want ik heb hem met zijn leger en zijn land aan u uitgeleverd. Behandel hem op dezelfde wijze als Sichon, de koning van de Amorieten die in Gesbon zetelde. En zo heeft de Heer, onze God, ook Og, de koning van Bassan, met zijn hele leger aan ons overgeleverd. We hebben hem verslagen en niemand in leven gelaten. In der tijd hebben wij al zijn steden ingenomen, geen stad die wij niet op hen veroverd hebben. 60 steden, heel de streek Argob, het koninkrijk van Og in Bassan, allemaal versterkte steden met hoge muren, met poorten en grendels, naast de zeer vele onversterkte plaatsen op het land. Wij hebben ze aan de vernietiging gewijd, net als Sichon, de koning van Gesbon, alle steden, mannen, vrouwen en kinderen. Maar het vee en wat er in die steden te plunderen viel, hebben wij buitgemaakt. En zo hebben wij in die tijd op de beide Amoritische koningen het land aan de overkant van de Jordaan veroverd, van Aroer tot het Hermongebergte. De Sidoniërs noemen de Hermon Sirjon, de Amorieten Senir. Alle steden op de hoogvlakte, heel Gilead en heel Bassan tot Salka en Edrei, steden van het koninkrijk van Og in Bassan. Og, de koning van Bassan, was de laatste van de Refaïten. Hij had een ijzeren bed, dat nu nog in Rabat Ammon staat. Het is 9 el lang en 4 el breed, volgens de gewone el. Dit land hebben wij in die tijd in bezit genomen. Het gebied vanaf Aroer aan de oever van de Arnon, met het halve bergland van Gilead en de steden die daar liggen, heb ik aan de Rubenieten en Gadieten overgedragen. De rest van Gilead, met heel Bassan, het koninkrijk van Og, heb ik aan de halve stam Manasse overgedragen. Heel de streek Argob met heel Bassan heet het land van de Refaïten. Jair, zoon van Manasse, veroverde heel de streek Argob tot aan het grensgebied van de Gezurieten en de Mayakatieten. Hij noemde die, zoals Bassan, naar zijn eigen naam, dorpen van Jair, zoals ze nu nog heten. Aan Makir heb ik Gilead overgedragen. Aan de Rubenieten en Gadieten het gebied van Gilead tot aan de Arnon, met het midden van de rivier als grens, tot de beek Jabok, de grens met de Ammonieten. Zij kregen ook de Araba met de Jordaan als grens vanaf Kinneret tot de zee van de Araba, de Zoutzee, aan de voet van de hellingen van de Pisga in het oosten. In die tijd heb ik u bevolen: de Heer uw God heeft u dit land wel in bezit gegeven. Maar al uw strijdbare mannen moeten voor uw broeders, de Israëlieten, oversteken. Alleen uw vrouwen en kinderen en uw vee, want ik weet dat u een grote veestapel hebt, mogen in de steden blijven, die ik aan u heb overgedragen. Pas als de Heer uw God uw broeders rust heeft laten vinden zoals u, en ook zij aan de andere kant van de Jordaan het land in bezit genomen hebben dat de Heer uw God hun schenkt, pas dan mag u terugkeren naar de bezittingen die ik u geschonken heb. En Jozua heb ik in die tijd geboden: u hebt met eigen ogen gezien wat de Heer uw God met die twee koningen heeft gedaan. Zo zal de Heer uw God doen met alle koninkrijken waar u komt. U hoeft niet bang voor hen te zijn. De Heer uw God, hij strijdt voor u. In die tijd heb ik de Heer gesmeekt: Heer God, u hebt mij het begin laten zien van uw grote macht en uw sterke hand. Er is geen God in de hemel of op aarde die zulke werken en zulke machtige daden verricht als u. En ik bid u, laat mij oversteken en laat mij aan de andere kant van de Jordaan dat heerlijke land aanschouwen, dat prachtige gebergte en de Libanon. Maar vanwege u bleef de Heer toornig op mij en heeft hij mij niet verhoord. Hij heeft mij gezegd: nu is het genoeg, spreek daar niet meer over. Beklim de top van de Pisga en kijk naar het westen en het noorden, naar het zuiden en het oosten. Geef uw ogen goede kost, want u zult de Jordaan niet oversteken. Draag uw taak over aan Jozua, sterk hem
en spreek hem moed in. Want hij zal bij de overtocht voor het volk uitgaan. Hij zal het in bezit stellen van het land dat u ziet. Wij waren toen in de vallei nabij Bet-Peor.

Heer, en handel daarnaar. Dan zult u leven in en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt. Aan wat ik u voorschrijf mag u niets toevoegen en niets afdoen. U moet de geboden van de Heer, uw God, die ik u geef, onderhouden. Met eigen ogen hebt u gezien wat de Heer, uw God, in Baal Peor gedaan heeft. Iedereen die achter Baal Peor aanliep, heeft hij vernietigd. Maar u, die trouw bent gebleven aan de Heer, uw God, bent vandaag allemaal nog in leven. En ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd, zoals de Heer uw God mij heeft opgedragen. Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen, en breng ze stipt ten uitvoer. Want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: dat machtige volk is wijs en verstandig. Is er soms een andere grote natie bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak als wij hem aanroepen? Of is er een andere grote natie die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft als de wet die ik u heden geef? Wees dus op uw hoede en zorg ervoor dat u niet vergeet wat u met eigen ogen gezien heeft. Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan, en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen. Het was de dag dat u bij de Horeb voor de Heer uw God hebt gestaan, omdat hij mij gezegd had: breng het volk bijeen. Ik zal hen toespreken, zodat ze mij leren vrezen, al de dagen dat zij op aarde leven, en zij ook hun kinderen leren dat te doen. Op die dag bent u vlakbij de voet van de berg komen staan. De berg was een laaiende vuurzee, tot hoog aan de hemel, met duisternis en donkere wolken. En uit het vuur heeft de Heer uw God tot u gesproken. U hebt toen wel zijn woorden gehoord, maar geen gestalte gezien. Er was alleen maar een stem. De Heer heeft u toen zijn verbond geopenbaard en u bevolen om het uit te voeren. De 10 geboden die hij toen op 2 stenen platen heeft gegrift. En mij heeft de Heer in die tijd bevolen u te onderrichten in de voorschriften en bepalingen die u moet volbrengen in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. Omdat u geen gestalte gezien hebt toen de Heer u bij de Horeb uit het vuur heeft toegesproken, moet u zorgen dat u niet zondigt door beelden te maken van welke gestalte dan ook. Of het nu de vorm van een man of een vrouw is, de vorm van een dier dat op het land leeft, de vorm van een vogel die langs de hemel vliegt, de vorm van een of ander kruipend gedierte, of de vorm van een vis die in het water onder de aarde leeft. Als u uw ogen naar de hemel heft en daar de zon, de maan, de sterren of een ander hemellichaam ziet, laat u dan niet ertoe verleiden voor hen te buigen en hen te dienen. De Heer, uw God, heeft hen toebedeeld aan de andere volken onder de hemel. Maar de Heer heeft u uitgekozen en uit Egypte, die ijzeroven, geleid om zijn eigen volk te zijn, zoals u heden bent. Omdat de Heer door uw schuld kwaad op mij was, heeft hij gezworen dat ik de Jordaan niet zal oversteken en niet zal binnengaan in het heerlijke land dat de Heer uw God u in bezit geeft. Ik zal dus hier in dit land sterven zonder de Jordaan over te steken. Maar u zult oversteken en bezit nemen van dat heerlijke land. Zorg dat u dan het verbond niet vergeet dat de Heer uw God met u gesloten heeft, en dat u zijn verbod niet overtreedt door beelden te maken van wat dan ook. Want de Heer uw God is een verslindend vuur, een jaloerse God. Als u kinderen en kleinkinderen hebt gekregen en ingeburgerd bent in het land, en dan zondigt door beelden te maken in welke vorm dan ook, door te doen wat de Heer uw God mishaagt, zodat u zijn toorn opwekt, dan roep ik heden de hemel en de aarde op als getuigen tegen u, zodat u wordt weggerukt uit het land dat u aan de overkant van de Jordaan in bezit gaat nemen. In plaats van daar lang te leven, zult u volledig worden uitgeroeid. De Heer zal u verspreiden onder de volken, en slechts een klein aantal van u zal overblijven onder de volken waar de Heer u naartoe brengt. Daar zult u goden kunnen vereren, maaksels van mensenhanden, van hout en van steen, die niet zien of horen, niet eten of ruiken. Maar zoekt u daar de Heer uw God weer, dan zult u hem vinden, als u hem tenminste zoekt met heel uw hart en heel uw ziel.

Wanneer dit alles over u gekomen is en u geen uitweg meer ziet, dan zult u tenslotte terugkeren tot de Heer uw God en luisteren naar zijn woord. Want de Heer uw God is een barmhartige God. Hij zal u niet aan uw lot overlaten. Hij wil uw ondergang niet. En hij zal het verbond niet vergeten dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft. Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Is er ooit zoiets groots gebeurd, of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? U hebt dat mogen aanschouwen, om te erkennen dat de Heer God is. Er is geen ander dan Hij. Uit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u de weg te wijzen. En op aarde heeft hij dat grote vuur laten zien, waaruit u hem hebt horen spreken. Omdat hij uw vaderen heeft lief gehad en uw nakomelingen heeft uitverkoren, daarom heeft hij u in eigen persoon met grote macht uit Egypte geleid. Hij heeft volken, groter en machtiger dan u, voor u verdreven. Hij heeft u naar hun land gebracht en het u in eigendom gegeven zoals het heden is. Erken dan heden en prent het in uw hart. De Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer, uw God, u voor altijd schenkt. Toen wees Mozes aan de overkant van de Jordaan drie steden aan, als wijkplaats voor degene die zonder opzet een ander, die hij tevoren niet haatte, heeft doodgeslagen. Door naar een van die steden de wijk te nemen, kan hij zijn leven redden. Het waren Bezer in de woestijn op de hoogvlakte voor de Rubenieten, Ramoth in Gilead voor de Gadieten en Golan in Bassan voor de Manassieten. Dit is de wet die Mozes de Israëlieten heeft opgelegd. Het zijn de verordeningen, voorschriften en bepalingen die Mozes bij de tocht uit Egypte mondeling aan de Israëlieten heeft meegedeeld. Aan de overkant van de Jordaan, in de vlakte bij Bet Peor, in het gebied van Sichon, de koning van de Amorieten die in Gesbon zetelde. Mozes en de Israëlieten hadden hem bij hun komst uit Egypte verslagen en zijn land in bezit genomen, zoals dat van Og, de koning van Bassan, de twee koningen van de Amorieten aan de oostkant van de Jordaan, vanaf Aroer tot aan het Siongebergte, ook Hermon genoemd, en heel de Araba ten oosten van de Jordaan tot aan de Dode Zee, aan de voet van de hellingen van de Pis.

Deuteronomium, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 33. Mozes riep heel Israël bijeen en sprak tot hen. Israël, luister naar de voorschriften en bepalingen die ik heden voor u afkondig. Leer die en volbreng ze nauwgezet. De Heer onze God heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. De Heer heeft dat verbond niet met onze voorouders gesloten, maar met ons, met iedereen die hier vandaag nog in leven is. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer op de berg vanuit het vuur met u gesproken. Ik stond toen tussen de Heer en u in, om u zijn woorden over te brengen, want uit angst voor het vuur bent u de berg niet opgegaan. Hij heeft gezegd, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. U zult geen andere goden hebben ten koste van mij. U zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig niet voor hen en vereer hen niet, want ik, de Heer uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in de derde en vierde generatie van degenen die mij verwerpen. Maar ik bewijs goedheid tot in de duizendste generatie van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat hen die zijn naam misbruiken niet ongestraft. Onderhoud de Sabbat, die moet heilig voor u zijn, zoals de Heer uw God heeft geboden. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan zult u geen arbeid verrichten, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund niet, uw ezel niet, uw overige vee niet en ook niet de vreemdelingen binnen uw poorten. Dan kunnen uw slaaf en uw slavin uitrusten, evenals uzelf. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer uw God u met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft hij u geboden de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en gelukkig zijn op de grond die hij u schenkt. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. U zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, nog op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of iets dat hem toebehoort. Deze woorden heeft de Heer op de berg met luide stem tot heel het verzamelde volk gesproken vanuit het vuur en de donkere wolk, en heeft daar niets meer aan toegevoegd. Hij heeft ze op 2 stenen platen gegrift en die aan mij gegeven. Maar toen u uit de duisternis zijn stem had gehoord terwijl de berg in brand stond, bent u met al uw stamhoofden en oudsten naar mij toegekomen. En u hebt gezegd, de Heer onze God heeft ons zijn grote heerlijkheid laten aanschouwen en wij hebben hem vanuit het vuur horen spreken. Wij hebben vandaag ervaren dat een mens in leven kan blijven als God tot hem spreekt. Toch vrezen wij dat het onze dood wordt. Dat geweldige vuur zal ons nog verslinden. Als wij de Heer onze God nog eens horen spreken, sterven wij. Niemand heeft ooit de levende God uit het vuur horen spreken zoals wij en het er levend afgebracht. Gaat u naar hem toe om te horen wat de Heer onze God tot u zegt. Als u dat dan aan ons meedeelt, zullen wij gehoorzamen en het volbrengen. Toen de Heer de voorstellen hoorde die u mij deed, zei hij tegen mij, ik heb gehoord wat dit volk u heeft voorgesteld. Het is een goed voorstel. Ik zou willen dat hun hart zo blijft, dat zij mij vrezen en altijd mijn geboden onderhouden. Dan zullen zij en hun kinderen voor altijd gelukkig zijn. Ga hun nu zeggen dat zij naar hun tenten teruggaan. U moet dan hier bij mij blijven. Ik ga u alle geboden, voorschriften en bepalingen meedelen die u hun moet leren volbrengen in het land dat ik hun in bezit geef. Breng dus stipt en uitvoer wat de Heer uw God u geboden heeft en wijk er rechts nog links van af. Bewandel van het begin tot het eind de weg die de Heer u heeft voorgeschreven. Dan zult u leven. U zult gelukkig zijn
en lang blijven leven in het land dat u in bezit gaat nemen.

Deuteronomium, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 25. Dit zijn de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren. Volbreng ze in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. En vrees God heel uw leven, met uw kinderen en kleinkinderen. Vrees God door al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. Dan zult u lang blijven leven. Luister, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult u gelukkig zijn en talrijk worden in het land dat overvloeit van melk en honing, dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd. Luister, Israël. De Heer is onze God. De Heer is de enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart printen. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat. Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Wanneer de Heer uw God u in het land gebracht heeft dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft, een land met grote en prachtige steden die u niet gebouwd hebt, met huizen vol kostbare dingen die u niet gevuld hebt, met gehouwen regenbakken die u niet heeft uitgekapt, met wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant, en wanneer u dan in overvloed te eten hebt, zorg er dan voor de Heer niet te vergeten, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. Vrees de Heer uw God, dien hem en zweer bij zijn naam. U mag niet achter andere goden aanlopen, de goden van de volken uit de omgeving. Want de Heer uw God die bij u is, is een jaloerse God. Hij zal kwaad op u worden en u wegvagen uit het land. Stel de Heer uw God niet op de proef, zoals u dat in Massa hebt gedaan. U moet de geboden van de Heer uw God stipt nakomen, de verordeningen en voorschriften die hij u heeft gegeven. Richt u naar de wens en de wil van de Heer. Dan zult u gelukkig zijn en bezit gaan nemen van het goede land dat de Heer uw vaderen onder ede beloofd heeft. Al uw vijanden zal hij voor u verjagen, zoals hij beloofd heeft. En wanneer uw kinderen later vragen, wat betekenen toch die verordeningen, bepalingen en voorschriften die de Heer onze God u gegeven heeft? Dan moet u hen antwoorden, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Voor onze eigen ogen heeft hij Egypte, de farao en heel zijn hof met grote, schrikwekkende tekenen en wonderen getroffen. Maar ons heeft hij vanuit daar weggeleid, om ons te brengen naar het land dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. Daarom heeft de Heer onze God ons geboden al deze voorschriften te volbrengen en hem te vrezen. Dan zullen wij altijd gelukkig zijn en zal hij ons leven schenken, zoals vandaag het geval is. Daarom is het onze plicht tegenover de Heer onze God om nauwgezet alle geboden te volbrengen die hij ons gegeven heeft.

0: Deuteronomium, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 26. Wanneer de Heer uw God u in het land heeft gebracht dat u in bezit gaat nemen, en hij vele volken voor u verdrijft, de Hethieten, Girgazieten, Amorieten, Canaanieten, Perizzieten, Chivieten en Jebusieten, zeven volken, talrijker en sterker dan uzelf, en wanneer de Heer, uw God, ze aan u uitlevert, zodat u ze verslaat, dan moet u ze aan de vernietiging wijden. U mag geen verbond met hen sluiten en geen medelijden met hen hebben. U mag geen familiebanden met hen aanknopen. Uw dochters mag u niet aan een van hun zonen geven, noch voor uw zoon een van hun dochters kiezen. Zij zouden uw kinderen van mij vervreemden, omdat ze andere goden gaan vereren. En dan zou de toorn van de Heer tegen u ontbranden en zou hij u spoedig vernietigen. Nee, zo moet u tegen hen optreden. Hun altaren moet u neerhalen, hun heilige stenen verbrijzelen, hun heilige bomen omhakken en hun godenbeelden verbranden. Want u bent een volk dat aan de Heer uw God gewijd is. U heeft hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de Heer u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de Heer uw God inderdaad God is, de getrouwe God, die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie. Maar die degenen die hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet. Iemand die hem verwerpt, straft hij hem persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf. Wanneer u aan deze bepalingen gehoor geeft en ze nauwgezet volbrengt, dan zal de Heer uw God zich houden aan het verbond en u genade bewijzen, zoals hij uw vaderen onder ede gezworen heeft. Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken. Zegenen zal hij de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw grond, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de aanwas van uw kleinvee, op de grond die hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gezegend zult u zijn boven alle volken. Geen man of vrouw zal bij u onvruchtbaar zijn, en ook uw vee niet. De Heer zal u begoeden voor alle ziekten en alle verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt meegemaakt. Hij zal die niet over u laten komen, maar over uw vijanden. U zult alle volken vernietigen die de Heer uw God aan u uitlevert. U mag geen medelijden met hen hebben en u mag hun goden niet vereren, want dat zou uw ondergang zijn. Al zou u denken, die volken zijn veel talrijker dan ik, hoe zal ik die ooit kunnen verjagen? U moet toch niet bang voor hen zijn. Denk aan wat de Heer uw God met de farao en heel Egypte heeft gedaan. Aan de geweldige plagen die u met eigen ogen hebt gezien, aan de tekenen en de wonderen, aan de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heer uw God u heeft bevrijd. En op dezelfde wijze zal de Heer uw God al die volken behandelen voor wie u zo bang bent. Angst en beven zal de Heer uw God onder hen laten ontstaan, tot ook de laatste onder hen die zich voor u hadden verscholen de dood vinden. Wees niet angstig voor hen. De Heer uw God die bij u is een grote, een ontzagwekkende God. Maar de Heer uw God zal die volken slechts langzaam voor u verdrijven. U zult hen niet ineens vernietigen, anders zouden er in uw land te veel wilde dieren komen. De Heer uw God zal hen aan u uitleveren en hen in grote verwarring brengen, tot zij vernietigd zijn. Hij zal hun koningen in uw macht geven, zodat u hun naam onder de hemel zult wegvagen. Niemand zal u kunnen weerstaan tot u hen hebt uitgeroeid. Hun godenbeelden moet u verbranden. Kijk niet begeerig naar het goud en zilver dat eraan zit, en eigen u dat niet toe. Dat zou uw ongeluk zijn, want de Heer uw God heeft een afschuw van die dingen. U mag die afschuwelijke dingen niet in huis halen, anders wordt u zelf ook aan de vernietiging gewijd. U moet ze met diepe weerzin en afschuw behandelen, want ze zijn aan de vernietiging gewijd.
1: Quizá no lo sabes. Quizá ni te lo imaginas. Pero tienes nostalgia de Dios.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 20. Alle geboden die ik u heden voorhoud, moet u nauwgezet volbrengen. Dan zult u leven, talrijk worden en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, uw vaderen, onder ede beloofd heeft. Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar, die de Heer, uw God, u in de woestijn heeft laten.